Piano Face van Steve Reich, bewerkt voor clavecimbal door Mahan Eswahani. En Steve Reich gaf zijn zegen daarvoor, te vinden op Time Present en Time Past van Mahan Eswahani. Dan hebben we nog een andere plaat van Mahan Eswahani, zijn de muziek met een vraagteken, en dat is dan een verwijzing naar de track die u nu hoort. Programme Commun, muziek socialist, vraagteken, van Luc Ferrari. En Luc Ferrari is een componist die onder invloed van Edgar Varèse is beginnen werken met tape. Maar uiteraard heeft hij ook andere muziek geschreven, vooral elektro-akoestische muziek, zoals deze Programme Commun, muziek socialist. Hier door Mahan Eswahani, de man, de Iranier die in Amerika leeft en zijn leven volledig gewijd heeft aan de clavecimbal. Dit is dus muziek van Luc Ferrari.

Muziek van Luc Ferrari, hier gespeeld door Mahan Esfahani, de Iranier die in Amerika woont en op de klavecimbel speelt en deze programme commune muziek socialist vraagteken van Luc Ferrari heeft gespeeld, toch bijna 20 minuten lang. Het duurt nog even eer het echt gedaan is. Dat geeft mij de tijd om het volgende aan te kondigen, namelijk muziek voor de harmonium. En ik heb dat gekozen omdat ik dat ook niet zo heel lang geleden heb gekocht. Het is dan nog een harmonium dat niet op de normale manier gestemd is, maar op de sixth tone. En dat is allemaal te wijten aan een groepje dat nu ineens heel populair is. Angine Poitrine, denk ik dat ze heten. En dat wordt zo de hemel ingeprezen door mensen die ja, voor de eerste keer iets horen dat niet klinkt zoals het normaal zou moeten klinken. Zoals u weet misschien ook, de westerse muziek bestaat gewoon uit de 12-toonsmuziek, maar de rest van de wereld trekt zich daar niks van aan. Maar toch hebben wij nog altijd de neiging om te zeggen dat dat de manier is waarop je muziek moet maken en bedenken. En vandaar dat Angine Poitrine, die zich daar eventjes van hebben afgelaten wijken, dus met microtonale muziek heet dat dan, en is dat ineens in maart. Dat is niet van ineens iets dat nieuw is. Nee, dat is iets dat al heel lang bestaat, uiteraard buiten Europa. Maar binnen Europa waren er ook wel componisten die zich daarmee bezig houden. Onder andere, of hielden en houden, zoals bijvoorbeeld Alois Haba uit Tsjechoslowakije kwam die man. En dit is een compositie die een ode is aan de muziek van Alois Haba door Bernhard Lang. Loops voor Alois Haba te vinden op Pieces for Six Tone Harmonium. Dus muziek die zich niet houdt aan de 12 tonen die wij normaal zouden willen horen. En muziek die al langer gekend is dan Angine Poitrine. In your face. En dat was het ook voor Radio, voor Zetpil. Deze week tot over 14 dagen voor een volgende Zetpil.

Tournée La Pêche en welkom bij Namaste, twee wekelijks op Radio Centraal, maar het is nog geen Namaste op dit uur. Het is nog de beurt aan Back to Base, maar Back to Base kan er niet aanwezig zijn. Daarom vervang ik Back to Base.

Nela Pash van Ibis Lawrence. Ibis Lawrence. En u hoort de ventilator op de achtergrond om de lucht een beetje in beweging te houden met deze hittegolf. En u bent dan ook aan het luisteren naar Radio Centraal 106.7 FM op DAB+ en op internet. Back to base, vervanging door Namaste. En om 3 uur is het dan Namaste zelf. En de reggae-plaatjes zullen misschien nog niet uitgedeeld zijn, daarom zal ik ofwel al overgaan naar bluegrass of zoiets. En dan kan het ook zijn dat we een beetje in de reggae blijven.

0: ici dans okay. EPR Elitaire, comme chaque année, le 14 juillet. Emmerdeuse, par essence, elle est emmerdeuse, et c'est vraiment le 14 de Paris jusqu'en Corse. Apparemment, elle est heureuse, c'est la plus heureuse des emmerdeuses. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère, avec Pierre et Litter en négligé de soi. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère, Daniel le président en négligé de soi.
1: Radio Centraal's 14 juillet party, dit jaar op zondagmiddag 12 juli van 12 tot 12 op het Vredesplein voor Café Tati. Victor Jacobslijn 69 te Berchem. Met Pierre Litter en Daniel de Botanicus en diverse andere Radio Centraal DJ's en bijdragen. Radio Centraal 106.7 MHz stereo, de 14 juillet party.
2: Ja, ik ga daaraan toevoegen inderdaad wel degelijk. Op de jingle ben ik nadrukkelijker aanwezig dan op de affiche en flyer, maar ik kom er wel op voor, in een gecamoufleerde vorm zou je bijna kunnen zeggen. Les préliminaires dramatiques de R, dat ben ik dus. En ik ga een bijdrage leveren, in principe van 12 tot 12 het gebeuren. En ik begin, is het plan, dat betekent dat alle zaken aanwezig zijn. Ik heb voornamelijk nodig een microfoon en een cd-speler, waar ik een cd in kan plaatsen met benodigde muziek. Nu, het is wat ik ga doen. Ik ga fragmenten brengen van een toneelstuk van Samuel Beckett, En attendant Godot, in 1952, gepubliceerd in Frankrijk, in Parijs, in het Frans geschreven. Ging ook in première in Parijs, waar Samuel Beckett een groot deel van zijn leven heeft gewoond en ook overleden is. Hij schreef in het Frans vanaf een bepaald moment en vertaalde nadien zijn werk in het Engels. Wat Waiting for Godot, dat de première in Londen was enkele jaren later, kunnen we stellen. Dus interessant, Samuel Beckett op de 14 juillet, in combinatie met muziek van Serge Gainsbourg. De drie instrumentale versies van Je t'aime moi non plus, uit zijn soundtrack voor zijn film Je t'aime moi non plus. 1972 geloof ik die film. En ja, het lied zelf komt niet in de film voor. Zo, dat is dus het plan. En het gaat 11 minuten, 12 minuten, er werd ook 15 minuten mogelijk. En dus maximaal 15 minuten, zullen we dan stellen, zal het zijn. En het plan is wel om het op de radio opnieuw, iets nadien denk ik dan, want ik heb begrepen dat er eigenlijk geen live uitzending komt. Het staat ook niet op internet vermeld, dus terwijl in laatste instantie beslist wordt om daar toch een uitzending van te maken, dat gaat dan blijkbaar niet door. Maar ik ga het wel zelf in voorspel overdoen. Het Frans dat ik zal brengen in Bar Tati, in Berchem, dus de Franse versie, aangevuld met een Nederlandse vertaling in voorspel. Ook muziek van Serge Gainsbourg, extra muziek van Serge Gainsbourg. Ook zijn stem zal aan bod komen in voorspel. En ik voorzie dat eigenlijk voor 15 juli. Dus dat is het plan om het zo te doen. We zullen zien dus hoe het gaat daar in Bar Tati. Een festival, zoals Pierre in de jingle zei. Denk aan voor het eerst dat het een festival is. Bij de vorige editie, door een samenloop van omstandigheden, werd het ook een beetje wachten op Godot. Dat is een Nederlandse uitdrukking. Hè. Wachten op wie gaat er komen en weet ik veel. Het werd een beetje wachten op Godot, kunnen we denk ik op dat moment zeggen. Ik heb uitleg gekregen bij dat er toch al wat mensen waren, maar de omstandigheden waren niet optimaal. Maar natuurlijk ook belangrijk om een extraatje te brengen. Veelal zal het zijn DJ's die Franse liederen zullen laten horen. En we zullen zien feestelijk gebeuren. Bart Tati, Jacques Tati, ook natuurlijk een belangrijke Franse kiniast en een mogelijke inspiratiebron voor een volgende gelegenheid. Maar bon, voorlopig houden we het bij Samuel Beckett en Serge Gainsbourg.
0: Et on est parti avec la nouvelle bande sonore pour le 14 juillet cette année-ci, un festival le dimanche 12 juillet au Café Tati, avec Rudy Vourspel, Philippe Colbert, le professeur Tournesol, Bande à part, Génétique électrique, Thème Rock, les préliminaires dramatiques, chef d'orchestre Jean de Basset, et naturellement Daniel, président, et Pierre Alitère, comme chaque année, le 14 juillet.
3: Le 14 juillet.
0: En merdeuse. Par essence, elle est emmerdeuse, est-ce vraiment le 14 de Paris jusqu'en Corse? Apparemment, elle est heureuse, c'est la plus heureuse des emmerdeuses. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère, avec Pierre et Litter en négligé de soi. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère, Daniel le président, en négligé de soi.
1: Radio Centraal 14 via Party, dit jaar op zondagmiddag 12 juli van 12 tot 12 op het Vredesplein voor Café Tati. Victor Jacobslijn 69 te Berchem. Met Pierre Litter en Daniel Botanicus en diverse andere Radio Centraal DJ's en bijdragen. Radio Centraal 106.7 MHz Stereo, de 14 weer party.
2: Inderdaad, beginnend om 12 uur 's middags, in eerste instantie een matinée gebeuren, maar dan tot middernacht. Dus toch tijd om te komen en te genieten van het idee ook trouwens, kunnen we stellen. Thuisreis vandaag. Vandaag thuisreis naar Ljubljana, hoofdstad van Slovenië in Europa. Ljubljana, in het Duits bekend als Laibach. Dat is ook de naam van een bekende muziekgroep, opgericht in 1980 in Trbovlje, een dorp zo'n 53 kilometer van Ljubljana. Ik breng een ruime selectie uit de soundtrack van Laibach voor de film Iron Sky uit 2012. Een science fiction, oorlogsfilm, satire. Er staan stukjes dialoog op de soundtrack in het Duits en het Engels gesproken. Het is in eerste instantie een Finse film. Finse kineast, scenario en dergelijke. Geregisseerd door Timo Vuorensola. Ja, ik zei het, stukjes dialoog. Ik ga er toch ook een korte samenvatting geven. Vooral leer ik een eerste track laat horen. Later zal ik de andere ingrediënten van de uitzending verder opzommen. Maar een film uit 2012, gesitueerd in 2018. Iron Sky. Korte inleiding. In 1945 vluchten een aantal overlevende nazi's vanaf een geheime nazi-basis op Antarctica, Nieuw-Schwabenland, in door anti-zwaartekracht aangedreven schotelvormige ruimteschepen naar de donkere kant van de maan, waar ze een militaire basis, Zwarte Zon, bouwen om weer op krachten te komen en een invasie van de aarde voor te bereiden. Dat is kernachtig de samenvatting. En alvast een eerste track uit die uitvoerige soundtrack. Ik heb de film niet gezien. Ik heb enkel de soundtrack gehoord. En hier komt het eerste stuk. Take Me to Heaven.
4: Touchdown in T-minus 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,

0: Begnagrad was dit.
1: Uit Slovenië, opnames uit de periode 1976-1977. Toen Slovenië nog deel uitmaakte van Joegoslavië. Zou een album verschijnen, maar dat is niet gebeurd. Het debuutalbum van Begnagrad verscheen in 1982. Ook toen in Joegoslavië. Dit is eigenlijk postuum verschenen, want Begnagrad stopte in 1983. En deze cd, Begnagrad Tastare, verscheen in 1993. Met dus inderdaad vroege opnames. Daarvoor een stukje uit die soundtrack voor Iron Sky. Personages hebben wel kreten en uitdrukkingen inderdaad. Dat zijn dus wel personages in die film, kunnen we wel stellen natuurlijk. Dan daarvoor Jan de Smet en Jan de Wilde met Moeder Weer Meisje. Ik zal even de aankondiging erop pikken en dan zal ik nog een beetje zeggen over wat ik al in uitzending heb gebracht. Ja, wat er nog komt is van extra van Laibach, die soundtrack komt nog aan bod, ruim, maar ook hun versie van twee liederen van de Beatles uit het Laibach-album Let It Be uit 1988 en vroege live-opnames van Laibach uit hun cd MB December 21 1984. Verder meer muziek uit Slovenië, dus Begnagrad reeds vermeld, te vertalen als Ontsnap naar het kasteel. Vroege opnames van Begnagrad. Tastari, daar heb ik een vertaling voor gevonden, schoonmoeder. Ik weet niet of dat de juiste vertaling is, maar het is een schoon woord, schoonmoeder, denk ik. Dan Bratko Bibic, lid van Begnagrad, bracht in 1995 het album Bratko Bibic en de Medleys of Britko Bibic uit. Daar wat muziek uit verder. Ja, dat verder ook nog muziek uit de compilatie Der Bleiche Mond, Bledi Mesek, alte instrumentale volksmuziek uit Slovenië, verschenen in Duitsland in 1991. Ook Nederlandstalig werk doorheen de uitzending. Zes liederen, waarvan u reeds één kon beluisteren, Jan de Wilde en Jan de Smet met Moeder Weer Meisje, komt uit de compilatie Het Beste uit 10 jaar Te Gek. Een uitgave van het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendaal Grauwzusters uit Diest. Deze compilatie verscheen in 2014 en van de 5 liederen die daar nog uitkomen, onder meer het lied van Marcel van Tilt. Verder ook 3 liederen uit de nieuwe cd van Arbeid Adelt, in de persoon van Marcel van Tilt, in samenwerking met het duo Parka Paraplu, Emma Rotsaert en Geert van Bever. Het album AA PKPP, onlangs verschenen. In de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast, in het derde uur, lees ik enkele passages voor uit een van de laatste boeken van Friedrich Nietzsche, Voorbij Goed en Kwaad. Voorspel tot een filosofie voor de toekomst, een boek uit 1886, vertaald door Thomas Grafdijk, vertaling herzien door Paul Beers, verschenen in 1999. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal 2 films bespreken. Good Boy, geregisseerd door Jan Komasa, en Broken English, geregisseerd door Ian Forsythe en Jane Pollard. Dat is een docudrama over Marianne Faithfull, die ook te zien is in die documentaire, komt aan bod en overleed begin 2025. Even kijken, de tentoonstellingsrubriek, 2 fototentoonstellingen momenteel te zien. Jacques Sonck in Galerie 51, dat is aan de Zerkstraat, en Vivian Meyer in Galerie 51-2. En niet 2, maar 2 ook. T-O-O. Dat is aan de Hofstraat, op de hoek of om de hoek. Dat is in het tweede uur de tentoonstellingsrubriek. Dat zijn de ingrediënten van Thuisreis vandaag. Ik heb alvast nog enkele tracks uit die soundtrack van Laibach voor Iron Sky. Ik moet op de juiste lijst kunnen kijken. En dan zie ik... Ja, inderdaad. Classroom. Where are we from? Spaceship Hangar. Kameraden. Wat nog? Kameraden, wir keren heim. Ein Spion von der Erde. En Sauerkraut. En ook nog Washington's Escape. Veel korte stukken. Laibach, een soundtrack voor Iron Sky, film uit 2012.
0: In English now. Where are we from?
2: Siegfried.
3: The Earth.
0: And when did we leave?
2: Brunhilde.
4: 1945.
0: And where did we go?
5: The dark side of the moon.
0: Brilliant.

De film Good Boy, geregisseerd door Jan Komasa. Scenario Bartek Bartosik en Nakash Khalid. Cinematografie Michal Dimek. Muziek Abel, of ja, we kijken. Abel Korzeniowski, zijn Poolse namen. Enkel, ja, de Nakash Khalid is een Brit. De film, in eerste instantie een Poolse film. Die, ik zou het eerst in Polen gesitueerd zijn, maar het is overgebracht naar Groot-Brittannië. En daar heeft dan die co-scenarist Nakash Khalid een bijdrage geleverd. Het zijn ook Britse acteurs. Stephen Graham als Chris, Andrea Risenborough als Catherine, zijn vrouw. Kit Makusen of zoiets, ja, ik heb Rakusen geloof ik. Als Jonathan, hun jonge zoon. Dan Anson Boon als Tommy. 19-jarige drugsverslaafde, geweldplegende jongeling. Die er flink tegenaan gaat. Dat zien we ook in het begin van de film eigenlijk al. Maar we zien voornamelijk ook dat hij een beetje uit koers geraakt door de drugs. En wordt meegenomen door Chris. En dan komt hij in een groot landhuis, landelijk, aan een ketting. Het ligt aan een ketting, wordt aan de ketting gelegd. En ja, het komt eigenlijk het principe van een vorm van heropvoeding, zou je kunnen zeggen. Er worden ook heel veel beelden. Dus Chris heeft beelden verzameld van veel van zijn geweldplegingen. Die hij dan heeft gefilmd, of later filmen heeft door een kameraad, een vriend. En dan online heeft gezet. Dus het idee van geweldpleging op een jongere. Zijn telefoon afpakken en kapot slagen en dat dan gaan filmen. En online zetten. En je ziet dan ook, als je die filmpjes ziet, een beetje een kick. Je krijgt er zelf nog een kick van dat gegeven, van die beelden. De heropvoeding gaat dus wel dus verder gaan. Dat is een beetje het idee, ja. Wat hebben we nog hier genoteerd? Rina, vertolkt door Monica. Dat is een naam, ik weet niet exact waar zij vandaan komt. Mogelijk ook uit Polen of toch iets, Oost-Europees. Franjik, zij vertolkt een huishoudster uit Macedonië. Iemand die in slechte papieren zit, of met slechte papieren zit, of zonder papieren zit. En die, die huishoudelijk werk komt doen en zich niks mag zeggen over die Tommy daar. Dat is een beetje het gegeven, want ze zit toch zelf in de problemen. Dat heeft Chris nagekeken of uitgezocht. Wat hebben we dan nog hier? Gabby, ja, vertolkt door Savannah Stein, vriendin van Tommy. Maar al bij al dus een heel bijzondere film in die zin van dat het gegeven, hoe dat dan daar evolueert. En de onuitgesprokene, die vrouw, die lijkt een trauma te hebben meegemaakt, maar wat het precies is, is niet helemaal duidelijk. Dus er is een spanningsveld van wat is er gebeurd en wat gebeurt er nu. En ja, bon, ik vond toch wel sterk de moeite, die film. Ja, heel bijzonder. En Good Boy, er is ook een film met dezelfde titel verschenen. Dus als u dan Good Boy Jan Komasa ingeeft, komt u bij deze film terecht. Ja, was sterk de moeite. Good Boy, geregisseerd door Jan Komasa. Een compilatie die ik hier bij de hand heb is Der Bleiche Mond, Bledi Mesek, alte instrumentale volksmuziek aus Slovenien. Verscheen in 1991 op het Duitse label Trikont in München. De titels zijn ook in het Duits, dus ik zal het zo nemen. Er is nog steeds, dacht ik, wel een Duitse minderheid in Slovenië. Maar het zijn dus niet specifiek, het is niet specifiek uit die volksgroep dat deze muziek komt. Ja. Ik heb hier een zekere Micho Baranja op cymbaal met Alle Grenzen sind verwelkt. Uit Der Bleiche Mond, Bledi Mesek.

de volgende film. Maar toch even zeggen wat u net hoorde. Ja, uit die soundtrack van Laibach voor Iron Sky. Maar ook Walter de Buk en Helmut Lotti met Ik zou zo geren willen leven. Uit de compilatie 10 jaar te gek. Oké, de film die eraan, waar ik iets over ga zeggen is Broken English. Geregisseerd door Ian Forsythe en Jane Pollard, die ook het scenario schreven samen met Ian Martin. Cinematografie Daniel Landin, muziek Rob Ellis en Adrian Utley. Op de muziek van Marianne Faithfull, die ook in de film zit. Het gaat over Marianne Faithfull, een docudrama met een wat aparte structuur. Het Ministry of Not Forgetting. Met Tilda Swinton, die daar het woord voert namens dat ministerie. En George McKay als interviewer, die een gesprek heeft met Marianne Faithfull. De film is uit 2025 en Marianne Faithfull overleed in januari 2025 op 78-jarige leeftijd. Ze zit grotendeels met een plastic buisje aan haar neus. Het gegeven is dat ze in het begin van de film ook al zuurstof vraagt. Ze heeft dus zuurstof nodig. Ze heeft een zwaar geleden onder COVID-19, corona. In 2020 ze is ook in coma geraakt tijdens een verblijf in het ziekenhuis gedurende weken. Dus ze heeft wel behoorlijk wat gezondheidsproblemen gehad. Die ook voor een deel in de film aan bod komen. Er is... wat kan ik doen? Ik kan misschien beginnen met het begin. Ja, het begint eigenlijk bij de jaren 60. Haar eerste hit, As Tears Go By. Bekend voornamelijk ook van de Rolling Stones, die het lied hebben geschreven. En ook een jaar later hun eigen versie hebben gebracht. Maar in 1964 verscheen de versie van Marianne Faithfull. En ze was toen 17 jaar. In 1965 twee albums van haar tegelijkertijd uitgebracht. Een pop-album en een folk-album, kunnen we stellen. Dan toen gaat het een beetje chronologisch wel. Met de relatie met Mick Jagger vanaf 1966 tot 1970. Ik weet niet of ik al meteen moet spreken over zelfdodingspoging met heel veel pillen. En dan zie je, want ze krijgt eigenlijk fragmenten te zien. Dus het ministerie heeft dingen opgevonden, ook zaken die zij niet kende. Maar je ziet haar dan ook reageren op hoe ze zelf eind jaren 60 in beeld komt en uitleg geeft bij de esthetiek van de dood en dergelijke. Dus waarbij ze heel verschrikt kijkt en neem ik aan ook een beetje het gevoel heeft wat er allemaal daarna ging komen. Want ze is ook in coma geraakt toen bij die zelfdodingspoging. Maar plots zegt ze dan, ik wil daar niet verder over, ik wil het er niet over hebben. Dus dat is die periode van ergens eind jaren 60, begin jaren 70 tot 1979. En dan gaat het meteen over haar comeback album en lied Broken English. Waarbij ze ook de stem is geëvolueerd door het vele gebruik van alcohol, veel verslavingen, drugsverslaving, alcoholverslaving, sigarettenverslaving. Dus ze heeft heel verslavingen gehad. En die stem is daar wel doorrookt, wordt dan gezegd, wat ik niet wil aanbevelen aan mensen om op die manier hun stem te beïnvloeden. Maar het was waar ze het mee moest doen, nadat ze aan al die verslavingen ook had geleden, kunnen we denk ik zeker wel zeggen. Dus dat gegeven, even kijken wat kan ik nog vermelden. Hoe ze dan zelf die beelden bekijkt, zichzelf hoort praten en dat kan zowel instemmend zijn als een beetje verbaasd, hoe ze daarop reageert. Ook een reeks interviews komen aan bod, interviewers, die komen ook even in beeld en plots zie ik daar Zaki. Verschijnen Zaki, Jackie de Waalen, bekend als Zaki. Ik dacht, is hem dat nu wel? Maar ik kwam iets later terug. En het was een reeks korte fragmenten uit interviews die als niet positief werden ervaren door Marianne Faithfull, omdat het toch een beetje het vastpinnen op een bepaalde rol, terugkomen natuurlijk. Het was op het verleden en daar meer details over geven en weet ik veel. Het waren een beetje verwijtende interviews, kunnen we stellen. En Zaki, de Belg, was daar speelde toch een duidelijk zichtbare rol in die interviewreeks. Wat hebben we nog? Dus de, het,
het laatste opname, ik ga een beetje ook niet chronologisch volgen, maar de laatste opname die ze maakte, dat was met begeleid door Warren Ellis onder meer. En die heeft ook haar laatste album meegerealiseerd. En Nick Cave, die allebei hebben die het laatste album dat ze heeft gemaakt. Dat was She Walks in Beauty in 2021. Met gedichten die zij dan bracht, op muziek gezet en mee uitgevoerd door Warren Ellis en Nick Cave. En op het einde, die laatste opname, daar waren die twee ook bij en nog een aantal anderen die haar begeleiden. En toen had ze dat buisje in haar neus, het plastic buisje had ze niet aan haar neus. En ze was helemaal opgemaakt en dergelijke. En vrolijk ook, kun je zeggen. Dat is eigenlijk het element. En ja, bon. Dat is aan het einde van de film. Eerder in de film krijg je ook coverversies van haar liederen. Die je dan ziet gebracht. Onder meer Courtney Love die zingt. Ik focus dan voornamelijk op de zang. En hoe zij daar ook een beetje verbaasd naar kijkt. En ja, een beetje onwennig. En ja, ze zei niets, maar sprak wel een beetje wat ze zei. Zoiets ook in die richting. Dan ja, in de jaren 70 een foto van die optreden met David Bowie. Dat was een lied van Cher, Sonny and Cher, I Got You Babe. Er komt een foto van in beeld. Want dat was een van de weinige optredens tussen de zelfdodingspoging eind jaren 60 en haar comeback in 1979. Maar dat is dus niet, zelf is geen fragment van getoond van dat optreden. Zoiets. Maar dat is wel makkelijk op te roepen tegenwoordig via internet. Ja, al bij al toch. Ik ken haar voornamelijk van dat comeback-album dan, eind jaren 70. En toch interessant om een keer ook naar de laatste fase te gaan. En ze heeft dus de kracht gevonden, ondanks heel veel zaken. Ze heeft ook borstkanker gehad, hepatitis C, heel veel gezondheidsproblemen. Maar toch, op het einde, heeft ze toch nog albums gemaakt, kunnen we zeggen. Dat is toch ook opmerkelijk eigenlijk. Ja, bon, ik kan het hierbij laten. Broken English, geregisseerd door Ian Forsythe en Jane Pollard. Ja, wat hebben we nu klaarstaan uit de soundtrack voor Iron Sky, Laibach, met Klaus en Renate.

Meer Laibach nu. Laibach album Let It Be uit 1988. Met bijna alle liederen. Het zijn bijna alle liederen van de Beatles. Ja, op één na. Eén is een traditional in een arrangement van Laibach. Alle andere liederen van de Beatles. Op één na Lennon en McCartney. Het andere George Harrison. Trouwens, het album noemt Let It Be, maar dat staat er niet op. Dus dat geen cover van Let It Be. Ik ga laten horen nu Across the Universe. Ik heb er twee geselecteerd. De tweede komt later in de uitzending. Maar nu alvast Across the Universe door Laibach.

Ja, wat kwam er zoal in uitzending? Net nog uit die soundtrack Iron Sky, voor de film Iron Sky door Laibach. De soundtrack, dan die blaaskapelle aus Beltinci daarvoor. Daarvoor Begnagrad met Tanova. Daarvoor de versie door Laibach van The Long and Winding Road. Van de Beatles, veel applaus en een voor mij onherkenbare versie van dat lied. Ja, daarvoor ook nog wat uit die soundtrack voor Iron Sky, soundtrack door Laibach. Daarvoor Yevgeny en Jan de Wilde met Zalige Zot uit 10 jaar te gek, de compilatie uit 2014. Ja, mijn stem viel even in het water. Dat ga ik met wat water besproeien. En twee fototentoonstellingen. Momenteel te zien in Antwerpen. Jacques Sonck in Gallery 51, aan de Zirkstraat, nummer 20. Jacques Sonck, geboren in 1949, woont momenteel in Gent. Ik was bijna zeggen Genk, maar het is Gent. En dertigtal foto's neem ik aan, als je binnenkomt en dan ook in de kelder stapt. In de kelder is het eigenlijk wat. In de kelder 19 foto's, waarvan er één groter is. Het gaat allemaal om portretten van mensen die gevraagd zijn om te poseren op een of andere manier. Ja, dus. Maar het is niet enkel de pose, het is ook de persoonlijkheid. Die spreekt uit onder meer ook de kleding, de outfit. En van die 19 portretten in de kelder is er één groter. Dat is een punker. Een jonge punkjongen, mag je dat zo omschrijven? Dat is de andere zijn dus kleiner formaat. Dus die grote valt dan meteen op. Maar ja, dus ook de persoonlijkheid. Ja, die punker zei ik, maar er zijn ook andere outfits. Een man in kostuum, maar dan hoge punthakken is het eigenlijk de term. Hoe noem je dat? Stiletto hakken. En nog andere verschijningen. Het gaat ook om de personen die zijn gekozen om geportretteerd te worden. Een aantal kijkt in de camera, dus dat is een beetje ook het gegeven. Op de gelijkvloer zijn er ook nog iets meer dan 10 foto's, neem ik aan. Ik denk dat er ongeveer 30 zijn in totaal. Dus markante figuren die in beeld worden gebracht door Jacques Sonck. Is nog te zien tot 11 juli in de Hofstraat, Zirkstraat nummer 20, want ik wou de sprong maken naar de Hofstraat zometeen. Ja, Zirkstraat nummer 20 en de openingsuren, daar heb ik niet meteen bij de hand. Maar het was gisteren wel open toen ik daar binnenstapte. Namiddag, dat kan u dan, neem ik aan, wel proberen of nakijken als u dat wenst, wanneer exact de openingsuren zijn. Ik weet het wel voor de andere tentoonstelling in de 51-2-galerie. En 2 is niet 2, maar ook T-O-O. En dat was gisteren gesloten, dus ik heb het door het raam gezien. 9 foto's van Vivian Meyer, een Amerikaanse fotograaf uit de USA, New York. Ze leefde van 1926 tot 2009. En vanaf de jaren 50 is ze beginnen fotograferen. En ja, Jacques Sonck is in zwart-wit, terwijl Vivian Meyer toch een deel in kleur alleszins ook, maar een verscheidenheid aan beelden. Dus 9 foto's uit een carrière van een heel goed, ja, vele jaren, kunnen we zeggen. En ook portretten, maar op een andere manier in beeld gebracht. Ook meer een duo, dat dan merkwaardige gekleding ook wel. Dus er zijn een aantal gelijkenissen tussen werk van Jacques Sonck, maar ook verschillen. Dus ja, dat kun je zo samenvatten, denk ik. Vivian Meyer, ze was beroepshalve was ze nanny, en dat kan je vertalen als kinderoppas of kinderjuffrouw. En de foto's deed ze dan daarnaast, dat is het gegeven. Ja, ook boeiend toch, en zeker om ook te vergelijken. En de openingsuren daar zijn donderdag tot en met, ja, ik heb het hier bij de hand wel, kan ik even oproepen. Donderdag tot en met zaterdag, van 14 uur tot 18 uur. Maar ja, ik vond 9 foto's die ook door het raam te zien zijn. Dat is een ander kader, krijg je natuurlijk een extra reflectie. De foto op zich al achter glas. Dus als je daarvoor staat, zie je je eigen reflectie vermengen met de foto. Dat is met veel kunstwerken die zijn ingekaderd achter glas. Heb je dat element, als ik dan een foto maak van dat werk, verandert dat werk ook doordat mijn eigen
silhouet of een deel daarvan in beeld verschijnt. Maar als je dan door het raam kijkt naar die werk van Vivian Maier, krijg je een dubbele reflectie. Dus dat is toch ook interessant als dusdanig. Dat is het, ja. Gallery 51 en 51-2. Zierikstraat 20 en Hofstraat 2. In Antwerpen. Allebei tot 11 juli te zien. Nu, Laibach live concerten uit de cd Laibach MB, december 21, 1984. Verscheen een aantal jaar geleden op Mute. Records of Mute. Moeten, ik dacht dat ik om moeten, records. Zoiets moeten toch uitbrengen, moeten. Zoiets, Mute is dat wel het woord in het Engels. En ja, zij hebben ook, Mute heeft ook inderdaad Opus Dei ergens in de jaren 80 uitgebracht. Wat wordt gezien ook als de doorbraak van Laibach in het Westen. De eerste track is een opname van een concert in Ljubljana op 21 december 1984. Het noemt Zodba Veka, The Judgment of the Century. Het is een kort fragment uit dat concert van 4,5 minuut. Nadien kom ik nog terug met andere fragmenten uit dat live gebeuren. Maar bon. 21 december 1984 in Ljubljana.

Marcel van Tilt met In Mijn Pyjama, lied uit 2012, staat op die compilatie 10 jaar te gek, verschenen in 2014. En Marcel van Tilt staat ook op de cover van een nieuwe cd, Arbeid Adelt, uitroepteken in de persoon van Marcel van Tilt, in samenwerking met PKPP, Parka Paraplu, dat is het duo Emma Rotsaert en Geert van Bever. Ik heb hier de cd-versie van het album, is ook een vinylversie. Verschenen bij Starman Records in Antwerpen. Hier staat bij extra remix tracks, zou kunnen dat die enkel op de cd staan. En ja, dus een lengte van een cd die mogelijk niet op vinyl geraakt. Maar bon, interessant en verrassend, Marcel van Tilt, inmiddels 69 jaar. Ik zal vandaag 3 liederen laten horen uit dit album en ik kom erop terug, onder meer volgende week in Thuisreis. Ook enkele tracks te horen volgende week. Zal ik straks in de aankondiging van Thuisreis volgende week vermelden ook. Ik ga de openingstrack nu uitzenden. De teksten staan ook in het hoesboekje. En ik zie hier, wat componistencredits betreft, Klaas, Diependalen, Van Els, Lander en Van Tilt voor Ballonhoofd. En Klaas is allicht wel degelijk Radio Centraal collega Andrew Klaas, die 2 wekelijks op maandag van 16 uur tot 17 uur het programma Wingfi maakt, samen met Dago Zondervan. Dus, en hij komt terug op enkele tracks, krijgt hij een componistencredit. Ja. Oké. Openingstrack. Ballonhoofd. Titel van het album is AA uitroepteken PKPP. En Marcel van Tilt, momenteel actief als radioprogrammamaker bij de zender Radio Willy, heb ik vernomen. Maar wel, inderdaad, interessant om ook dat te vermelden.

juist het land van Waas. De man met het ballenhoofd stijgt uit boven zichzelf. Kruist het land van Waas. De man met het ballenhoofd stijgt uit boven zichzelf. Kruist het land van Waas.

Even kijken wat er zoal is geweest in de uitzending. Net hoorde u Snelle Polka door José Zaik op zitterviool. Violin zitter staat er op de cover van deze compilatie, Der Bleiche Mond, Bledi Mesek. Alte instrumentale volksmuziek uit Slovenië. Daaruit hoorde u ook, net daarvoor, An der schönen blauen Donau. Door Zdravko de Beljak op Leier. Was er daarvoor, was er Begnagraad? Even kijken hier op mijn lijst. Ja. Of nee, daarvoor was nog een stukje uit die soundtrack voor Iron Sky door Laibach. Daarvoor Begnagraad. En het tweede lied van AAP. PKPP, Arbeid Adelt, Parka Paraplu, hebt u ook al gehoord, Ultraviolet. En er komt nog een lied aan wat later in de uitzending. Maar zometeen neem ik het boek van Friedrich Nietzsche ter hand, voorbij goed en kwaad. Maar eerst nog enkele stukken van Begnagraad. Ja, Unisolo D, OO, dat is 4 minuten en dan Tinetova, 24 seconden. Zeker ook even bij. 2 stukken, maar toch 1 zeer kort stuk. Begnagraad.

Friedrich Nietzsche. Voorbij goed en kwaad. Nietzsche-bibliotheek, dat staat op de voorkant van deze uitgave. Verscheen inderdaad in de Nietzsche-bibliotheek van de Arbeiderspers. Eerste druk 1999. Het is een boek uit 1886. Een van de laatste boeken van Friedrich Nietzsche. Die rond 1889 een zware inzinking kreeg. En de rest van zijn leven, 11 jaar... in, welke woorden kan je gebruiken? De psychose, dementering, waanzin is de term misschien ook. Dat wordt, welke termen kan je gebruiken? In elk geval volledig geestelijk onderuit gegaan. Ik zal even, op de achterflap staat een foto van de auteur. Friedrich Nietzsche, 1844-1900, werd op 24-jarige leeftijd hoogleraar klassieke letterkunde in Basel. Vanaf 1879 tot zijn geestelijke instorting in Turijn begin 1889 woonde en werkte hij afwisselend in Zuid-Frankrijk, Zwitserland en Italië. Dit boek is een vertaling van door Thomas Graftijk, die werd herzien door Paul Beers. In die vorm is het verschenen in 1999. Dit is al een latere druk. Even kijken. Ja, 2015. Negende druk. En ik zal twee passages voorlezen. Een fragment uit het voorwoord en uit het tweede hoofdstuk, even kijken, De Vrije Geest, zal ik deel 24, zo staan genummerde passages, dus genummerde, is het begin van het tweede hoofdstuk, De Vrije Geest, 24 staat daarbij. Dat is de 24e onderverdeling van de tekst. Oké, maar tussendoor zal ik die twee passages zal ik laten horen, muziek, van Isolde Lassoen, Isolde et les Bains, Aluminium Folie. Maar eerst dus een fragment, passage uit Woord vooraf. Een slokje water lijkt me zinvol.

woord vooraf. Aangenomen dat de waarheid een vrouw is. Wel, is de verdenking dan niet gegrond dat de filosofen, voor zover zij dogmatici waren, geen van allen veel verstand van vrouwen hadden? Dat de akelige ernst, de lompe opdringerigheid waarmee zij tot dusverre de waarheid benaderd hebben, onhandige en ongepaste middelen waren om uitgerekend een vrouwspersoon voor zich te winnen. Zeker is dat zij zich niet heeft laten winnen. In alle dogmatiek staat er vandaag bedroefd en moedeloos bij, als zij tenminste nog staat. Want er zijn spotvogels die beweren dat zij gevallen is, dat de hele dogmatiek op haar achterste en zelfs op sterven ligt. In ernst gesproken, er is goede reden te hopen dat het dogmatiseren in de filosofie, hoe plechtig het zich ook het eer van een laatste definitieve geldigheid heeft aangemeten, misschien toch niet meer is geweest dan een veredelde, dilettantische flauwigheid en de tijd, of flauwiteit, ja, ik moet struikelen, dat is natuurlijk, hoort erbij, of dat moet zo blijkbaar zo ja, zijn, dogmatisch. Ik ga die zin herhalen. Het is flauwiteit in plaats van flauwigheid. Ja. Het is een lange zin trouwens. In ernst gesproken, er is goede reden te hopen dat het dogmatiseren in de filosofie, hoe plechtig het zich ook het air van een laatste definitieve geldigheid heeft aangemeten, misschien toch niet meer is geweest dan een veredelde, dilettantische flauwiteit. En de tijd is wellicht zeer nabij, waarop men telkens weer zal

Friedrich Nietzsche voorbij goed en kwaad. Tweede hoofdstuk, de vrije geest. Het begin, het eerste deel van die tweede hoofdstuk ga ik nu voorlezen. O sancta simplicitas. En daar staat achteraan, in het notenapparaat kunnen we zeggen, ja, staat er een sterretje bij. Of nee, er staat bij 20. En dat betekent dan noot 20. O sancta simplicitas. Is toch simplicitas, ja. O sancta simplicitas. O heilige eenvoud. O sancta simplicitas. In welk een zonderlinge vereenvoudiging en vervalsing leeft de mens. Men kan zich niet genoeg verwonderen als men eenmaal zijn ogen voor dit wonder heeft geopend. Hoe helder en vrij en licht en eenvoudig hebben we alles om ons heen gemaakt. Hoe goed hebben we onze zintuigen, een vrijgeleide,

al het oppervlakkige. Ons denken, een goddelijke begeerte naar baldadige sprongen en verkeerde conclusies weten te geven. Hoe goed zijn we er van het begin af in geslaagd onze onwetendheid te bewaren, om van een bijna onbegrijpelijke vrijheid, onbezonnenheid, onvoorzichtigheid, moed, vrolijkheid des levens, om van het leven te genieten. En alleen op dit stevige granieten fundament van onwetendheid heeft zich tot op heden de wetenschap kunnen verrijzen. Of heeft tot op heden de wetenschap kunnen verrijzen. De wil tot weten op het fundament van een veel machtiger wil, de wil tot niet weten, tot het ongewisse, tot het onware. Niet als zijn tegenstelling, maar als zijn verfijning. Want al kan de taal dan, hier evenals elders, niet boven haar botheid uitkomen, en al blijft zij over tegenstellingen praten terwijl er slechts gradaties en veelsoortig gedifferentieerde stadia zijn, al mag ook de verstokte tartufferie van de moraal, die nu tot ons onoverwinnelijke vlees en bloed behoort, zelfs de woorden van ons weten, van ons wetenden verdraaien, nu en dan begrijpen we en lachen we erom hoe juist de beste wetenschap ons het hardnekkigst in deze vereenvoudigde, door en door kunstmatige, vervalste, bij elkaar gefantaseerde wereld wil vasthouden. Hoe zij onvrijwillig, gewillig de dwaling lief heeft, omdat zij, de levende, het leven lief heeft. Ja, ik ben er doorheen geraakt. Er werd pap met werd er een woord tussen geplaatst, maar ik heb dat kunnen rechtzetten. Dus de science fiction wetenschap, kunnen we stellen, neem ik aan, is niet heel vrolijk, maar toch wel nadrukkelijk aanwezig. Dat zijn woorden van mij, niet van Friedrich Nietzsche, maar dat viel, neem ik aan, wel op.

Dit was het, even kijken, Gent-Tirol willig wandelen. Staat er ook in het Sloveens bij, kan ik nu even dat... Jazz Bomna Tirolsko Wandrau. Ja, met Frank Laporcek op panfluit en Max Hemer op zwegla. Daarvoor hoorde u volkslieder aus dem Prekmurje. Het door het Bordun Zither Ensemble aus Genterowici. Do. We gaan verder met filosofie. Door manische mannen. Staat op die compilatie 10 jaar te gek. Van het psychiatrisch centrum of psychiatrisch ziekenhuis Sint Annendaal Grauwzusters uit Diest. En het lied van de manische mannen, tekst en muziek, Hugo Matthijssen, een gediplomeerde filosoof overigens. En allicht stond Friedrich Nietzsche wel op het menu, wat zijn studies betreft. Hij schreef de tekst en ook de muziek voor dit lied, O Mijn Hoofd, en bespeelt ook instrumenten. En ja, wie ook kan horen op de achtergrond is vocalen door Marcel van Tilt. Even kijken dat ik de juiste knop beroer. Er is, neem ik aan, filosofisch de juiste keuze. En ik druk op de knop start en die gaat dan gewoon een ander nummer kiezen. Ja? Dus, mag het nu, is de vraag, toch best? En het antwoord volgt, neem ik aan, door een nieuwe druk op de knop. O mijn hoofd, door manische mannen.

America hoorde u net uit de soundtrack voor de film Iron Sky, soundtrack door Laibach. Nu heb ik klaarstaan, heb je voor tussen nog gehoord, ja, inderdaad, Swastika Elastica van AA, uitroepteken PK, ja, moet het nu stotteren, want ik, ja, PKPP, Arbeid Adelt en Parka Paraplu. En ik zie op mijn speellijst nog een track staan. Ik had gezegd drie, er zijn er al drie geweest, maar er komt er nog één. En die gaat nog wel in uitzending geraken, geloof ik. Ja, denk het wel. Dus wat ik nu heb klaarstaan is een album van Bratko Bibic en de Madleys. Titel Of Britko Bibic. Bratko Bibic van Begnagraad, en ik heb al behoorlijk wat laten horen van Begnagraad. Dit album, deze cd, verscheen in 1995 in Zwitserland. Label, wil ik bijna zeggen, maar label is eigenlijk, ja, de Franse uitspraak van dat woord. Label Usine in Neuchâtel, Zwitserland. Alle composities door Bratko Bibic, accordeonist in eerste plaats. En ja, bon, nog enkele andere leden van Begnagraad treden ook aan. Verder ook Shirley Hoffman, maar niet op de track die momenteel klaarstaat. Zo zijn er. Ja, de openingstrak is dat. Sakarma aus der Schatzkammer des Unbewusstes. Bratko Bibic en de Madleys. Hierna de aankondiging van Thuisreis volgende week.

0: Dit waren Bradco Beebeach en de Madleys. Nu de aankondiging van Thuisreis volgende week. Volgende week Thuisreis naar Vergetenstraat. De tweede en laatste trip naar Vergetenstraat. Vergetenstraat is een roman van Louis-Paul Boon, gepubliceerd in 1946, geschreven in 1944. Gesitueerd in Brussel, dat niet met naam wordt genoemd, maar de aanleg van de Noord-Zuidverbinding, de verbinding tussen de treinstations Noord en Zuid in Brussel, is een centraal thema. De Vergetenstraat geraakt door de werken afgesloten. In Thuisreis door mijn boekenkast, in het derde uur, lees ik het slotdeel, de laatste twee pagina's van de roman, voor. Doorheen de uitzending muziek uit de soundtrack van de verfilming van Vergetenstraat uit 1999, die film. Regie Luc Pien, muziek Ad Cominotto en anderen. Van die anderen hoort u Nacht und Nebel en Hari Prasad Gaurasia. Verder muziek uit het Brusselse uit volgende cd's. Dick Annegarn, Best of Bruxelles, chansons uit de jaren 70. Het RM 1025, een cd uit 2002. RM is een project van duo Jeroen Bakeland en Peter van Hoesen. Verder DBBX, The Beat Bass Brass Experience, hun cd uit 2007. DBBBX is een zijproject van de broers Johan en Peter Klaassen van Neven in samenwerking met anderen. Verder drie liederen uit de jaren 80 uit Essential Arbeid Adelt. Arbeid Adelt toen met Brussel geassocieerd. En drie liederen uit het nieuwe album van Arbeid Adelt in de persoon van Marcel van Tilt en Parka Paraplu. Het duo Emma Rotsaert en Geert van Bever. De cd AA uitroepteken PKPP, waarvan er nog één lied klaarstaat aan het einde van deze uitzending. Maar even kijken, wat heb ik nog? Dus dat is een project, dat nieuwe cd met Antwerpen geassocieerd, kan je zeker zeggen. Maar nu terug naar het Brusselse met onder meer Jesus is my son. Een soloproject van gitarist Gregory Duby. Muziek uit de cd 1914-1918 van Jesus is my son. Een cd uit 2012. Verder Freddy Melculi, 10 jaar Helgië Redux. Begin dit jaar verschenen. Een keuze daaruit en uit een cd van La Muerte, Death Race 2000, verschenen in 1989. La Muerte, een groep uit Brussel, het Brusselse, die recentelijk opnieuw begonnen is en nog actief is. Dan heb ik nog enkele tracks uit een cd van componist Yannis Kyriakides, Worldless, uit 2006. Geluidsportretten van inwoners van Brussel op basis van interviewopnames uit het BNA-BBOT-archief in Brussel. Opnames geabstraheerd, woordloos, met wel aarzelingen, ademen, emoties en omgevingsgeluiden. Gegevens van de geïnterviewden staan wel op de cd-hoes en die zal ik ook voorlezen. Even kijken, er is ook filmnieuws in het eerste uur en tentoonstellingsnieuws in het tweede uur in deze thuisreis naar Vergetenstraat. Nu heb ik Laibach live klaarstaan, maar ik moet het bericht nog brengen van die 14 juillet. Ik kan dat misschien eerst doen, hè? Dus dat kan ik wel doen. Dat ik er toch eigenlijk nog wel een woordje over wil zeggen. Toevoegen. En terwijl ik het zeg, vind ik de cd niet met de jingle, want die zou die toch moeten zijn. Ik had hem net wel. Is verdwenen tussen mijn andere cd's, denk ik dan. Ik ga even live zoeken, wat ook dan het belang van het bericht onderstreept. Zal ik hem mogen vinden, is de vraag momenteel. Ja, ik mag hem dus vinden. Zo moet je het leven ook een beetje bekijken, denk ik. Mogen en of niet mogen.
1: Dat is de vraag. To be or not to be. Een interpretatie daarvan.

0: C'est naturellement Daniel, le président. Okay. Et Pierre Aliter, okay. Comme chaque année, le 14 juillet. Emmerdeuse, par essence, elle est emmerdeuse. Et c'est vraiment le 14 de Paris jusqu'en Corse. Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des emmerdeuses. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère. Avec Pierre et Litter, en négligé de soi. De toutes les nuits à faire, c'est le 14 que je préfère. Daniel le président, en négligé de soi.
1: Radio Centraal's 14 juillet party. Dit jaar op zondagmiddag 12 juli van 12 tot 12. Op het Vredesplein voor Café Tati. Victor Jacobslijn, 69 te Berchem. Met Pierre Litter en Daniel de Botanicus en diverse andere Radio Centraal DJ's en bijdragen. Radio Centraal 106.7 Megaswim Stereo. De 14 juillet party.
2: Ja, een woordje uitleg. Ik heb daar nu toch de gelegenheid nog voor. Dat is... Bar Tati. Ik ben betrokken bij het gebeuren. Ik sta op de affiche en de flyer onder de naam, kun je neem ik aan zeggen. Le Préliminaire Dramatique de R. Te vertalen als het voorspel dramatisch, het dramatisch voorspel, zo kun je dat noemen. De R, Rudy, zo kun je dat zien. Rudy voorspel was duidelijker in de jingle. Het is voor de eerste keer een festival, neem ik aan. Het is de 26e editie van de 14 juillet door Radio Centraal. En een festival. En ik zal trouwens om 12 uur in principe beginnen als de apparatuur beschikbaar is die ik nodig heb. Een microfoon en een cd-speler. En ik breng fragmenten uit een toneelstuk van Samuel Beckett, En attendant Godot, uit 1952. Dat is in het Frans gepubliceerd door Samuel Beckett, in het Frans geschreven, en ging ook in première in Parijs in 1952 of 1953. Ik zal fragmenten nemen uit dat stuk. Drie passages, korte passages. En de muziek die ik erbij koos is van Serge Gainsbourg. Drie instrumentale versies van Je t'aime moi non plus, de film. Het lied komt niet in de film, maar wel drie instrumentale versies van de film Je t'aime moi non plus van Serge Gainsbourg. Dat is het kort samengevat. Dat wou ik nog even toch toevoegen. En ik zal, wat ik doe daar in het Frans, zal ik brengen in voorspel op 15 juli. Het Frans wat ik breng in Bar Tati en een Nederlandse vertaling zal ik daaraan toevoegen voor voorspel. En extra muziek van Serge Gainsbourg. Dat is de samenvatting. En wat heb ik nu klaarstaan? Ja, ik had absoluut die parka paraplu. En Arbeid Adel beloofd zal daar dan mee eindigen, denk ik. Ik heb nog wel Laibach, maar ik heb al behoorlijk Laibach laten horen in de uitzending. Dus we kunnen, het duurt 4 minuten en 14 seconden. En dat kan ik wel doen dan toch. En dan nog misschien die jingle een keer, een versie van die jingle. Dan moet ik heel snel zijn.

0: 12 tot 12 op het Vredesplein voor Café Tati. Victor Jacobslijn 69 te Berchem. Met Pierre Litter en Daniel de Botanicus en diverse andere Radio Centraal DJ's en bijdragen. Radio Centraal 106.7 Megaswim Stereo. De 14 Weer Party.
1: Ja, on est parti avec la nouvelle bande sonore pour le...

Thank you.

0: Welkom in de muziekdoos op Radio Centraal 106.7. Slap dat beest, dat was Ella Fitzgerald. We moeten weer al een missen. De Sisse Star, die is helaas vorige zondag ook veel te vroeg overleden. De Sisse Star, oftewel de Francis Stas, u allen bekend als de bassist van Rolling Roland Quartet, onder andere, en er spelen met heel veel mensen met heel veel plezier altijd mee. Dus rest in peace, Sisse. Ik heb hier een nummerke klaarstaan van zijn optreden in de Costa toen met de Ferre Tribute den 1 april 2011. Roland Quartet met dus op de bas de Sisse. Een nummerke van de Ferre, We Want War.
1: Dan gaan we een compositie van Ferre Gignard spelen.

Roland Quartet met dus de Sisse Star op de double bass was deze Moondog met double bass duo. Ja, die zitten dan ondertussen samen in de eeuwige jamvelden. Rest in peace, Sisse Star. nog eentje van Country Jew and the Fish. Bass Strings.

De Weeping Song, dat was Nick Cave samen met de Bad Seeds vorige zondag op Live is Live in Antwerpen natuurlijk. Nick Cave en de Bad Seeds. Ik kan nog een nummertje van dat optreden aan u voorschotelen. Laat maar zien. Ah wel ja, dingen. Verstoppertje spelen. Hiding All Away. Nick Cave and the Bad Seeds. Vorige zondag. Live in Antwerpen.

0: En dat was dan nog een nummertje van het optreden van Nick Cave en de Bad Seeds. Vorige zondag op Life is Life hier in Antwerpen. En het nummer was City of Refuge.
1: Ik heb een vraag.
0: De Ken heeft een vraag. Welke micro gaan we die geven?
1: Heeft Nick Cave gegeten in de...
0: Hij is erna frietjes gaan eten natuurlijk. En hij doet ook heel de dag ook gewoon in de stad rondgelopen. Hij is naar het KMSK geweest.
1: Bij Berchem Station.
0: Nee, dat was vorige keer, denk ik. KMSK, dat is het museum, hè, Ken?
1: Oh ja?
0: Ja. Dus hij is op verschillende plaatsen gespot in Antwerpen. Dus,
1: oh nee, nee.
0: En ja, er heeft dus iemand hier blijkbaar heel het concert kunnen opnemen en op YouTube gepost. Als u een beetje zoekt, dan vindt u dat wel. Ik ga hier even iets... een goeie lange. Van Nicole Lisée. Samen met het Kronos Quartet, Zonely Hearts. Nicole Lisée en Kronos Quartet.
2: Present day, dusk, meet Parlance Castle. After she locks the door and swallows the key, she removes her disguise with a modicum of effortlessness and hangs it on the hook. Unbeknownst to her, the disguise peers down at her and places a phone call. Parlance lives alone inside a cathode ray tube, a recluse. No one thinks to look for her there. She is a zonely heart. She is a zonely heart. She is a zone.

the Panopticon.

0: Lies.
1: Lies.

we travel.

key.

dat was dus het Kronos Kwartet samen met Nicole Lisée. Een splinternieuw album, Zonely Hearts. Dat was dan ook het titelnummer. Dan is het nu tijd voor wat koekoeks op u los te laten. Hier is de Ferre Grignard met zijn versie van de

0: En dat was Thelonious Monk met Fistrophy. En voor wat moest ik dat draaien?
1: We're dedicating that to Bob Dylan, who had two guitar players quit in the last few weeks.
0: Waar is het dan weer gebeurd? Daar gaan we nog eentje van Thelonious Monk draaien. Wat denkt u van Don't Blame Me?
1: Yeah.
0: Live in Denemarken in 1966. Thelonious Monk, Don't Blame Me. Allee jong, begint dan. Dan moet van waar...

0: De Daryl Adams samen met Jack Elliott uit 1957 al reeds, als dat hier juist is, op Falkland Songs, een album dat onlangs terug is uitgebracht hier op CD nu ook. De Koekoe, want het is inderdaad weer die tijd van het jaar. Volgens de meeste wobbelt hem niet voor de 4th day of July, maar volgens de Daryl en nog een paar is het de 5th day of July. Dus wat, dat zal dan niet zoveel uitmaken. Ja, Ken, ja.
1: And now the cuckoo is active elke dag.
0: Ja, ik heb wel horen zeggen dat er in Amerika geen koekoes bestaan, dat het alleen in Europa is, de koekoe.
1: Nou, de koekoe. Oh, ik heb gehoord, een koekoe in Lier.
0: Oh ja, in Lier zijn veel koekoeken. Het is trouwens een origineel, een Engels gedicht waar dat het vanuit komt. Zo. En dat is dan gemixt met Jack of Diamonds, blijkbaar. Zo kwamen dan... Ja.
1: Hebben we een liedje voor elke dag of waanzig, waanzig?
0: Waanzin, elke waanzin. Ja, nee, dan komen ze ons allen. Ik ken, dan moeten we Napoleon de 14e draaien met de Coming to Take Me Away. Maar er is nog ietsje te vroeg, voor we hebben nog bekend een half uur. En als tot de Narren weer al zo te kijken doen, van, ik kan hier rap genoeg om hem zijn, precies. Ga jij een jingle draaien? Ja, ja, ja.
1: Heb je een good one zingen?
0: Ik heb hem ook al gedraaid.
2: Het is zo onder de muziek van Schervik.
1: Well, de chanson foi.
0: Zeg, ik had hier nog wat gevonden. Iets dat niet voor gebracht is. Ah, wel ja, voor wat niet. Eentje van de Grateful Dead live in de Fillmore Auditorium San Francisco. In de 7e maart, of is het de 3e juni, want dat weten met die juli, want dat weten met die Amerikanen nooit. In 1966, Grateful Dead, Cream Puff War.

4 years after the revolution and the old king's execution.

En dat was Judy Collins met Marat Sade in nummer uit 1966 alweer. We gaan nog een beetje verder terug in de tijd naar 1961 en live in New York City. Bob Dylan met zijn versie van het nummer van Woody Guthrie, This Land Is Your Land. Bob Dylan.

0: Yeah, something. Gotta save the American soul.
1: Ja, dat was Ken Post met Baseball en Rock and Roll.
0: Met Bonnie Burns.
1: Jawel. Dan zit het er hier voor ons. We kan op. Ik zing het busje hier al klaarstaan van... het koekoesnest om ons te komen oppikken. Hier is dan Napoleon de 14e. They're coming to take me away.
0: Ah.

0: Dat was de doester in de draai.
1: En volgende week, Frank, de uitzending vanuit Stuivenberg Psychiatrie of gewoon vanuit de studio?
0: Of vanuit de studio hebben we een gast. De Marco komt volgende week ook nog terug.
1: En dan moet dan eerst 3 uur doordraaien.
0: Voilà.

Chérie, chérie. Mechanique, rythmique, extase. Verder voor Casproduct, dus vandaag vooral Franse muziek. Hier op Radio Centraal, de voorbereiding van de 14 juillet party. Binnenkort.

Nous sommes. Mister Mix Nix, Monsieur Mix Rien, aujourd'hui au Radio Centrale avec XJ Pop. Nous sommes. Dus de voorbereiding van de 14 juillet party van Radio Centrale. En omdat ik volgende week niet kan zijn, draai ik nu alvast wat Franse punk, new wave, electro en andere Franse underground muziek. De volgende plaat, het nummertje uit de volgende plaat dat ik ga draaien, is nog altijd een van de beste punkplaten ooit. En zeker een van de beste Franse punkplaten, Metal Urbain. Leren kennen op Stadswaag. Was het in de Match? Of in de Neon? De Neon, denk ik. Metal Urbain, Les Hommes Morts sont dangereux, Paniek. En zoals je juist gezegd, nog altijd steeds een van de beste Franse punkplaten ooit.

een liedje in het Engels op deze dag rond. Franse punk en new wave, maar toch een van de meest invloedrijke Franse punkgroepen, de Stinky Toys. Ze waren in Parijs in 1976 al opgericht en zo. Ze traden ook op een van die Franse festivals, waar bijvoorbeeld Damned ook was uitgenodigd. Het eerste buitenlands concert van die Engelse punkgroepen. In 1976 opgericht dus, maar dan mochten ze ook al ineens optreden in 100 Club Punk Festival in Londen, samen met de Sex Pistols, de Clash, de Damned, Siouxsie en de Banshees en de Buzzcocks. Dus Stinky Toys, toch zeker een belangrijke groep genoeg om vandaag te draaien als het gaat over Franse muziek en niet alleen over Franstalige muziek. De grondleggers van de punk in Frankrijk.

Nog een van die legendarische Franse groepen. Telefoon, die werden omschreven als punkgroep. Maar ik heb ze nooit echt zo gezien als een punkgroep. Meer zo tussen glam rock en new wave. Maar daarvoor wil niet zeggen dat ze slechte muziek maakten. De volgende groep komt dan weer uit Bordeaux. Ook in 1978 opgericht. De eerste groep uit Bordeaux. En ik ben ergens begin jaren 80 in Bordeaux geweest. Het was een heel levende muziekscène. Heel divers ook, niet alleen punk, maar ook heel wat rockabilly en andere muziekstijlen. Heel plezante sfeer, heel klein, heel gezellig, heel familiaal. Mijn vriend woonde daar, dus we hebben er gewoon 2 weken een stuk een feestje gemaakt. Dus in ieder geval Stallag uit Bordeaux, 1978, die ik zo direct over telefoon ga mixen.

een van die andere legendarische Franse punkbands, Barrière Noire. Uit de anarchistische punkscene uit Frankrijk, maar dan ietsje later dan Metal Urbain. Ook weer heel opvallend dat daar ook drummachines weer gebruikt en zo. Dat was die eerste Franse punkbands, die waren nog een beetje te Brits georiënteerd, maar daarna ontwikkelde zich toch een heel eigen scène. Waardoor ze toch echt wel grondverliggend waren en opvielen. Barrière Noire dus. En dan schakelen we gewoon terug over naar Metal Urbain. Hystère Connectif. En zoals eerder al gezegd, nog altijd steeds mijn meest favoriete Franse punkalbum. Jeugdsentiment komt terug naar boven en op Stadswaag hier in Antwerpen.

Laten we gewoon de plaat doordraaien. Nog steeds een van de meest fantastische Franse punkplaten. Zet Godol. In het volgende moet ik eventjes de beat opzoeken. Dat was Hysteer Connectief. Metal Urbain. Een beetje voorbereiding voor de 14 juillet party binnenkort. U hebt de jingle gehoord, u zal hem nog veel horen. Gaat er zeker naartoe in Bar Tati. Toffe bar met heel leuk personeel.

N'insiste pas. Les Chérifs uit 1993. Ik zou niet weten waar de band vandaan komt, maar ze komen uit Frankrijk. Maar Frankrijk is ook zo groot. De volgende band komt dan weer uit Parijs, waar het heel veel punk en new wave bands zijn ontstaan. Zelfs steeds in grote steden. Ze zweven zo wat tussen punkrock en alternatieve rock. Brengen soms heel veel muziek, humor in hun muziek. Ludwig von 88. Waarschijnlijk moeten we het anders zeggen in het Frans, maar ik zeg het gewoon op zijn Antwerps.

Nog eens terug, Berger Noir. Nuit Apache. Een eerbetoon aan de Apache-Indianen natuurlijk. Mr. Mix Nix, Monsieur Qui Mix Rien. Hier op Radio Centraal. La Radio du Monde, La Radio d'Anvers. De voorbereiding van de 14 juillet party, waar je zeker binnenkort moet komen feesten. Want op 12 juli 2026 bij Baartati. En de 14 juillet party is al een van de langstdraaiende vijf concepten hier in Antwerpen, waar het de Pierre Elitaire zich toch elk jaar weer fantastisch kan profileren. Samen met ook de Daniel, onze voorzitter. Radio Centraal, donderdag namiddag, dus Mr. Mix Nix. Met Stop Nicky, je joue avec le mort. Dus vooral vandaag Franse muziek, New Wave, punk, electro en andere weirdo.

Star Trek is niet Frans, denk je dan? Star Trek is iets Amerikaans. Weinig linkje met Frankrijk, maar deze groep heet gewoon Star Trek, Business Star. En achteraf nog krijg je nog Depression Modern. Tot volgende, niet volgende week, maar binnen 2 weken. Nog Radio Centraal, Mr. Mix Nix, Monsieur Mix, tot 5 uur.

0: Nervous Eaters, proto-punk uit Boston, met een opname uit 1975, maar in 1979 pas op single uitgebracht. Just Head hoorde u, waar het nummer over gaat, laat ik over aan uw fantasie.
1: Wees welgekomen in Potage du Jour, aflevering 33 deze week. We hebben er weer een heerlijk muzikaal potje van gemaakt dat we u graag op niet-traditionele wijze serveren. Dat wil zeggen, vleugje punk, beetje garage, beetje indie rock, wat psychedelische kruiden, een toef dub reggae en wat hedendaags experimentele muziek. Ja. Maar eerst duiken we met deze wilde wijven de garage in voor een klein onderhoud. En ook dat laat ik graag over aan uw fantasie.

0: uit Los Angeles, California en actief van 1932 tot 1992. Hoorde u de all-female garage band The Pandoras met als speelfiguur Paula Pierce, die buiten songschrijver ook gitariste en verantwoordelijk was voor de rauwe leadzang. Oorspronkelijk was de band nog stevig 60s geïnspireerd, zoals u hoorde, maar later evolueerden ze toch meer naar een beetje meer punkrock. Nummer dat u hoorde was I Want Him, kwam uit hun debuutplaat uit 1984, It's About Time. En de link met de jaren 60 was duidelijk zichtbaar aan de hoes van It's About Time. Want het is eigenlijk een parodie op een LP-hoes van The Shadows of Night, Gloria.
1: Okay.
0: Roze achtergrond, typografie werd mooi gekopieerd zelfs.
1: Mooie hoes, ja.
0: Ja, maar heel, laten we zeggen, de looks waren vintage,
1: ja.
0: Jaren 60.
1: Ja.
0: En de jurkjes dus ook. Het liedje eindigde voor Paula Pierce toen ze in 1991, helaas op 31-jarige leeftijd, overleed aan een hersenaneurysme.
1: Oei.
0: Ja.

0: Amerikaanse psychedelische garage rock van Night Beats. Ze komen uit Seattle en werden in 2009 opgericht door multi-instrumentalist en zanger Danny Lee Blackwell. Tegenwoordig is dat trouwens zijn solo-project, dus heeft de rest van de muzikanten buiten gesmeten dan, denk ik. Uit Outlaw R&B draaiden we Crypts uit.
1: Ja, doet me een beetje denken eigenlijk aan een kruising tussen Jeffrey Lee Pierce en bijna de stem van David Eugene Edwards.
0: Mm-hmm.
1: Dus niet slecht.
0: Nee.
1: Ik ben enthousiast.

0: Zo, oude indie rockers uit Boys, Idaho, onder leiding van frontman Doug March.
1: Dat is te veel in Amerika vandaag.
0: Ja, ja. Ik heb het nu over de formatie Built to Spill, een Amerikaanse band. En ondertussen hebben ze sinds 1992 9 LP's op hun naam staan. En dit nummer, Never Alright, kwam uit op hun laatste worp uit 2022, uitgebracht op Sub Pop.
1: Okay.
0: Ook When the Wind Forgets Your Name.

0: Thurston Moore en Kim Gordon, de twee belangrijkste leden van Sonic Youth, gaven net de brui aan na hun echtscheiding in 2011. Hoe zou je zelf zijn, Sis?
1: Ja, maar zij schreef er nog een boek over.
0: Ja, ja. En ze heeft nu zelf terug een soloplaat uit, hè? Nieuw. Ja. Maar goed, in die 30 jaar dat ze bestaan, hebben ze toch maar mooie 16 prima albums afgeleverd. En deze Self-Obsessed en Sexy kwam uit hun 9e LP, dus wat net het midden van hun carrière, zeg maar. Uit hun LP Experimental Jet Set Trash and No Star.

0: Kijk Sven, hiermee is dus de Amerikaanse dominantie in ons programma doorbroken, want ja, deze band komt uit Melbourne. Uh-huh. En dat is niet meteen een stad die je associeert met psychedelische muziek, en dan zeker niet in midden-jaren 80, want dit komt wel effectief uit de jaren 80.
1: Tegenwoordig wel, hè, want Brown Spirits komt ook uit Melbourne.
0: Ja,
1: en die maken ook zowel krautrockachtige, ja. Maar goed.
0: Ja, dit nummer, Call Your Mind, van de Turnaround, komt uit de gelijknamige EP, met slechts 4 nummers, uitgebracht in 1986. En wordt eigenlijk tot hiertoe beschouwd als een klein psychedelisch meesterwerkje door de liefhebbers van het genre. Mm-hmm. In die periode werden ze wel eens vergeleken met het zijproject van XTC. Iedereen kent Making Plans for Nigel en anderen. Maar dat zijproject van XTC heette The Dukes of Stratosphere. Trouwens, een paar goede platen gemaakt.
1: Ja.
0: En als ik nu naar die EP kijk, aan het stickertje op de achterkant te zien, heb ik toch gemerkt dat ik daar inderdaad 315 Belgische franken heb neergelegd.
1: Ja.
0: Op de toonbank van Brabo Records.
1: Ja.
0: Wat nu toch toch bijna 8 euro is. Hè.
1: Ja.
0: Maar als je dan een keer gaat kijken naar Discogs, dan gaat die ondertussen dus tussen de 40 en de 60 euro. Toch een heel ander bedrag. Maar voor een kleine parel als dit vind ik dat dat nog dik meevalt.
1: Vind ik ook, want tegenwoordig een nieuwe LP kost gewoon ook zoveel. Hè?
0: Ja.
1: Ja.

Bob Diddley ging in 1971 plots funky. Uit zijn LP Another Dimension kwam dit, Go For Broke. Een LP die trouwens voor de rest gevuld is met covers van Elton John en Creedence enzovoort. Ja. Maar goed, geproduceerd door Bob Gallo, die ook geproduceerd heeft voor James Brown, Patti LaBelle en Benny King bijvoorbeeld. En ja, die funky drummer in dienst hier op dit nummer was John Birganti. Dus Bo Diddley met Go For Broke.

0: Heerlijk nummer, Fortune Teller. Misschien dat u deze R&B cultklassieker wel kende in de versie van The Rolling Stones of The Who, die hebben zelfs dat nummer ook op hun dubbel LP Live at Leeds gezet, of okay, van Robert Plant en Alison Krauss. Maar ja, u hoorde nu de originele versie uit 1962 van de Amerikaanse zanger Benny Spellman.
1: Weer Amerika.
0: Ja, ik had van de man nog nooit gehoord eigenlijk voorheen. Nee. Het nummer zelf eigenlijk werd niet door hem geschreven, maar wel geschreven en geproduceerd door de beroemde New Orleans muzikant Alan Toussaint. Uh-huh. Onder het pseudoniem Naomi Neville.
1: Whatever,
0: inderdaad. Dit nummer werd eigenlijk eerst als B-kantje van de single Lipstick Traces on a Cigarette uitgebracht, maar werd eigenlijk bekend door The British Invasion en werd een culthit.

0: African Head Charge. Psychedelische dub en reggae uit Londen maken ze. Ze komen uit Londen, dat maken ze meestal van muziek. Ik vind dit wel iets transachtig hebben eigenlijk.
1: Ja, ik vind het
0: en dat een beetje dat hypnotiseren zit er ook wel in. Ja, Adrian Sherwood hoeft geen introductie. En de Jamaicaanse percussionist Bonjo Noha. En recent brachten die mannen een nieuwe EP uit met 4 nummers op. Barbican Heights heet die. En daaruit hoorde u het geweldige nummer Topanga.

0: Nog steeds te warm voor een zwarte coltrui, maar nooit voor een vleugje jazz, Sven.
1: Nee.
0: Een van mijn favoriete tenor-saxofonisten, namelijk Hank Mobley. Heel buiten goed. John Coltrane, maar Mobley is toch een stuk toegankelijker.
1: Ja.
0: Hij wordt beschouwd als een van de grondleggers van de hardbop en de soul jazz. En hij begon al op zijn 16e met... Eigenlijk pas laat, want
1: ja.
0: De meeste muzikanten, jazzmuzikanten, begonnen al veel vroeger. Maar hij begon op zijn 16e pas te spelen op zijn saxofoon en bouwde eigenlijk op heel korte termijn een ijzersterke reputatie uit.
1: Mm-hmm.
0: Samen met Art Blakey en Horace Silver was hij midden de jaren 50 bij de oprichting van de Jazz Messengers. En begin de jaren 60 speelde hij samen met Miles Davis.
1: Okay.
0: En ja, als je het de Blue Note catalogus erop op nakijkt, dan ja, de man was zeer productief, want hij nam tussen 1955 en 1970 ja, tientallen sessies op, zowel als bandleider, maar ook als vaste sideman.
1: Ja.
0: En ja, spijtig genoeg stond hij regelmatig in de schaduw van Sonny Rollins, ja, de man die onlangs overleed op 93-jarige leeftijd. Maar hij wordt eigenlijk in het milieu toch wel heel hoog ingeschat in de geschiedenis van de jazz. U hoorde het nummer Dig This uit de klassieker Soul Station van Hank Mobley.

0: Rachel Kitchlew, een hedendaagse harpiste die jazz, ambient en experimentele muziek combineert. Door het gebruik van onder andere looppedalen en allerlei effecten geeft ze een hedendaags geluid aan haar instrument. De harp hebben het normaal toch redelijk... De trling, ja, muziek is, dus dit is wel iets anders. Flirty Ghost, haar debuutalbum, vorig jaar in september uitgebracht. En uit deze LP hoort u deze maand elke week een nummer in Potage du Jour, want dit is onze soepgroente van de maand, of onze LP van de maand, zeg maar. Dus u hoort de Opium Lounge van Rachel Kitchlew.
1: Ja, Sven, we sluiten deze aflevering 33 van Potage du Jour af met een... iconisch Brits avant-garde ensemble, de Penguin Café Orchestra. En ik heb ooit eens ergens gelezen dat de band, de favoriete band was van Wim Obroek, de theatermaker en acteur. Wist ik helemaal niet, maar ik had ondertussen al wel het repertoire op vinyl.
0: Ja.
1: Dus geniet nog van deze eindtune en tot volgende week.
0: Tot volgende week.

Hallo, hallo, beste luisteraars. Welkom weer bij het amusement, het AWC-darium hier op Radio Centraal 106.7 FM. We zijn toegekomen aan de letter J en het was in eerste de beuk erin met Jenny Beth en Innocence. Het is wel het stevigste nummertje van deze komende uurtje, maar we blijven wel nog even in vrouwelijk gezelschap. Het zijn wel iets oudere vrouwen. Allee, toen waren ze nog jong, ondertussen zijn ze oud of leven ze misschien nog niet meer, ook niet. Weet ik eigenlijk niet, maar het zijn dus oudere liedjes. We gaan verder met Wanda Jackson, Fujiyama Mama.

0: And don't you know tonight they lay me beside you.
1: Valerie, June en Shotgun. En daarvoor Etta James met de bluesklassieker Spoonful. Ik denk dat dat zo was voor de vrouwen in dit uurtje. We gaan verder met de mannen. Ook een icoon. Elton John met het nummer Daniel. Heb ik leren kennen via de plaat. Samenwerking van Bonnie Prince Billy en Tortoise. Die coveren, dat zijn allemaal covers. En dat nummer is erbij. Dus in deze plaat heb ik dan nog gekregen van een vriend van mijn ouders die zijn platenweg deed. Dus mooi meegenomen, zou ik zeggen. Elton John en Daniel. En daarna Jan Akkerman. Die heb ik eigenlijk verkeerlijk gekocht in de veronderstelling dat ik een plaat van Luc van Akker kocht. Deze is iets properder. Jan Akkerman speelde in het Nederlandse band Focus. En Luc van Akker natuurlijk bij The Revolting Cocks en het nummertje Zanna. Die had misschien wel beter geweest, maar dat is geen J, dat is een L. Maar we gaan dus verder met Elton John en Daniel.

L. Jacobs met het nummer Rabbit's Aura van zijn nieuwe plaat Behind the Great Curve. Deze plaat is ook geproduceerd door Milan W., ons Antwerps talent, zou ik kunnen zeggen. Hij heeft ook al een plaat geproduceerd voor Sergeant, dus ik vind het wel leuk dat hij dat ook nog begint te doen. Dus dat zijn weer allemaal leuke ontdekkingen. Dan gaan we nu een klein hip-hop intermezzo ook doen met Jay-Z en The Hard Knock Life. En dan Jurassic 5 en The Influence. Maar we gaan eerst het harde leven trotseren. Hard Knock Life.

Ja, dat is een vergissing. Dat kan ik hier niet volledig afspelen, dat nummer. Dus ik had eigenlijk een tapeje bij, maar dat wil niet werken hier. Jail met Just a Lovely Day. Maar ja, die wordt hier maar dan een half minuutje. Dan gaan we maar over naar het volgende nummertje. Paul Jacob. En even spieken. Christopher Robbins.

Girls to the Front, toch nog een vrouw in dit uurtje. De Julie Ruin met Oh Come On. Nou gaan we terug een beetje de rustigere tour op met twee nummertjes van de verzamelplaat Someone Like Me op Efficient Space Records. Er stonden eigenlijk vijf nummertjes op van artiesten die beginnen met een J, maar twee heb ik er al, denk 4 jaar geleden gedraaid. Dus dan gaan we de andere twee of drie doen, afhankelijk van de tijd. We beginnen de eerste met Jim Kennedy en You Are The Reason. En dan John Bedmead, of Bedmead, ik weet niet, met Marie-Helena. Rustige folkie nummertjes om het programma rustig aan mee af te sluiten. De letter J.

Ja, dit was het uurtje abecedarium met de letter J. John Bitmet is nog even bezig. En dan gaan we afsluiten met Wiz Jones. Want de Wim van de Webgang, die is er nog niet. Dus ik moest nog een laatste nummer doen. Wiz Jones met One Grain of Sand. Dank om te luisteren. En tot volgende week bij het Amusementsbedrijf. Ik laat jullie achter met Wiz Jones. Vorig jaar overleden op 86-jarige leeftijd.

0: Maar mijn koptelefoon staat stil. Ja. Excuses.
1: Ik dacht van, ik hoorde zelfs mezelf niet mijn laatste adem uitblazen op deze scherzo. Maandagochtend, het eerste live programma. Zoals steeds, we zijn er weer. Welkom, welkom. En we zijn eigenlijk weer al verder gegaan, halverwege waar we gebleven waren vorige keer.
0: Ja, we zijn door de planeten van Gustav Holst aan het luisteren en dit was Saturnus.
1: Beetje omringd. Weet je wat de katholieke kerk ooit in haar wijsheid in de middeleeuwen of wat dan ook ooit heeft beweerd toen de eerste telescopen werden naar onze planeet gericht. En daar zag men dus Saturnus. En daar zag men dan plotseling ringen rond Saturnus. En dat was dan helemaal van, what the fuck is dat? En dat kon maar één iets betekenen, vond de pauselijke kerk toen op dat moment. Je weet het ook waarschijnlijk, elke luisteraar weet het ook, maar ik ga toch het even zeggen.
0: Ik weet het niet.
1: Het was de voorhuid van Jezus Christus, uiteraard, die dan rond de planeet Saturnus was. Het kon niet anders. Wat anders zou het kunnen verklaren, zo'n ronde cirkel rond de planeet. Een planeet.
0: En die schoof dan ook zo af en toe zo, naar onder in de boom?
1: Neem het wel. Af en toe is een poetsbeurt.
0: En die dachten dat die planeet, dat geen bol was, maar eigenlijk een staaf die ze van ver bekeken dan of zo.
1: Ja. Nog heel, heel, heel ver diep ging het heelal penetreren, als het ware. Nee, Saturnus. Het is wel prachtig, hè. En vorige keer ook, je kan geloof ik naar Jupiter luisteren en dan hoor je... En naar Frank Zappa, die in zijn tweede LP, Absolutely Free, heeft hij een fantastisch nummer van 8 minuten. The Ritual van de Pumpkin enzovoort, lange titel. En daar komt echt copy-paste, heeft hij dat stukje gebruikt van Jupiter. Maar goed, gaan we dan alle planeetjes nog doen? Ja, welke zijn we dan?
0: We hebben vorige week Mars, Venus, Mercurius en Jupiter gehad. We hebben Saturnus gehad. Dan gaan we nog in Uranus en dan naar Neptunus.
1: Oké. Geen Uranus, grappen, deze keer.
0: Nee.
1: Absoluut niet doen. Nee, het is heel luisterbaar. Het is ook Engels, hè. Het heeft iets...
0: Dat Saturnus, the bringer of old age. En Uranus is the magician. Okay. The magician.
1: Ja, ja.
0: En Neptunus, the mystic. Ja, dat gewoon een magisch mystieke dingen worden, hè.
1: Nee, ik vind het wel aangenaam om te luisteren. Het is heel melodisch, het is heel Angelsaksisch eigenlijk. Het is lekker voor het oor.
0: Ja, ja. Het is geen moeilijke muziek.
1: Nee.

0: Ja, klinkt heel voorlopend, hè? Want vergeet niet, muziek tussen, geschreven tussen de planeten tussen 1914 en 1917.
1: Ja, nee, dat gepikt van een horrorfilm, dat kon zijn. Ik heb dat gehoord.
0: En het strafste verhaal is, nog voordat er film bestond, zo heeft hij het ervan gepikt.
1: Ja, ja, ik ben alleen vergeten de welke. Hè.
0: Ja. Ja, ik kom er ook niet een beetje tot de stijl, een beetje van Exorcist, of die jaren 70 horror denken, hè? Die Exorcist en zo.
1: Ik krijg al de inval, ja. Mm-hmm.
0: Maar ja, ook wat we later hebben gekregen, is dan zeker ook die vrouwenstemmen, die koren, die dan heel etherisch de planeten of de ruimtevaart of zoiets gaan begeleiden in films, in science fiction films. Dus in die zin was het een vaarlopertje, onze Gustav.
1: Gustav.
0: Ja, Gustav. Met de Engelse naam Gustav. Gustav. Gustav. Gustav.
1: Ik dacht... een prelude in een fugue te spelen van Bach.
0: Recht erop, want na de planeten, terug naar de aarde. En wie is er bagger dan Bach?
1: In doorgroot pakt. Bach werken verzuignis 531. Mm-hmm. Gespeeld door Sebastian Pixie.
0: Oké.
1: Okay. Is dat nog hoor?
0: Zeg mij nog eens, of en mij en de luisteraar nog eens eventjes die Bachwerken Verzagnis en die keul, die nummers die eraan gegeven worden. Dat lijkt allemaal zo heel vast, maar zijn het niet gewoon een beetje liefhebbers, amateurs van op dat moment die zeggen van oké, het is goed geweest, nu ga ik er eens voor definitief alle nummers aan geven?
1: Nee, dat zijn altijd inderdaad mensen, meestal muzikologen, die inderdaad... zich vaak specialiseren in de componist en die dan een catalog maken, noemen ze eigenlijk gewoon. Ja. Die catalogiseren al het werk volgens een bepaalde nummering met een bepaalde logica erin.
0: Ja.
1: Bij sommigen is dat chronologisch. Bij Bach is dat bijvoorbeeld ook ingedeeld in van nummer tot nummer zoveel. Dat zijn de cantates van nummer tot zoveel. Ah, ja. Dat zijn okay. De orgelwerken van nummer tot zoveel. Dat zijn de concerto's en
0: okay.
1: Zo verder.
0: Okay. Ja.
1: Dus vandaar dat je zo rond de 500 zit altijd bij de orgelwerken.
0: Juist.
1: In de 1000 zitten bij de concerto's. De vroege nummers zijn allemaal cantates, denk ik. Ik heb dat niet helemaal buiten.
0: Maar... Nee, maar dat is het principe.
1: Want, ja. Ja, op zoek, dat is het principe bij Bachwerken Verzagnis, want ja. De kuchel kan in heel andere delen. Dat is de kuchel van Mozart is.
0: Ja, ja.
1: En dan de RV. Sommigen hebben zelfs twee catalogus.
0: Ja, dat heb je dan ook nog eens, concurrentie. Maar dus op een gegeven moment, ja, beslist men... Want elke componist die begint, en die is 16 jaar, en die heeft zijn eerste dusje, die heeft nog niet direct nummer 1. Dat is pas eigenlijk...
1: Soms wel opus nummers.
0: Ah ja,
1: okay. Opus dat is de uitgave 1, uitgave 2, hè. Opus 1, opus 2, opus 3.
0: Oké. Okay. En dat was toen op papier, op notjes.
1: Dat stond op de bladmuziek.
0: Ja. Want dat was eigenlijk het echte... Nu is het op... Of het is uitgebracht op muziek, op een drager, maar toen was het natuurlijk uitgebracht op een...
1: Papier.
0: Een uitgever. Ja. Noten. Schrift.
1: Ja, de oudste opnames ter wereld zijn op notenbalken gemaakt, denk ik.
0: Dat ook. En nu nog, hè. We zien in renaissance schilderijen, zien wij daar plotseling noten opduiken op een schilderij. En dan kunnen die gespeeld worden. En dan, hey, wonderlijk. We horen en we zien muziek. Ja, ja, juist. Dus de kachel werkt.
1: Ja, nee, deze zijn de Bachwerken. De kuchel, kuchel heb ik niet bij.
0: Dat is een Mozart.
1: Ja.
0: Bachwerken, Verzagnis.
1: Zoals luisteren, hè. Wacht even, kijk welk orgel is dat, want dat is meestal nog het interessantste. Stok het er wel bij. Oh, hier met de weinige orgelplaten waar het er niet bij staat op welk orgel dat gespeeld wordt. Dat kan me nog niet. Schandalig. Het was pech, het is in ieder geval een Hongaars orgel.

0: Een orgel zoals een orgel moet klinken.
1: Altijd genieten, hè.
0: Ja, ja. Gaan. Ja, en ik heb niet dat soort muzikale gehoor dat ik de baspartij kan vergelijken, maar zeker in dit geval vond ik de bas wel heel indrukwekkend. Het voetenspel, hè.
1: Bro. Dat is ook te zalig een live orgel, hè. Dan zijn die bassen echt al gigantisch groot. En,
0: ja. Je dreunt de kerk uit. Terwijl je ze ziet vliegen, de engeltjes. En jouw Bach was ook de orgelman.
1: Heel orgel, organist, orgelspeler.
0: Ja, want daar waar hij zat, was hij ook gewoon, componeerde ook gewoon op de orgel. Het was een veelschrijvertje.
1: Ja. Ja. Iets anders of fijn?
0: Nee, nog eens hetzelfde.
1: Oh, is goed. Dat kan, ik heb er staan twee stukjes van bij op. Ik gooi er eerst iets anders tussen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dino Lipatti.
0: Aha. We blijven toch een beetje flirten in het oost, het voormalige oostblok, hè?
1: Ja, dat is Roemeense pianist, fantastische pianist.
0: Oké.
1: Okay. Van een oude tijd ook een beetje. Ah, ja, oude tijd. Binnen de tijd dat er opname bestond, toch?
0: Ja.
1: Ja, het concerto in La Kleine van Schumann en Grieg.
0: Moet ik hier iets heel verstandigs op antwoorden?
1: Nee. Nee, die hebben altijd een concert in La Kleine gemaakt. En die Lipatti heeft het allemaal op één plaat gezet.
0: Oké.
1: Ja, allemaal, op één kant eigenlijk.
0: Onder het motto van ik blijf in die toonaard.
1: Dat weet ik niet. Het zou ook de platenmaatschappij kunnen zijn te beslissen. Want het is met een andere dirigent, een ander orkest. Dus zou het twee verschillende opnames kunnen zijn.
0: Wel een heel mooie hoes, hè? Soort,
1: Ja. Er zit nogal een patina op de klankok.
0: Oké. Ja, dat is het mooie aan die zwarte schijfjes. Hè? Die ronde schijfjes, want die gaat je in. Ja.
1: Dus een Pathé Marconi pressing, Columbia, de Franse Columbia.
0: Pathé Patin.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, het is altijd een beetje oftewel uitleggen, oftewel luisteren, maar ik denk luisteren eerst. Hè.
1: Ja.

0: Dat is dat geluid.
1: De plaat van 1954.
0: Ja, ja. Oorspronkelijk uitgekomen 1948. Op een echt stevig toerenalbum.
2: Oké. Bij, je zei het, bij Abbey Road.
0: Ja, Abbey Road opgenomen, ja, klopt. Ja.
2: Of All Places. Ja, je weet dat mijn connectie met Beatles, ik ben er niet trots op, maar het is nu eenmaal zo. Dus Abbey Road, waar de Beatles een groot zijn geworden. En George Martin, de producer van de Beatles, die was daar in dienst van EMI. En die is er begonnen ook als zich opgewerkt bij de klassieke muziek. Dus die kon ook klassiek, die schreef ook klassieke stukken enzovoort. Was grappig genoeg ook bij in de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, was die bij de Navy. En die is dan via de band van de Navy is die dan zo opgeklommen. Maar eigenlijk had hij al heel vroeg humor onder zijn hoede, om zo te zeggen. En in de jaren 50 nam hij daar... Parlophone, werd hij een beetje de baas van Parlophone. En Parlophone is dan het Beatles-merk geworden. Maar daarvoor was er eigenlijk een beetje een zieltogend merk. Ooit is overgekocht door EMI. Dat was een Duits merk. Dat lag er een beetje. En ja, doe maar, George Martin, trek je plan. En die heeft er dan humorplaten gaan mee opnemen. Met geweldige goons. De Goonshow, Peter Sellers enzovoort. In de jaren 50 al. Dus eigenlijk... zie je een beetje de invloed op de Beatles van de humor die er bij die gasten in zat, de vrijheid, en dan het klassieke ook, want als je Strijkers hoort, dan is het bij de Beatles, dan is het door George Martin en later Paul McCartney dan in elkaar gestoken. Maar allee jong, Abbey Road. Maar wie we hoorden was, ik vond het een fantastische versie, want wat je hier aan hoort, het is fucking live. Hè?
0: Het is, het is een studioopname, maar het is zonder knipjes en plakjes en retakes.
2: En dat is wel geweldig om dat te horen, omdat zelfs met de zogezegde mankementjes die erin zitten, maar het leeft. Ze spelen met elkaar, de pianist met het orkest gaat er duidelijk de keer. Dus wie is de dirigent daar dan van?
0: Dat is hier Herbert von Karajan in zijn heel vroege periode. Later is dat heel, heel emotioneel geworden allemaal. Maar in zijn beginperiode is echt wel goed.
2: Ja.
0: En Dino Lipatti, pianist, is amper 33 geworden.
2: Oh, oké.
0: Is 1950 gestorven, 1917 geboren.
2: Oh, oké.
0: Dus dit was gewoon 2 jaar voor zijn dood opgenomen.
2: Ja. Dus een beetje rock and roll gehalte. Live fast, die young.
0: Zeker op zo'n oude plat, dan klinkt het nog wel overstuurd.
2: Ja, ik vond het echt geweldig hoe dat hij een keer ging op de 88 toetsen. Het is eigenlijk een toets. Piano is altijd een examen, een toets. Punten op 88. Nee, we wijken af. Maar goed bezig. Lekker. Muziek.
0: En ze biedt gewoon een andere kant naar Grieg luisteren.
2: Oké.
0: Maar ik dacht eerst iets van Kodai Zoltan ertussen te draaien. De Missa Brevis, voor orgel.
2: Oké. Terug naar...
0: Sébastien Pécsi op het onbekende Hongaarse orgel.
2: Ah ja, juist. Dus dat is aan de andere kant van wat we er net gehoord hebben.
0: We hebben dus met de helft van een andere kant gespeeld.
2: Right. Oké. Okay. En Missa Brevis, dat zegt jou iets over? Brevis?
0: Ja, dat doet mij denken aan een stuk van dingen. Kodai Zoltan.
2: Oké. Okay. Is dat er eens moeten meebrengen en eens een keertje programmeren dan? Je blijft achter. Of het is hetgeen wat we gaan spelen. Geweldig. Wat een toeval. Wat een toeval, Jan. Nee, Missa Brevis,
0: het volledige kant van een plaat.
2: Brevis is eigenlijk Latijn voor kort, hè. Dat is een korte mis. Missa Brevis.
0: Ah, inderdaad, dat is juist. Ik denk van, het is een volledige kant van een plaat, maar voor mij is dat goedkeurd.
2: Het is een kort miskie. Een miskie. Gooi er eens een miskie op.

0: Nice. Een elektro. Hoeveel beats per is dit?
1: Even kijken, 33.
0: Moet je een beetje harder dit? En dat is van 1942, zeg.
1: 1942, ja.
0: Hoe vooruitstreven?
1: Ah, geschreven in 1942.
0: Oké.
1: Uitvoering is op de plaat van 1961.
0: Ja, we hebben het eventjes opgezocht ondertussen. Het wonderding dat een orgel is. Je moet het je maar voorstellen, de eerste orgels, 1500. Dat er een van de boerken uit de landbouwstreken in zo'n kerk kwam. En die zag dan dat stenen gebouw zo hoog. Die zag de zon door de glasramen en die hoorde dan zo'n orgel tekeer gaan. Je weet toch niet waar je stond op dat moment. Nu nog steeds niet, nog steeds indrukwekkend. Hè.
1: Ja, gewoon heel dat systeem. Ja, een groot, gigantisch, mechanisch bouwwerk.
0: Ja.
1: Allemaal speciaal voor muziek te maken.
0: Ja, allemaal voor die bepaalde klanken, die registers. Ja. Want we vroegen het ons af. Nu is het natuurlijk makkelijk met een motortje en elektriciteit. Maar hoe kwam die lucht in dat orgel voor de elektriciteit? En dat blijkt dan, die blijken een naam te hebben, de mensen die dat deden. De kalkanten, of de orgeltrapper, of de balgentreder was het dan. Dus inderdaad, pure fysieke arbeid. Ga er maar aan staan, trappen of trekken, want ook met je gewicht eraan hangen. Gewoon een hele grote balk waar je dan aan hing en naar beneden en naar boven duwde. Ja, wonderen wereld. Er was blijkbaar ook een indicator bij de orgelspeler die kon zien, heb ik genoeg winddruk voor, heb ik bonen gegeten of niet, om het orgel in gang te blijven bij de finale. Achter de schermen moest er echt wel serieus getrapt worden. En even op Wikipedia opgezocht, blijkbaar is er nog altijd een orgeltrappervereniging in Nederland natuurlijk, die er op een orgel uit, wat was het, 1600, nog altijd bij bepaalde concerten, dat echt nog altijd toe, die echte balgen nog altijd met de hand beweegt. Ja.
1: Zalig.
0: Absoluut. En nu is het tijd voor. Nog een kwartiertje. Een kwartiertje Grieg.
1: Dino Lipatu nog eens. Ook het concert in La Klein. En deze is niet van Herbert van Karajan, ook de dirigeersokkel. Maar Alceo Galliera met het Philharmonia Orkest.
0: Okay.
1: Opname 1947, ook in de Abbey Road Studios.
0: Ja, dat is de andere kant van die plaat. En als wat we nu horen, Jan, zit er op 45 toeren. Het snelste einde we hebben. Come on, joh.
1: Dit is wel de bangigste run-out.
0: Dat is toch echt geweldig.

0: Als ik geen last van mijn nek had, ik zou aan het headbangen zijn. Op deze hard rock uit het noorden, uit Noorwegen, door Rich. Edvard Grieg. Veel Edwarden daar. Nee, ja, zeer, zeer, zeer bekend stuk, maar het is wel plezant om te volgen. Hè.
1: Oh, ja. Ja.
0: En dan de dynamiek die er met deze uitvoering in zit, fantastisch. Ja.
1: We zijn een beetje over tijd, maar...
0: Ja. Ja, het is een beetje onze traditie, dat we op deze tweewekelijkse maandagochtend van deze week is het programma Kazang. En zij is altijd, houden we van een beetje laat en een beetje rekbaar in tijd. Dus het is altijd afwachten of ze komt of niet. Maar we hebben een beetje besloten, we doen liever een beetje live nog dan dat we de nachtmachine opzetten van de vorige keer.
1: Ja.
0: En dat wou zeggen dat jij nog iets op de draaitafels klaar liggen hebt voor ons.
1: Ja, gespeeld door Evgeny Kissin. Die treedt nog altijd regelmatig op.
0: Oké.
1: Okay. Je kunt wel eens zien, ik denk dat twee zondagen geleden is met een single geweest.
0: Wow, cool.
1: Wat fantastische pianist.
0: Ja.
1: En we gaan die Bach laten spelen.
0: Oké. Okay. En dat is dan dat is geen 92-jarige...
1: Nee, die is nu, ik kon geen datum opteken, maar pak middelbare leeftijd.
0: Ja, ja. Ja.
1: En dan gaan we dus naar de Toccata, Adagio en Fugue in Do groot. Bachwerkerverzeichnis 564.
0: De 564,
1: ja. De echt bekende is de 565, die kent iedereen.
0: Oké.
1: Okay. Dus de prelude en de fugue in Re klein.
0: Oké.
1: Okay. Okay. Maar deze Bachwerkverzeichnis is 564, die kwam daarvoor.
0: Oké. Okay.
1: De pianobewerking door Busoni.
0: Ja.

0: Evgenie Kissin.
1: Mm-hmm. Ja, fantastische luisterervaring om dan de piano's van de vroegere opnames te horen. En dan dit, waar je de snaar ziet trillen, benaven in digitale scherpte. Maar net even, ja, indrukwekkend, hè, de twee stijlen. Hè. Dus een mooie reis heb je ons alweer aangeboden, muziekmeester. Ja, knap. Ik blijf het maar niet begrijpen hoe dat mensen het kunnen met twee handen links, meestal drie, dan en dan de melodie rechts. Onvoorstelbaar toch hoe dat je het kan. Hè. Wat een meesterlijk. Ja, wij mensen, wij zijn straf. Laat ons het positieve eens benadrukken. Ja.
2: Ik wil nog wel eens keer zo afsluiten, denk ik. Ja. Even naar de heruitzending van vorige week, Lustreverder.
1: Ja. Ja, Kazang, komt ze of komt ze niet, dat weten we eigenlijk dan zeker in de vakantieperiode iets minder zeker. Maar maakt niet uit. Als we nu onze schuif openzetten, gaan we waarschijnlijk naar vorige week. En dat is dan Klankenbergen, hè. Luisteren.
2: Ja.
1: Oké, goed.
2: Oké.
1: Tot een volgende keer.

0: Fernando Falcao, Ladera dos Inocentes. Van het album Memoria das Aguas.
1: En die hebben we een tweede keer. Festival, le dimanche 12 juillet. Au café Tati avec

0: Ingfried Hoffmann. Van Robi, Tobi und das Flivatüt. En dit wordt Cozy Co. Big Noise from Winnetka. Dat zegt hij zelf ook nog.
1: Big Noise from Winnetka, part 1.

Nana Vasconcelos, Fui

Diana Vasconcelos. Fui, fui yo. Contando historias. Dat is het album. En dit is Benny Golson. Tune in, turn on, fried bananas.

Benny Golson. LP heet Tune In, Turn On. Het nummer Fried Bananas. En dit is de Spooner's Crowd, 2 in the morning.

Cristobal, Tapia de Vere, een uit de soundtrack van Utopia, Slivovitz. En dit is Chateau Flight, Bizarre.

En dit is Condorgroepen. Ontblot. Klankenbergen is binnen 2 weken alweer terug. En zo dadelijk krijgt u de Final Frontier. Tot binnen 2 weken.

0: Hallo, dit zijn de Wolkenbeheers en het is vandaag de 7e juli, als ik me niet vergis, 2026.
1: We zitten hier alles volledig live verzonnen, niets in de maal, niets voorbereid.
0: Voorlopig hebben we één gast en hij noemt, deze naam kan ik uitspreken, Pierre Mertens.
1: Speelde
0: omdat ik hem niet voor de eerste keer zie.
1: Instrumenten.
0: En hij heeft onlangs een boek voorgesteld in, het was niet Ekeren, het was Schoten. Boek voorgesteld in Schoten. En was dat nu Stefan de Wachter of nee? Zeg ik dat goed? Lukt het? Nee, Dirk de Wachter. Hij heeft dan mee de boek voorgesteld, denk ik. Of ik weet niet juist wat zijn functie was. Ik ben er zelf niet geraakt, maar nu kunt u bellen als je wilt, als je vragen hebt. Dus Pierre, over wat gaat die boek? En de titel van die boek is Samen Bloot. Daar kan ik mij van alles bij fantaseren. Maar hoe komt je aan de titel?

Eigenaardige is dat ik door de micro een ander geluid hoor. Anyway, ik kan nog eens proberen. Dus uw kleinzoon, als ik het goed begrepen heb, heeft ook weggezet. Dat is ook een ander geluid. Hoe kan dat nu? Dus eigenlijk als ik hier kijk, dan de meters in de studio die werken onwaarschijnlijk normaal. Ik kan eens even een tweede cd opzetten.

0: Dit zijn de wolkenbreers op Radio Centraal. We zijn al... we zitten hier al 20 minuten, een kwartier, al de knoppen af te likken om te zorgen dat het werkt. Maar er zouden twee kanalen tegelijk spelen en we vragen ons af of het nu verholpen is of niet. Ik verwacht een antwoord van een van de mensen, een van de luisteraars, die nu aan het checken is. Dus ik heb... Is dat normaal nu? Dus eindelijk is het normaal. Dus dan kunnen we eigenlijk gewoon voortgaan.
1: Ja, alles is goed.
0: Oké, okay, raar dat dat... Ik heb eigenlijk niks veranderd, ik weet.
1: Oké.
0: Oké, bedankt, merci.
1: Ja.
0: Dag. Het rare is dat zelfs zonder mijn tussenkomst het machine in één keer wel werkt en daarstraks niet. Dus we waren eigenlijk bezig met Pierre Mertens voor te stellen, die zijn nieuwe boek heeft meegebracht. En de titel van het boek noemt Samen Bloot. Hij heeft daarnet uitgelegd dat het via zijn kleinzoon kwam, dat hij deze titel gekozen heeft. Ik ken Pierre Mertens van de jaren 80 en hij mikte al, hij beschilderde alles wat hem tegenkwam. Op weg naar huis, stoelen, banken, auto's. Huizen vol met picha-achtige tekeningen, of zeg ik dat verkeerd?
2: Wel, naakte figuurtjes, blote figuren.
0: Ja, en waarom naakt?
2: Wat zeg je?
0: En waarom naakt?
2: Ja, waarom naakt? Dat heeft heel veel met mijn eigen verhaal te maken. Ik was jong getrouwd en wij verwachten ons eerste kindje. En ja... Plots bij de geboorte zegde de arts, ze gaan niet blijven leven. En is eigenlijk heel die eerste drie maanden hebben wij gewacht op een dood en die kwam. En het is pas toen we van arts zijn veranderd, dat we eigenlijk alle mogelijkheden informatie kregen over onze eigen dochter. En over de mogelijkheden van behandelen. Dan is ze natuurlijk onmiddellijk behandeld geworden. Maar ik was zo kwaad en zo gefrustreerd... dat die informatie niet bij ons gekomen is. Daardoor is ons liefje ook zwaarder gehandicapt geworden dan bij de geboorte. En ik heb die frustraties uitgewerkt eigenlijk in heel grote, abstract, expressieve schilderijen. Op heel groot formaat, heel dikwijls op oude baanaffiches. En vanuit dat schilderen, vanuit die frustratie, kwam eigenlijk meer en meer vlees en vel en huid... naar voren. En er is eigenlijk een... Eerst waren dat klompenvlees. En dan werd dat eigenlijk meer en meer een soort patroon. Een patroon waardoor ik eigenlijk ben gaan ingrijpen in de normale wereld. En als kunstenaar was het voor mij eigenlijk duidelijk dat atelierwerk geen zin meer had. Ik vond dat dat de kunst moest gaan over de wereld waarin ik leefde. De wereld die eigenlijk op dat moment toch heel ontoegankelijk was... voor onze eigen dochter. En zo is dat gekomen. En dan krijg je plots een taal waar die wordt opgepikt. En dat werd opgepikt. Dat werd opgepikt door Jan Hoed, door anderen. Ik werd overal gevraagd daarmee. En dat gaf mij een manier om te interveneren in het gewone leven. En eigenlijk een soort iets te vertellen daarmee. Dus ik ging niet zomaar het is een er wat beschilderen. Maar ik schilderde eigenlijk dingen om eigenlijk dingen te accentueren. Een beetje zoals een markeerstift in een tekst. Dus eigenlijk is daardoor eigenlijk gekomen. Toen eigenlijk op het grootste moment van mijn bekendheid, en dat was begin de jaren 90, merkte ik op, ik had toen een tentoonstelling in Galerij 121, waar ik eigenlijk iets wou zeggen over de context... Over de context van een galerij in een dure winkelstraat. En ik had er allerlei werk rondgemaakt. Maar men zag alleen nog maar het motief, dat patroontje. En dan dacht ik van, ja, wil ik eigenlijk zoals Burin of gelijk Torigny heel mijn leven stippen of lijnen trekken. En dan heb ik eigenlijk besloten van, ik stop daarmee. Ik stop niet met die tekeningen, want dat was mijn taal geworden. Maar ik stop met dat patroon. En ik ben dan eigenlijk alleen contextuele kunst nog gaan maken. Gaan ingrijpen in het gewone leven, heel dikwijls vanuit kwetsbaarheid. Vanuit mijn eigen kwetsbaarheid met mijn dochter, naar eigenlijk de kwetsbare mens eigenlijk. En dat is een rode draad in mijn leven geweest. In Antwerpen 93 ben ik zo gevraagd geweest door Antwerpen 93 om iets te doen in Borgerhout. Omdat er toen eigenlijk, kan kunst de wereld redden? Was eigenlijk de vraag, ja, we hebben eigenlijk niks gedaan in voorbereiding naar Borgerhout, wat dat eigenlijk toen met de verkiezing, had het Vlaams Blok toen heel veel verkiezingsoverwinning gedaan. En ben ik eigenlijk met fotografie gaan werken. Dat was eigenlijk een ander medium als ingrijpen in de stad vanuit fotografie en niet meer vanuit dat patroon. En zo ben ik dat eigenlijk blijven doen. Maar ik ben ook wel blijven tekenen. En blijven schilderen. En dat patroon

0: Wel, het is natuurlijk, je schrijft een boek om iets te vertellen. Je kunt naar de laatste bladzijde gaan, daar staat het antwoord, maar je gaat daar toch het boek voor nodig hebben om die laatste bladzijde te lezen. Het is eigenlijk een zoektocht naar wat is eigenlijk van betekenis als kunstenaar, maar ook als psychotherapeut. Ik ben ook psychotherapeut en ik ben eigenlijk vanuit die handicap met Lies mij ook gaan bezighouden rond handicap en dan vooral in het mondiale zuiden. Het zijn eigenlijk drie werelden die in mijn leven verbonden zijn, die ik eigenlijk in het boek terug samenbreng. Binnen psychotherapie wist men eigenlijk niet dat ik kunstenaar was. Binnen de kunstwereld wist men niet dat ik psychotherapeut was. Dat waren eigenlijk helemaal gescheiden werelden. En ik heb eigenlijk, nu dat ik 73 ben, en met de vraag van Idris, van mijn kleinzoon, die werelden die in mij verbonden zijn, eigenlijk terug naar buiten gebracht.
1: En hoe is dit boek eigenlijk tot stand gekomen? Is dat jaren werk? Waarschijnlijk, denk ik van wel.
0: Ja, ja. Ik heb natuurlijk... het eerste boek dat ik ooit heb geschreven, dat was dat heette Tulp in November. En dat ging rond dementie. Ik zat in een kunstproject waar men mij had gevraagd als kunstenaar om werk te maken samen met een demente bejaarde. En daar heb ik ook, toen een dagboek van bijgehouden. En dat dagboek was, die ervaring was zo intens, dat ik eigenlijk dat dagboek mee deel heb laten maken van die tentoonstelling. En toen is Mark Ruiters gekomen en die is beginnen lezen in die tentoonstelling. Die heeft gevraagd van, zeg meneer Mertens, mag ik dat naar een uitgever sturen? En zo is mijn eerste boek uitgegeven, eigenlijk als toeval. En dat was toen Rudy van Schoonbeek bij Daedalus. En ik ben eigenlijk die uitgever altijd vooral mijn boeken blijven volgen. En ook het laatste boek heeft hij geredigeerd. Hij is dan van Daedalus naar de standaarduitgeverij, naar Huis van Boek van de Boekenclub. En daarna heeft hij zijn eigen uitgeverij, Vrijdag, waar ik mijn voorlaatste boek mee heb uitgegeven. En nu dit boek. Maar eigenlijk is dat een samenraapsel van een aantal reisverhalen die ik heb gemaakt. Ik heb heel de wereld rondgereisd, van China tot Guatemala. Maar vooral in Afrika heb ik ook kunst gemaakt. Maar heb ik ook eigenlijk een soort beweging mee op gang gebracht van mensen met die handicap. En dat is een totaal, ik zeg soms lachend, totaal uit de hand gelopen hobby geworden, want wij hebben al aan 100.000 kinderen neurochirurgie gegeven. Omdat dat eigenlijk aan een gigantische nood beantwoordde. En die drie werelden, als gedecolonaliseerde NGO, als kunstenaar en als psychotherapeut, vond ik dat eigenlijk interessant is van die disciplines te overschrijden.
1: En voor uw project in Tanzania, hoe bent u dan te werk gegaan?
0: Wel, wij hebben... Dus eigenlijk begint het allemaal bij mijn verhaal met ons Liesje. Wij hadden niet de informatie die ons kind had kunnen redden. Dus informatie is een ongelooflijke sleutel naar hulpverlening. Ook als je zelf met een medisch probleem zit, als je begrijpt wat er met je gebeurt, dan kun je er ook mee omgaan. En anders ben je eigenlijk afhankelijk van de dokter die dan de wijsheid in pacht heeft. Hè. Dus we hebben een informatiecentrum geopend in Moshi, aan de voet van de Kilimanjaro. En daar heb ik dan met vier kunstenaars, lokale kunstenaars, Tanzaniaanse kunstenaars, een tentoonstelling gebouwd rond decolonisatie. Omdat waarschijnlijk onze NGO, Child Telepathy, de meest decoloniale organisatie is die er in België bestaat. Daar ben ik bijzonder fier op. Wij hebben geen wit personeel. Alles gebeurt door de Afrikanen zelf, of door de Aziaten, of door Latijns-Amerikanen. Dus ons personeel is 100% lokaal. Het is hun project, het is niet het mijne.
1: En hoe moet ik me dat voorstellen dan?
0: Die tentoonstelling.
1: En de werking?
0: Ja, de werking bij alle projecten die ik ben eerst... omdat de nood zo groot is, dat gaat over 1 miljoen nieuwe gevallen per jaar. Hè? 1 miljoen.

0: doen. Nieuwe geboortes die ofwel spina bifida of hydrocephalie hebben. En er is geen haan die erom kraait. Dus de nood is gigantisch. En als je die niet behandelt, dan overleven die ook. Dan worden die blind. Dan worden die, krijgen die een soort plantaardig bestaan. Zijn die overleven? Maar dus nu hebben wij, ik ben daarmee begonnen begin de jaren 90, nu hebben wij een hele generatie volwassenen die mee op die kar springt. Hè? Dus het is van hun, het is niet van mij. En waarom nu? Nu heb ik, ik moet het ook allemaal doorgeven, dus het boek is ook een beetje een testament. Ik wou ook die geschiedenis doorgeven. De geschiedenis ook van mijn eigen kunstpraktijk, maar ook de geschiedenis van die organisatie. En wat dat bijzonder is, dat die verschillende werelden, psychotherapie, handicap, ontwikkelingssamenwerking en kunst, elkaar ontzettend hebben versterkt. Ik had dat nooit kunnen doen als ik geen kunstenaar geweest. De kunstenaar die denkt altijd, als ik het vanuit een andere hoek bekijk, is het niet beter. Dus ik heb voortdurend mijn oplossingen bevraagd, in plaats van te blijven geloven in mijn oplossingen. En niet alleen, altijd met de mensen, altijd met een doelgroep. En de tentoonstelling wou ik over decolonisatie hebben, omdat ik zie dat heel veel NGO's nog helemaal in dat koloniale denken zitten. Wij gaan het eens vertellen, wij gaan het hun leren. Ik zeg altijd, in Afrika, daar gaan ook vliegtuigen de lucht in, die vallen hier naar beneden. He? Maar het moet van hen zijn. Zij doen het niet meer voor de witte man. Ik was in Dar es Salaam en ik zag daar jonge gasten in een file aan 40 graden koud water verkopen. Van die dampende zakjes koud water. Ik zeg, als je dat kunt doen en die jonge mensen dat doen, dan is het van hunzelf. Dat doen ze niet tegen hongerloon, hè. Dus dat is de sleutel. En de tentoonstelling heb ik ook gebouwd met 4 Tanzaniaanse kunstenaars. En wat heb ik gedaan? Ik heb Les Demoiselles d'Avignon heb ik in 4 stukken gesneden. Helaas niet de echte, hè, maar dus een grote reproductie laten afdrukken op doek. En ik heb aan alle 4 1 stuk gegeven. En gezegd, ik wil met jullie dat werk maken, want Picasso heeft in de Demoiselles d'Avignon heeft 2 Afrikaanse maskers gebruikt. En dat was in 1906. Dus die moet dat gezien hebben in een koloniaal museum. En hij heeft dat gewoon genomen en gebruikt in zijn kunstwerk. En ik wou die maskers eigenlijk teruggeven aan Afrika. En zij hebben een werk gemaakt op die 4 stukken. En dat is het centrale stuk geworden van de tentoonstelling. En dan heb ik van elk van hen gevraagd een werk uit hun oeuvre erbij te geven. En heb ik zelf mijn eigen werk dat ik ooit in Afrika had gemaakt, dat hergeïnterpreteerd in die tentoonstelling, die allemaal gaan over decolonisatie. En het fantastische, maar dat is toeval, ik heb die kunstenaars geselecteerd op contacten die ik had, maar binnen de kunstwereld. 2 van die kunstenaars hebben zelf een zware fysieke handicap. Eentje de handicap waar ik me voor inzet. En het ander, die kan haar handen niet gebruiken. Die doet alles met haar voeten. En die schildert echt geen almanaks. Die schildert fantastische dingen. Die maakt werken met digitale intelligentie. En die, waarin haar voeten bijvoorbeeld heel centraal staan. En de vrouw die zowel de handicap heeft waar ik mij voor inzet, spina bifida, of toch een soort daarvan, die heeft een werk gemaakt met haar plaasters. Die haar voeten die moesten met plaasters recht gehouden. Die heeft een heel werk gemaakt vanuit die plaasters. En die heeft datzelfde werk opnieuw gemaakt, maar veel uitgebreider in een residentie in Leipzig, in Duitsland. En zo vielen ook daar in die tentoonstelling die puzzelstukken samen. We hebben die tentoonstelling ook al kunnen tonen in Arusha, in Alliance Française. En ook Dar es Salaam is geïnteresseerd, maar ik zou ze ook heel graag tonen. Misschien in het Afrika Museum, misschien in een museum hier of in Duitsland of in Nederland. Want die kolonisatie die gebeurt zowel hier als in het zuiden. De decolonisatie moet ook gebeuren in ons eigen denken. Het moet gebeuren ook in het denken van de Afrikanen. Hè? Zij denken, heel veel denken nog altijd dat als het van Europa komt dat het beter is. Zij moeten ook terug geloven in hun eigen helden. Weet je dat alleen Frankrijk 20 presidenten heeft vermoord? 20 in de geschiedenis? Kolonisatie is niet voorbij. En ook België speelt nog mee. Dus daar gaat de tentoonstelling over. Het is een bescheiden tentoonstelling, maar het is een tentoonstelling die verder kan groeien en op elk moment van kleur kan veranderen. Ze heet Covers. Covers omdat ik zelf ook altijd werk cover. Ik maak heel veel werk op reproducties van anderen. Omdat ik eigenlijk het witte blad niet zo heel interessant vind. Zoals ik vroeger, zoals je zei, huizen overschilderde, auto's overschilderde enzovoort. Hè? Overschilder ik eigenlijk ook reproducties van anderen. Dus vandaar covers. En ook de Demoiselle d'Avignon is een cover. Het is het overschilderen van... En het is prachtig wat ze hebben meegedaan. Het is echt heel, heel mooi werk.
1: En hoe wat soort mensen komen op zo'n tentoonstelling af?
0: Wel, er is een... De bedoeling van Childhill was eigenlijk van iets andere volk over de vloer te krijgen. Hè? Mensen die geïnteresseerd zijn in kunst. En zo is die directrice van Alliance Française van Arusha geweest, die meteen de tentoonstelling heeft overgenomen. En ook in Dar es Salaam zijn ze geïnteresseerd. Dus eigenlijk is het andere mensen. Maar natuurlijk ook het eigen publiek. Ik vind het ook heel boeiend om vanuit zorg, vanuit handicap, na te denken over kunst. Metropolis M bijvoorbeeld, een van de kunsttijdschriften waar ik ben nog op twee geabonneerd, heeft een heel nummer gewijd aan handicap in hedendaagse kunst. Dat is een heel interessant gegeven. Wat doet eigenlijk de gehandicapte kunstenaar bijvoorbeeld? Komt hij aan de mak? Zijn de musea toegankelijk? Dat is eigenlijk een interessant gegeven. En toen heb ik een aantal kunstenaars leren kennen door Metropolis M, die eigenlijk interessant werk maken vanuit hun handicap, die zelf gehandicapt zijn. Dus veel thema's komen samen in Samen Bloot. En Samen Bloot is eigenlijk een zoektocht van wat heb ik daar toen willen mee zeggen. En als kunstenaar kijk je dikwijls terug naar je werk en interpreteert je het altijd op een andere manier. En je gaat zien dat door het einde van het boek er verschillende interpretaties zijn op waarom Samen Bloot. Maar een van de interpretaties is zeker, en dat is dan als psychotherapeut, als je vraagt aan een patiënt, niet letterlijk, hè, niet maar figuurlijk, kleed u uit en vertel eens over je seksleven en over je problemen. Als je daar aangekleed blijft zitten en met diagnoses zit te goochelen, wel, dan zit je een voyeur. Het is maar in de ontmoeting van mens tot mens dat je als therapeut iets kunt betekenen. Je moet samen bloot zijn. En dat is ook in de hulpverlening. Een dokter die een fatale diagnose geeft aan een patiënt en wegloopt, wat de meesten doen, dat is een lafaard, hè? Je hebt liever een dokter die mee met u staat te wenen en zegt, ik kan hier echt niks meer doen, maar bij u blijft om te luisteren wat, dat voor u, wat die informatie met u doet. Dus dat samen bloot is ook een uitnodiging om samen bloot te zijn. Misschien ook in dit interview. Je laat mij nu aan het woord.
1: Ja, je bent de gast. Ik ben gewoon degene die u moet laten... Ray.
0: Een forum geeft, zeker.
1: Ray, je mag doen wat je wilt, natuurlijk. Het is niet de bedoeling dat ik in de belangstelling sta, natuurlijk.
0: Nee, en dat zal de dokter ook zeggen, dat is ook waar. De dokter moet zijn verhaal niet vertellen. Maar een dokter moet er wel zijn. Mijn huisdokter bijvoorbeeld, die komt van achter haar pupiter niet meer, die heeft mij nog nooit aangeraakt. Die heeft 10 minuten voor mij.
1: Maar je blijft er wel naartoe gaan.
0: Ja, er is een wachtlijst en je raakt tegenwoordig bij de huisartsen niet meer binnen. Nee, die doet haar best, hè. Maar wordt de wereld schoner door zo'n huisarts? Of de andere die met zijn verliesje binnenkwam en die nog een borrel bleef drinken? Is onze superefficiëntie, is dat een verbetering? Zijn we niet aan een wereld aan het werken die lelijk wordt?
1: Ik zou het niet weten. Allee, ja. Ik kan natuurlijk mijn mening zeggen, maar ik denk dat dat voor iedereen anders is, denk ik. Allee, ik bedoel, wat mij niet interesseert, zal misschien iemand anders wel interessant vinden. Maar ik hoor precies de wind in de achtergrond.
0: De wind? Ja, dat ik hoor hem ook.
1: Dat is waarschijnlijk gewoon de straatgeluid waarschijnlijk.
0: Ik denk dat het uw muziek is.
1: Nee, ik denk dat het gewoon de straat is, want... veronderstel ik. Ja. Ik dacht, mijn machine is weer aan het tegensputteren. Ik wilde ook een politieke partij beginnen tegen de computer en tegen de techniek, maar... ik denk dat ik niet veel succes ga hebben.
0: Ja, ik ben niet tegen techniek, hè. Wij hebben in Oeganda hebben wij een operatietechniek mee uitgewerkt en verbeterd, die nu de gangbare behandeling is in alle Amerikaanse universitaire ziekenhuizen. Ik ben niet tegen techniek, hè.
1: En wat heb je dan veranderd?
0: Wel, bij een waterhoofd moet er een buisje geplaatst worden. Een buisje. En... dat geeft heel veel complicaties. Mijn eigen dochter is gestorven aan zo'n buisje. Aan een complicatie. En ik had gehoord van een mogelijkheid van een endoscopische operatie. En heeft een Amerikaanse chirurg 7 jaar mee bezig geweest. En dat helemaal gedocumenteerd en erover gepubliceerd. En nu is dat de gangbare techniek. Dat is een endoscopische operatie waarbij je eigenlijk met een camera binnengaat in de hersenen. En de vloer van de derde ventrikel opent. Dat is een beetje technisch. Maar dat is ontwikkeld in een project dat ik heb opgestart. En dat nu verder gebracht wordt door allemaal Afrikanen. Die nu andere Afrikanen. We hebben al 24 Afrikaanse neurochirurgen opgeleid en in die techniek. Ik ben niet tegen techniek. Maar samen bloot is, zijt er als mens. Verbergt u niet achter een witte schort.
1: En die boek, verspreid je die zelf of is die uitgeverij die dat verspreidt?
0: Ik verspreid die zelf. Dus het is uitgegeven met Amazon, dus het is te koop op Amazon. Al mijn vorige heb ik met een uitgever gedaan. En dit boek heb ik in eigen beheer gedaan.
1: En hoe is dat tot stand gekomen? Zodat je hebt, straks vertelde je dat je een dagboek bijhield en dit is... ik denk niet dat dat een dagboek is. Maar
0: nee, het is geen dagboek. Nee. Het is, ik heb stukken van mijn dagboek daarin herwerkt. En dat maakt dus dat er sommige verhalen zeer, zeer plastisch zijn. Ik ben ook een beeldend kunstenaar. Ik schrijf ook heel plastisch. Ik schrijf wat ik zie. En dat maakt het dat het, de emotie komt niet van mij. De emotie komt van degene die meekijkt.
1: Het is een vrij dik boek.
0: Ja, 250 bladzijden.
1: Blote wezentjes in tijden van Trump en consorten.
0: Ja.
1: Lees ik toevallig.
0: Ik fulmineer nogal tegen de neoliberale maatschappij die het aan het overnemen is. Die de persvrijheid in banden legt. Die de democratie in gebaar brengt. Die... in de wetenschap bespaart. Dat is de lelijkere wereld waar ik tegen fulmineer.
1: Trump en consorten, wie is consorten? Of consorten?
0: Ja, Trump is een symptoom van een van een beweging. Hè. Het is een karikatuur van een evolutie, van een verrichting, van een verschraling. Trump komt er maar kort in hoor, zoveel plaats heb ik hem niet gegeven.
1: Kunst of porno? Wat moet ik mij hierbij voorstellen?
0: Bij wat?
1: Dus dat, ik lees gewoon een titel, ik sla het blad open. 221 kunst of porno staat hier.
0: Ja, dat was de vraag. Het is de vraag van iedereen is vergelijkt. Wij werken allemaal met individuele donoren. En een van die individuele donoren is Marilou. En Marilou, die verbewondert mij, die heeft mezelf bij de koning gebracht. Ik ben als held bij de koning ontvangen geweest. Samen met Marilou. Die is intussen 90. En die heeft dan ook geïnteresseerd in mijn tekeningen. En die zegt, maar ja, is dat nu porno? Penissen, vagina's. En ja, mijn antwoord daaraan is, als het geen kunst is, dan is het zeker porno. En ik hoop natuurlijk dat het kunst is.
1: En wat deed dat met de koning toen je hem bezocht?
0: Wel, hij heeft een brief gestuurd naar de koning om mij te nomineren als held. In een lange Franse brief, handgeschreven. Ze is nu 90. Ze heeft ook haar testament voor ons, voor Child Help opgesteld. Zij gelooft erin. Zij heeft ooit zelf in Afrika als jong meisje gewerkt, als leerkracht. En ze is dan gefascineerd geworden door wat wij doen. En ze zegt van, ja, allee, die tekeningen, moet dat nu? En ik begrijp die vraag, hè? Ik vind die vraag even relevant als die van Idris. Hè?
1: En wat vroeg Idris?
0: Waarom tekent hij altijd blote mannetjes?
1: Ja, juist, ik lees hier If and Child Help. If, is dat een andere organisatie? Of?
0: Ja, ik ben, ja, luister, als je gelijk ik iemand bent die zijn mond open doet, hè? Dan zit de voorzitter voordat je het weet. Dus toen ik in België een zelfhulpgroep heb opgericht samen met mijn vrouw, om te vechten voor eerlijke, juiste informatie, voor gecoördineerde zorg. Het is een heel gevecht geweest, maar nu zijn er 5 gecoördineerde centra in 5 universitaire ziekenhuizen in België door ons gevecht. Hè. Dus als je je mond open doet, dus, er was ook een internationale vereniging die hetzelfde deed als ik in andere landen. En op Nick en jij was ik vicevoorzitter. En dan ben ik daar 18 jaar voorzitter van geweest. Ik heb toen de statuten veranderd zodat ik moest weggaan, want anders zal ik het nog weten. Maar als voorzitter van die wereldorganisatie, die ik heb de hand geschud met Kofi Annan, hè, en met Peres de Cuellar. Dat is op het hoogste niveau. Hè. Allemaal als vrijwilliger. Omdat ik vocht voor 1 miljoen nieuwe gevallen per jaar waar geen haan om kraakt. Ik heb ook misschien met dat boek willen schrijven wat ik heb gedaan, omdat mensen dat niet weten. En als je het niet weet, dan krijg je ook geen steun van de overheid bijvoorbeeld. Wij krijgen geen euro overheidssteun.
1: Werd je niet geholpen door, of gesteund door Noorwegen of zoiets?
0: Ja, ik heb op een bepaald moment inderdaad in Noorwegen geld gevonden. En toen heb ik eigenlijk, ik had toen nog geen frank, hè. Ik ben voor de eerste keer naar Afrika gegaan, weet je hoe, het staat allemaal in dat boek. Ik ben voor de eerste keer naar Afrika gegaan met een Poolse kunstenaar, ik had een tentoonstelling in Plovdiv, met een Poolse kunstenaar, nee, dat was in Bulgarije, een Poolse kunstenaar in Krakow, waar ik een tentoonstelling had, en ik had verteld over Child Help, en die heeft mij gezegd, wel, hier zijn 3 lito's, verkoopt ze, dan kun je een vliegtuigticket betalen. Zo ben ik voor de eerste keer naar Afrika gegaan, zonder een euro. Met dat vliegticket.
1: En zie je die kunstenaar nog?
0: Ja, schrokken. Ik ben hem, mijn vorige boek, Liesje, ben ik hem gaan brengen als bedanking. Jaren later, dat is ook vertaald in Pools. Liesje, mijn tweede boek, is al in 8 talen uitgegeven. Ik ben een van de meest vertaalde Belgische kunstenaars.
1: Maar Liesje is de naam van je dochter.
0: Ja. Dat ging over de geboorte. De titel was Zoeken naar woorden van de geboorte en de dood van een bijzonder kind. En daarin vertel ik dat verhaal. 10 jaar na haar dood, hè. Het is geen therapieboek. Het is een boek dat ik 10 jaar nodig heb gehad om te kunnen schrijven.
1: Is dat kwaliteit van het leven? Kwaliteit van leven staat hier.
0: Wel, kwaliteit van leven, dat is heel het debat rond euthanasie, rond prenatale diagnose en abortus. Men heeft 22 kinderen met de diagnose van mijn dochter, spina bifida, gedood met medeweten van justitie bij de geboorte. Omdat men zei dat de kwaliteit van leven niet de moeite waard was en dat die kinderen een pijn hadden die niet uitstaanbaar was. Hetzelfde doet men nu met Down-syndroom.
1: Wat bedoelt je?
0: Wel, dat gaat dan over kwaliteit van leven. Wat is kwaliteit van leven? Men heeft dan in Scandinavië, het was een Nederlands onderzoek, men heeft in Scandinavië, door dat onderzoek dat het Groningen-protocol noemt, heeft men in Scandinavië aan 16-jarigen gevraagd, met die handicap, met een wetenschappelijke test, wat is je kwaliteit van leven? En men heeft dat zelf gedaan met een controlegroep die handicap niet heeft. Het resultaat was dat die mensen met een handicap hun kwaliteit van leven hoger inschatten als hun peers zonder handicap. Kwaliteit van leven hangt niet af van een handicap. Kwaliteit van leven hangt af van een zorgende maatschappij, van je welkom voelen, van ergens toebehoren. En dus zeggen dat een handicap een reden is voor euthanasie. Ik ben niet tegen euthanasie, hè. Als mensen uit het leven... Ik ben eigenlijk voor hulp bij zelfdoding. Als mensen willen sterven, dan moeten ze dat kunnen. Op een medisch verantwoorde manier. Maar euthanasie zou ik heel graag bewaren voor mensen die stervende zijn. En mensen die er willen uitstappen, die moeten er kunnen uitstappen. Maar als je de wetgeving neemt van euthanasie, dan gaat het om kwaliteit van leven. En wat is kwaliteit van leven? Dat is gelukkig zijn, hè? Maar een handicap is in principe niet geneesbaar. Dat is een van de voorwaarden van euthanasie. Wel, met die wetgeving kun je iedereen met een handicap kunt je die euthanasie geven. Dus dat is een strijd die wij hebben gewonnen binnen de wereld van mensen van een handicap. Met mijn organisatie, toen ik voorzitter was van IF, hebben wij een resolutie goedgekeurd met 200 mensen die met die handicap leven, die zeggen van onze handicap mag niet gebruikt worden als reden voor het beëindigen van het leven. Die resolutie is overgenomen door de European Disability Forum. De hele Europese beweging van mensen met een handicap heeft die resolutie overgenomen. En toch wordt er naar de personen met een handicap niet geluisterd en gaat het verder. Dus kwaliteit van leven is een heel hot item als het gaat over spina bifida, omdat men altijd refereert naar die 22 doden die men heeft gedaan bij het pas na de geboorte met medeweten van justitie in Groningen. Maar kwaliteit van leven, dat is een heftig thema, hè? Ik ben psychotherapeut geweest voor 40 jaar. Bijna de helft van mijn cliënten hebben momenten gehad dat ze uit het leven wouden stappen, hè? Weet je dat met COVID? Er een aantal mensen met spina bifida euthanasie hebben gekregen. En nooit daarvoor, hè? Omdat ze eenzaam waren. Omdat ze niet meer naar een café konden. Omdat ze niet meer konden gaan werken. Ik ken mensen met spina bifida die arts zijn, die advocaat zijn. In Noorwegen, en toen had ik chance, toen ik die subsidie heb gekregen, was er zelf een minister met spina bifida. Je kunt toch niet zeggen dat er geen kwaliteit van leven is, hè?
1: Een draaiboek voor de toekomst. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Ik ben bezig met het doorgeven van... Dus er moet een draaiboek komen van... En dus nu in Moshi, dus dat kenniscentrum. De bedoeling is dat het eigenlijk het centrum wordt, is, maar verder ontwikkeld, van alle aspecten van betaalbare zorg en toegankelijke zorg. Van die 1 miljoen mensen kan ik zeggen dat waarschijnlijk 80% geen behandeling krijgt. En geen behandeling, dat is verschrikkelijk, hè? Als ze sterven, dat is een verschrikkelijke dood, dan zou je kunnen zeggen het is een oplossing. Maar diegenen die overleven zijn blind. Diegenen die overleven, die moeders. Ik heb kinderen gezien met een hoofd, baby's, hè? Zo groot als een basketbal. Omdat de chirurg die heeft weggestuurd. Die chirurg ziet dat niet meer, hè? Die ziet dat beginnende en die behandelt niet. Dus niet behandelen is geen optie. En daar zit ik mij voor in, ja. Maar dus het behandelbaar maken. Wij zijn met Childtelp, want ik ging het over kunst hebben. We zijn met Childtelp zijn wij kampioenen geworden in iets betaalbaar maken. Ik ga u twee voorbeelden geven. Dat buisje, hè, dat ze implanten, dat kost bij ons 50 euro. En dat buisje dat ze in Amerika en in Europa implanten, kost rond de 2000 euro. We hebben gepubliceerd in het tijdschrift voor neurochirurgie een vergelijking gedaan tussen de twee, tussen van de outcome. En de outcome is niet verschillend. Onze kinderen, een aantal van onze kinderen zijn incontinent. Wij krijgen die droog, infectievrij. Die hebben geen pamper nodig. Hè? Infectievrij. Voor 200 euro per jaar. Dat kost in Duitsland, daar heb ik de getallen van, 25.000 euro. Van den Broeke mag naar mij komen. Hè. Ik kan hem een paar ideeën geven. Want onze zorg is onbetaalbaar geworden. En dat is goed als je het kunt betalen. Maar in Afrika kunnen ze het niet betalen. En als je daar geen geld hebt, heb je geen behandeling. Zo simpel is het.
1: Is dat Crying Stones for Sleeping Angels?
0: Dat is een kunstwerk. In Mwanza. Mwanza is een prachtige stad. Daar zijn rotsen in die stad, alsof dat kleine keitjes zijn die door reuzen zijn achtergelaten. Maar dat zijn dan keitjes van 10 meter hoog. Hè? Dus dat is echt een stad van rotsen. En het ziekenhuis waar we daarmee samenwerken, in Bugando, dat heet dat ziekenhuis. Als je daar op de wachtlijst van een behandeling, als je kind sterft, dan betaalt je wel die dagprijs. Hè? Als die mensen die dagprijs niet kunnen betalen, dan krijgen ze het lijk van dat kind niet door. Dan krijgen ze dat lijk niet mee. Dus hun kind is niet behandeld, ze kunnen de rekening niet betalen. En dikwijls wordt die niet behandeld omdat ze een scan vragen die 500 of 150 euro kost die ze niet hebben. Ze gaan dan geld zoeken voor die scan te betalen. De scan die niet altijd nodig is ten andere. En dan krijgen ze nog, hoe cynisch kan de wereld zijn, krijgen ze dat lijk nog niet mee om die rekening te betalen. Wel, die ouders hebben mij gevraagd voor een monument voor hun overleden kinderen. En wat heb ik gedaan? Ik heb een van die rotsen genomen en ik heb daarop geschreven, heel mooi, slapende engelen. En ik heb aan elke moeder die een kind verliest, mag een steen zelf uitzoeken. En in rode zekerlach de naam van dat kind inslagen en dan wordt bij dat monument gedaan. Crying Stones for Sleeping Angels. En dat monument leeft, helaas groeit aan, maar Lies, op zich is er toch een plaats waar ze herdacht worden. En zo, ja, kan ik ook als kunstenaar iets doen.
1: Komt juist Ho Chi Minh tegen.
0: Ja.
1: Je bent er ook actief geweest
0: in Vietnam. Ja. In Vietnam ben ik begonnen met Handicap International te helpen met de continence management, omdat we daar veel ervaring rond hebben. In Ho Chi Minh City hebben ze heel veel dwarslesies door die motorkussen die daar rondrijden. Daar rijden ze met miljoenen motorkussen rond. En ze hebben heel veel dwarslesies. Dus ze hebben een goed project samen met Handicap International. En zijn we daarmee begonnen. Dan is die neurochirurg, hebben we een opleiding gegeven, hebben we twee mensen opgeleid in endoscopische chirurgie. En nu hebben wij daar verschillende mensen. Dat is een communistisch land, dus als je daar iets doet, dan werkt het ook. Hè. Dus ze hebben ook onze experten gevraagd voor een draaiboek te maken voor spina bifida en hydrocefalie. En dat is nu in Vietnam in gang. In China heb ik gewerkt. In China had ik op 2 jaar tijd een MOU, een afspraak met de Organisatie voor Mensen met een Handicap. En dat is geen kleine organisatie, dat is een organisatie met 80.000 personeelsleden. Dus we moeten niet denken dat China niks doet voor mensen met een handicap. Hè? Dat weten we allemaal hier niet. Hè? En politiek, ik ben natuurlijk voor persvrijheid. Maar voor mij gaat het om die kinderen. Hè? In Oeganda worden homoseksuelen in het gevangen gestoken. En als ze daar mee naar buiten komen, kunnen ze zelf de doodstraf krijgen. Maar wij opereren 2000 kinderen. Onze projecten, ik niet, ik heb nog nooit een operatie gedaan. Hè. Onze projecten opereren 2000 kinderen. Moeten we dan zeggen, we doen het niet meer? Natuurlijk choqueert me dat. Dat was zelf een voorstel, stel allemaal in het boek. Dat was zelf een voorstel van Pampers. Groter, voor volwassenen, harder te taxeren, omdat ze dachten dat homoseksuelen dat gebruiken, nou anale seks. Kunt u voorstellen? Het is onze vereniging die dat heeft uitgehaald en gezegd, zeg, hé, en mensen met spina bifida? Het populisme reikt tot pure waanzin.
1: Kunst om niet te bezwegen onder wat werkelijk is.
0: Ja, ik heb nagedacht over de betekenis van kunst. Voor mij is kunst, als ik naar een tentoonstelling ga, dan ben ik altijd heel modest. Ik probeer te luisteren, wat wil dat kunstwerk mij zeggen? Ik ga niet oordelen. Ik ga proberen niet te oordelen, dat is niet gemakkelijk. Hè? Een goed kunstwerk spreekt u aan, maar zegt iets tegen u, maar ik moet er open voor staan. En ik denk dus dat kunst voor veel mensen een manier is om terug diepgang in hun leven te krijgen. De kerken lopen leeg, men zoekt naar andere dingen. Maar voor mij heeft kunst altijd ook iets. Het moet uit het leven komen. Dat vond ik prachtig aan Documenta 15. Documenta 15 heeft eigenlijk die voor de eerste keer, en dat heeft mij bevestigd in waar ik eigenlijk al jaren mee bezig ben, heeft die piramide, heeft die ijsberg omgedraaid. Die heeft eigenlijk getoond wat er eigenlijk nooit getoond was. Die heeft getoond wat er, en ik weet dat de kunstwereld daar zelf niet, de meesten ze zelf niet gaan kijken.
1: Je bedoelt die Indonesische?
0: Ja, ja. Die zijn zelf niet gaan kijken. Maar dat was natuurlijk kunst wat je eerst moest gaan begrijpen, gaan luisteren, gaan kijken, gaan luisteren, lezen, de context. Maar dat was allemaal kunst vanuit de maatschappij, vanuit de wereld. Een beetje gelijk de Afrikaanse masker, het Afrikaanse masker dat ik centraal heb gesteld in mijn laatste tentoonstelling in Covers. Het Afrikaanse masker, dat werd niet gesigneerd. Maar die Afrikaanse maskers zijn van een pure schoonheid, van pure design. Die zijn formidabel schoon. En die geven betekenis. Die worden gebruikt om met de dood om te gaan. Om met transcendentie om te gaan. Die maskers hebben een betekenis. En dat vind ik eigenlijk de mooiste vorm van kunst. Kunst die beelden creëert waar de wereld mee verder kan. En ik vind dat de grote kunstenaars doen dat. Warhol bijvoorbeeld. Die heeft met zijn factory heeft die een spiegel getoond aan de wereld. Dat was in heel het modernisme denken dat de vooruitgang. He, wat er nadien het postmodernisme is gekomen. He, Warhol is daar een. Ja. Dus ik denk voor mij is dat belangrijk. Ik probeer altijd te zoeken als ik naar een kunstwerk ga, van wat heeft mij dat te zeggen? Waarover gaat dat? En dat mag over niks gaan, maar dan moet het daarover gaan. Ik denk dat kunst laat zich niet binden, hè. Maar als kunstenaar heeft me dat heel hard geholpen in mijn werk in Afrika. Om telkens te bevragen, telkens vanuit een andere hoek. Ik weet niet of je dat herinnert, Janou, toen dat hij het Smak opende, heeft hij een boksmatch gedaan. Hè?
1: Was het bij de opening van het Smak?
0: Met de opening van het Smak heeft hij een boksmatch gedaan, heeft hij gebokst samen met een kunstenaar. Omdat hij zei van, de kunstenaar is zoekt, gelijk een bokser, eigenlijk altijd naar een andere hoek om naar iets te kijken. En dat is ook de reden waarom dat ik niet gelijk Torreny en Burin heb willen blijven dat patroon doen. Dus ik heb willen blijven zoeken, wat kan ik betekenen als kunstenaar?
1: Je bent ook in Manila geweest, dat is de Filipijnen.
0: Ja.
1: Charity Pharmacy.
0: Ik ben ook in Nigeria geweest. Overal waar je komt en je zoekt die kinderen. Niger is het armste land van de wereld.
1: Niger?
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk veel woestijn.
0: Dat is puur woestijn. Weet je dat vrouwen daar, die een kind krijgen met een handicap, beschuldigd worden van niet helemaal gecoverd te zijn? Om nog eens cover te gebruiken? Dus dat eigenlijk door onzedig te zijn, een haarlok te tonen, de duivel is binnengekomen en het kind heeft... Kunt je je voorstellen? En wel, die moeders zitten daar in het ziekenhuis te wachten zonder geld. Te vechten voor hun kind. Als ik de Nobelprijs mag uitgeven, hè, dan gaat hij naar die moeders. Dat is ongelooflijk. De kracht van die moeders. Ik zal nooit een moeder van een kind met een handicap blameren of zeggen waarom ze er niet vroeger gekomen. Als je naar hun verhalen luistert, dan hoort je de horror van wat dat die mensen meemaken.
1: Was God's Little Fighters, was dat?
0: Ja, dat is eigenlijk heel mooi. Dat was in de Filipijnen. Ik ging naar de Filipijnen samen met neurochirurgen om die nieuwe techniek te promoten. Die eigenlijk die shunt voorkomt en die daardoor ook heel veel doden voorkomt. En er was een kleine organisatie, God's Little Fighters, die noemde, en die zette zich enkel in voor kinderen met een waterhoofd. Omdat dat zo'n groot probleem is. Je moet denken, de Filipijnen, dat zijn honderden eilanden. Om dan op tijd bij een referentieziekenhuis te komen waar dat hulp mogelijk is. En dan heel dikwijls worden ze nog weggestuurd. En ik ben daar, ja, ik ben die organisatie gaan opzoeken. En ik heb met die organisatie, ben die gaan bezoeken. En dat was ik vertel het allemaal in het boek. Dat was een vrouw die fundraising deed om de rekeningen van die ouders te betalen, zodat die toch behandeling kregen. En die woonde in een klein huisje. En aan dat klein huisje was er een soort barak gebouwd, waar de daklozen in zaten. En toen dat ik daar dat huisje ben gaan bezoeken, sliepen ze met 3 gezinnen daar op de grond, in die living. Allemaal mensen die in behandeling waren voor, of op wacht waren voor behandeling. En ik vond dat een zeer, zeer mooi initiatief. En ik zei, wat ga je nu doen als er nog een 4e gezin komt? Ja, dan schuiven we wat op, hè. Wat kan ik anders doen, zei ze. Dat zijn mensen die je ontmoet als je daarvoor werkt. Eigenlijk werk je voor de armste van de armste, van de armste van de armste, van de armste landen voor de armste. Waar dat de rijkste mensen wonen. Pas op, hè. Hoe arm het land, hoe rijk de rijken. Hè? Zie maar naar Amerika. De rijken zijn er veel rijker als hier. En de armen veel armer als hier. En daar wil ik als kunstenaar ook iets mee doen. Ik heb bijvoorbeeld Gaza heel moeilijk gevonden. Hoe kunt je als kunstenaar geen werk maken over Gaza? Ik heb het ook niet gedaan, hè. Maar ik liet er wel van wakker.
1: Monocultuur in de kunst.
0: Ja, monocultuur in de kunst. Ik heb ooit een kunstwerk gemaakt en dat heet Ruins for the Future. Ik was in Peru voor het project. En ik zag daar kleiovens. Dat waren grote ruïnes die men bouwde. die men dan in brand stak met klei. Men liet dat drogen, men in brand stak met klei en dat verkochten ze als bakstenen. Een hele vallei met allemaal van die ovens. En ik heb dat als een virtuele tentoonstelling gemaakt. Ik vind ook internet een ik werk heel veel in de publieke ruimte. Hè. Ik vind dat ook een publieke ruimte, internet. Dus ik heb toen, bij het beginnende internet, heb ik een tentoonstelling gemaakt die niet bestond. Ik heb in elk van die ruins, van die ruïnes, heb ik een werk gemaakt. Eén van de top 7 die toen Kossuth, Richard Long, degene die toen in de kleine carousel van grote kunstenaars waren. En ik was dan, zogezegd, Catherine David, diegene die een van de documenten had gedaan. Ik was de curator, ik was de kunstenaar, ik heb al die kunstwerken gemaakt, allemaal met Photoshop op mijn computertje. Ik heb dat online gezet. Er bestond niks, zelf met een shop, om eigenlijk dat klein carouselletje aan te klagen. Omdat ik heel de wereld rondreis, zag ik altijd diezelfde kunstenaars overal terugkomen. En ik vind dat incestueus, ik vind dat niet kloppen. Heel die kunstwereld draait om geld. En om wie geld heeft. En wie verkoopt. He? En dus dat, en weet je dat zelf, de Los Angeles Times, heeft van Los Angeles een vliegtuig gepakt naar Arequipa, naar Lima, van Lima naar Arequipa, om daar die lege kleihovens te gaan fotograferen. Die hebben een volledige bladzijde rondgemaakt. In Los Angeles staan, over die tentoonstelling, die niet bestond. Copy-paste festival was het artikel. Zo heb ik ook het brievenkabinet opgericht, omdat ik vond dat er eigenlijk veel te weinig discussie was tussen kunstenaars over kunst. Ik heb dat hier ook nog gepresenteerd, denk ik. Het brievenkabinet, er waren brieven over denken, kunst en dood. Dood, omdat ik vind dat de kunst ook over het leven moet gaan. En dat was telkens opgezonden in een envelop ontworpen door een kunstenaar. Walter Swennen heeft dat gedaan, Guillaume Bijl heeft er een gedaan, Bleuze heeft er een gedaan, Lynn Cohen heeft er een gedaan, ik heb er een gedaan. En dan zijn we gestopt omdat we niet genoeg abonnees hadden. Je moet ook iets kunnen stoppen. Hè. Maar dat waren allemaal brieven over denken in kunst.
1: It Takes a Village. Dat is ook een...
0: It Takes a Village to Educate a Child. Dat is eigenlijk een Afrikaanse spreuk. Je hebt een dorp nodig om een kind op te voeden. En dat is eigenlijk de verarming die we hebben in onze maatschappij. Hè? De bejaarden worden in een bejaardenhuis gestopt. Er is kinderopvang, dat kost bijna evenveel als een tweede fulltime. Of een tweede parttime. Hè? En eigenlijk... Het kind wordt opgevoed door 2 stresskiekes die het eigenlijk hun kinderen bijna niet aankunnen. En een Afrikaanse ding zegt van ja, eigenlijk heb je een heel dorp nodig om een kind op te voeden. En ik denk dat dat waar is. Ik denk dat we terug moeten gaan naar kleine gemeenschappen. En niet terug naar de kerktoren, hè? Niet naar de pastoor die alles te zeggen heeft. Pas op, hè? Ik ben geen pastoor. Ik ga nooit naar de kerk. Maar ik vecht wel tegen euthanasie. En ik verdedig hulp bij zelfdoding. Maar dat is wettelijk niet geregeld, hè? Omdat ik nadenk vanuit de geboorte van Lies, vanuit al die kinderen die ik zie, en dat ik als kunstenaar daar iets mee wil doen, maar ook als vader, vooral als vader. Die is gestorven toen ze 11 was. Aan een medische fout. En zij duwt mij nog altijd voort. Was een fantastisch kind. Ging naar de gewone school. Die is altijd elk jaar mee opgekunnen. Die lachte zich soms letterlijk uit haar rolstoel.
1: Hoop in hopeloze situaties.
0: Ja, dat is een mooi verhaal. Ik pleit heel sterk voor hoop. Hoop in de geneeskunde ook. Ik denk dat men dat onderschat. Maar hoop is iets anders dan valse hoop. Je moet correcte informatie geven. En valse hoop is eigenlijk mensen afhankelijk maken. Dat mocht je niet doen. We hebben bijvoorbeeld in Kinshasa een huis van de hoop. Wat zijn huizen van de hoop? Dat zijn eigenlijk... dat wordt gerund door ouders of door volwassenen met spina bifida. Die ontvangen moeders op weg naar behandeling. Die kunnen daar overnachten. Die kunnen met hun kind wachten tot er een plaats is in het bed. Die kunnen daar blijven, ook na de behandeling, om naar de eerste medische zorg te doen. En ik wou dit eigenlijk Dalmus noemen, die huizen van de hoop. Maar de ouders hebben zelf, dat zijn huizen, die hebben dat zelf de naam huizen van de hoop gegeven. In Kinshasa, toen we een huis van de hoop startten, kostte het plaatsen van een shunt, zonder de scan, zonder de shunt, zonder dat treintje enzovoort, kostte, vroeg de neurochirurg, €2000 voor. In Kinshasa, waar dat de grootste armoede is. Dat is het rijkste land van de wereld, hè, Congo. Van grondstoffen, met de armste bevolking. En we hebben daar toch een huis van de hoop gedaan, omdat hoop ook is, als alles naar de kloten is. En er is dan nog iemand die niet wegloopt. Hè? Dat is ook hoop. Ik zal niet alleen zijn. Er zal iemand zijn. En dat huis van de hoop runt. Dat werkt. En die hebben vorig jaar toch nog geld gevonden voor 50 operaties. Ik en niet, hè? Zij, hè?
1: Dalmus, de man die zorgt voor de hele gemeenschap. Je hebt dat juist dat woord laten vallen, hè, Dalmus.
0: Ja, Dalmus was het kind waar dat ik... Ik was samen met een arts, Karel Verpoorten, de coördinerende arts waar dat ik ook mij gezorgd heb dat er gecoördineerde zorg is in België. Dus die had Afrika ervaring. Dus die heeft in het begin echt heel belangrijk geweest. En we waren... In Kijabe, in Kenia. En er was een kind dat op 2 dagreizen van dat ziekenhuis de 3e dag geopereerd was. Mij had het in België 3 maanden geduurd. Dus ik vond dat fantastisch. Maar dat kind moest 2 dagen later het bed plaatsmaken voor iemand anders. Plaatsmaken voor iemand anders. En moest dan een week later terugkomen voor de eerste review. Ik zeg, ja, moest er nu een guesthouse zijn, heel, heel primitief, waar ze zelf koken enzovoort, waar dat die kan zijn, dan zijn die tenminste, en dan leren ze ook van andere ouders. Nu hebben wij 16 van die huizen van de hoop, dicht bij referentieziekenhuizen, om die afstand tussen waar ze wonen en de zorg te overbruggen. En daar werken nu volwassen mensen met spina bifida. Nu, bijvoorbeeld 1, Gertrude, in Mwanza, daar waar dat die wachtlijst is, die heeft zelf al 3 kinderen. Een vrouw met spina bifida, moeder van 3 kinderen. Als je dan een jonge moeder bent met zo'n kind. En die waggelt, die stapt niet gewoon. En die moet zich katheteriseren. Hè? En die moet haar continentie, maar ze heeft dat allemaal onder controle. Dan zie je dat het mogelijk is. Dan kan een dokter je dat vertellen. Hè? Maar als je dat niet hebt gezien, dan geloof je dat niet. En dat is wat wij doen. Wij versterken die gemeenschap, het is een gemeenschap van mensen met die handicap.
1: En Dirty Cases was dat?
0: Ja, Dirty Cases. Het eerste project dat wij hadden in Kijabe, dat was ook daar, waren 4 bedden in een orthopedisch ziekenhuis. Een Amerikaans ziekenhuis. Dat is een beetje een probleem van die Amerikaanse ziekenhuizen. We zijn ervan aan het afstappen. We willen echt nu werken met de overheidsziekenhuizen. Dat is dan Little America. Die hebben alles. Die hebben ook het geld om alles te doen. En er kwam een nieuwe mission dokter. En je kunt er alleen maar respect voor hebben. Die moeten zelf hun fundraising doen. Die worden niet betaald. He? Die kwam daar in een orthopedisch chirurg en zegt, ik wil niet de dirty cases in mijn ziekenzaal. Nu, dat is een beetje technisch, maar orthopedische operaties, daar is de grootste angst van een infectie. En als je dat goed kunt plannen, dan kun je zorgen dat je operatiezaal proper is, dan kun je zorgen dat alles steriel is enzovoort. Maar alle emergencies, hè, dat zijn dirty cases. Ik wil zeggen, die komen vuil binnen. Hè? En die wou dus alleen maar steriele. En ook dirty cases, Als je enkel geplande operaties doet, dan kun je maandag beginnen en kun je vrijdag stoppen. Maar voor dingen met urgentie, dan moet je er ook zaterdag en zondag zijn. En dat heeft grote budgettaire consequenties. Een ziekenhuis dat kan stoppen of op ralentie werken, enkel met verpleegsters tijdens het weekend, hè, waar geen operaties of geen dringende dingen zijn. Dus duitencasus is een medische term. Maar toen ik dat hoorde, was ik natuurlijk gechoqueerd dat mijn kinderen duitencasus genoemd werden. En we zijn toen buiten gegooid. En toen heeft die chirurg, waar we mee samengewerkt, die heeft dan aan de overkant van de straat, in een ander ziekenhuis, een vleugel begonnen. Bethany Kids, we werken er nog altijd mee samen. En op een unieke negij waren er 80 bedden. Allemaal met onze kinderen. Van heel Kenia kwamen ze naar daar.
1: Krijg je dat er in Kenia wereld spina bifida dag is?
0: Overal nu. Dat is een van de dingen die ik heb begonnen. Toen ik nog voorzitter was van de wereldorganisatie. Dat is de wereld spina bifida dag. Dat is in Afrika een feest. Daar komen die moeders die daarvoor verborgen waren. Hè. Veel van die kinderen kwamen nooit hun huis uit. Hè. Want ze waren behekst. Hè. Die komen dan fier met hun kinderen op straat. Een grote stoet met een orkestje. En die gaan van hun huis van de hoop bijvoorbeeld naar het universitair ziekenhuis. Met veel tamboer, met de pers, met dan de politici die dan met de pers daar ook moeten zijn en er dan ook zijn en zeggen van onze kinderen worden niet behandeld. Wat gaat eraan doen? En zo is er echt al verandering gekomen. Verandering van onderuit. Als ik naar de minister ga, dan vraagt hem hoeveel geld we er mee. Maar als een moeder met zo'n kind, met een groot hoofd op haar arm, naar de president van Tanzania zijn die geweest, hè? Die is beginnen schreeuwen. Wat er in haar land gebeurde. Dat is verandering. En verandering komt van onderuit. Misschien is dat wat dan mijn roze mannetjes, mijn blote ventjes willen zeggen. Je zegt geen makke massa. Je kunt opstaan. Als Amerika opstaat, heeft Trump gedaan. Als Turkije opstaat, heeft Erdogan gedaan. Als Rusland opstaat, dan hebben ze gedaan. Ik geloof in het op straat komen. Ik denk dat we terug op straat moeten komen. Ik ben een activist geworden. Hè? Wat is iemand?

0: dit zijn nog altijd de wolkenbreers op Radio Centraal 106.7 en het is maandag de dag dat we Amerika gaan verslaan. Een paar uren voordat we de Amerikanen gaan wijsmaken hoe dat ze moeten voetballen. Laat ze nu nog maar even blazen. De fatsoenlijke scheidsrechter en België wint. Ik denk niet dat het zo belangrijk is. Maar we waren hier bezig met het boek van Samen Bloot van Pierre Mertens. Is dat in de bloemist uit Oslo?
1: Ja, ja, de bloemist uit Oslo was Hans Heugt. En Hans Heugt is een man die voorzitter is geweest van het Internationale Rood Kruis. En die was een bloemist uit Oslo. En die is gelijk ik eigenlijk zo door zijn mond open te doen en door te vechten voor de goede zaak opgecatapulteerd geweest. En die heeft dan 10 jaar het decennia opgericht, voor geleid vanuit de Verenigde Naties voor mensen met een handicap. En die had een droom van laat ons al die internationale organisaties samenkomen om dan samen te werken, om te lobbyen voor al die dingen die mislopen. Om eigenlijk sterker te staan. En wij zijn als eerste organisatie zijn we daarin meegestapt. En dat was een formidabele man. Die heeft gezorgd dat ik de cofinanciering heb gevonden voor dat geld in Noorwegen. En die heeft ook gezorgd dat mijn eerste wedden is betaald. Want die had een vriendin, ook een bloemiste in Tokio, die hem gevraagd heeft van, wil jij daar die wedden niet betalen? En zo zijn wij eigenlijk vanuit een hele kleine organisatie naar een organisatie met geld geraakt.
0: Maar je hebt ooit hier verteld dat jij per vergissing een nulletje te veel gezet had, of 2 nulletjes.
1: Dat was toen.
0: Het was 1 nulletje of 2 nulletjes?
1: Wel, ik wou een applicatie doen voor Noorwegen. Dat was toen voor Noorwegen, voor 5 jaar. En ik wist niks, ik had niks, ik had geen frank. Ons jaarbezet was 4000 euro. Het equivalent daarvan. He? Dat was niks. En ik denk van materiaal. Ik denk, het was in kronen. Ik denk 100.000 kronen, kan ik toch een aantal shirts van kopen. Ik zeg, ja, zo just voor de deadline. Het moest s'avonds, voor 12 uur s'nachts moest het ingediend zijn. Ik ga er 400 van maken. En ik vergeet dat eentje te deleten. Dus die 100.000 werd niet 400.000, maar werd 1.400.000. En dat voor 5 jaar. Tjak, tjak, tjak, tjak, tjak, tjak. Schoon op dingen. Ik dacht, oh, dat is hier naar de botten, hè. Ik had dat nooit hebben. Hè. En ik heb het gehad. En waarschijnlijk omdat het zo'n groot bedrag was. Waarschijnlijk had een klein bedrag, als ik gezegd, oh, dat is een kleine speler. Hè. Ik heb gewoon chance gehad. En ja. Toen heb ik die Amerikaanse neurochirurg kunnen alle toestellen kunnen betalen voor die endoscopische operatie in Afrika verder uit te werken. Ik zat toen op een zak geld die ik moest besteden aan materiaal. Hè. Dus ik heb heel deze operaties al betaald. Hè.
0: En zit je die nog?
1: Ja, is een goede vriend geworden. Ja, ik zie die nog. En die wordt nu gevraagd op alle wereldcongressen, omdat dat echt de techniek is. Hè. Endoscopische tuitventriculostomie en dan heeft hem nog uitgebreid met mijn tweede techniek. Die wordt nu gevraagd op alle koken. En die begint altijd met een dia van mij.
0: En hoe heb je die dan? Hoe komt het dat je juist voor hem gekozen hebt?
1: Ik heb niet voor hem gekozen. Ik heb hem toe in Kijabe, in dat klein projectje van 4 bedden, heb ik die ontmoet. En hij zat toen bij zak in de as, want die wou naar Dar es Salaam beginnen, waar we ook al een project hadden. En die was daar buiten gesmeten. Dat is een lang verhaal, het staat allemaal in het boek. Maar die was er buiten gesteend. Die container met al zijn materiaal stond al in de haven van. En dan heb ik tegen hem gezegd, ah, wel, als jij iets nieuw begint en je probeert die techniek uit, dan betaal ik je operaties al. En die is dan een nieuw ziekenhuis, compleet begonnen in Mbale in Oeganda. En daardoor opereren ze nog altijd 2000 van onze kinderen per jaar.
0: En dat is die computerfout als godsgeschenk, dat je net verteld.
1: Ja, dat was een godsgeschenk.
0: Zo je wil ik ook.
1: Ja.
0: Voor mijn verjaardag.
1: Absoluut, ja. Ik heb al veel tegenslag gehad, ook. Het is niet allemaal roze geur en maneschijn.
0: Ja. koffie bij de minister. Is dat een schoon verhaal of is dat...
1: Wel, dat is eigenlijk goed dat ik in België heb gezorgd dat er 5 centra waren. Ik was... Je hebt de pers ook nodig, hè. Ik was al bij 5 ministers geweest. Mijn dossier, een duim dik, hè. Om te bewijzen dat gecoördineerde zorg voor de ziekenkas goedkoper was. En betere zorg. Hè? Als mijn huisdokter, ik had het er juist al over, tijd neemt of tijd krijgt, maar die krijgen geen tijd, want die verdienen te weinig geld, hè. Dus er moet wat geld van de radiologen naar de huisartsen gaan. Hè? Dus die kunnen daar niet aan doen. Hè? Dat is een slechte betaling. Maar als die terug tijd krijgen om te luisteren naar de mensen, dan moeten ze die niet naar het laboratorium sturen, dan moeten ze die niet voor een scan sturen. Dan kunnen die eigenlijk heel dikwijls al dingen oplossen door te luisteren. Die gecoördineerde zorg is hetzelfde. Als je tijd krijgt om een relatie op te bouwen met een gezin waar het kind gehandicapt is, dan is dat kostenbesparend. Dat is bewezen. Er zijn gezondheidseconomen die dat bewezen hebben. Dus dat was helemaal gedocumenteerd. Gingen bij de 5e ministerie. 5 ministers gedaan. Want onze ministers die veranderen van portefeuille van jas. Hè. Nu zijn ze in gezondheid, morgen zitten ze ergens anders. Goed, die minister die zei van... Ja, vertel het eens. Die had zo'n atomaschriftje voor zich en die zei van vertel het eens. En ik weer lijk bleek. Hij zegt, wil de koffie? Ik zeg, ja, ik wil koffie. En die avond heb ik een opinie geschreven in de Standaard, koffie bij de minister. En ik vertelt heel die dingen, heel die zagen van bij 5 ministers te gaan. En een jaar later had ik mijn gecoördineerde zorg.
0: En van Lazarus naar Hiskiel was dat?
1: Dat is het verhaal van een moeder die maanden heeft gekampeerd in het ziekenhuis voor haar kind en daardoor heel, heel zwaar gehandicapt is. Dat kind is bevallen en ze hebben gezegd tegen die moeder, het kind is dood. Het zijn heel gelovige mensen. Beza, dat is een prachtig verhaal. En ze was op een taxi naar huis, na de zorg van de materniteit. En ze belde, ja, dat kind leeft toch. Ze is dan teruggekomen. Ze heeft dan maanden gewacht op behandeling. Maanden, hè. In het ziekenhuis, op de grond geslapen. En dat kind is ziek, daardoor gigantisch zwaar gehandicapt. En ze hadden, omdat het kind toch leefde, het kind Lazarus genoemd. En Lazarus is toch degene die uit de doden is opgestaan, hè. En Hiskrin, of lees het nog eens, want het is een moeilijke naam. Het is een Ethiopische naam.
0: Wat heb je gezegd?
1: Maar goed, dus die naam, dat wil zeggen, God zag beenderen en uit die beenderen is er leven ontstaan. Een kind, ze waren door een zware depressie gegaan met een zwaar gehandicapt kind en dan hebben ze gezegd, we gaan er iets mee doen. Ik heb ze toen ontmoet en zij is een spina bifida vereniging begonnen in Ethiopië. Zij was onlangs op een congres in Hamburg. Zij is door Bill Gates gevraagd om samen met hem te ijveren voor preventie. Dus die heeft het ontzettend ver gebracht. Vanuit een kind dat eigenlijk, zoals het mijne, eerst verwaarloosd is geweest.
0: En littekens.
1: En ik heb als metafoor gebruikt in het boek de kreupelhout van Bergelinde de Bruiker. Ik weet niet of je dat ooit hebt gezien. Dat werk, dat is een werk dat kreupelhout opblaast op 20, 30 meter, 10 meter hoog. Allemaal met windels en bloeiende. Je kent het werk van Bergelinde de Bruiker. Maar ik heb dat werk voor de eerste keer gezien in de Biennale van Venetië. En ik vond dat zo pakkend, van zo'n grote esthetiek, dat toen die beenderen... Hè, daar heb ik eigenlijk gezegd in het boek van zowel Beza als Bergelinde de Bruiker hebben eigenlijk de beenderen gebruikt om iets moois te maken. En uit iets moois, en dat ook wat gelinkt aan een heel aantal kunstenaars die vanuit Leiden kunst maken. Hè. Boltanski bijvoorbeeld, vanuit Auschwitz, Abramovic, die pijn, ook wel, die zich verminkt met de doornen van een roos bijvoorbeeld. Dus je ziet een heel aantal kunstenaars die heel vanuit de pijn, en ik ook eigenlijk, proberen kunst te maken. Dat het ook een ongelooflijke bron is, als je niet van gaat lopen.
0: En dat is dat hoort bij dat hoofdstuk van littekens.
1: Ja, ja, littekens. Wij plaasteren alles weg, hè. Als je bijvoorbeeld naar de schoonheid van de steden en de dorpen en de gevels in Italië ziet, daar kun je eigenlijk heel de geschiedenis lezen van dat huis. En dat is niet lelijk, dat is eigenlijk mooier dan onze geplaasterde huizen. Littekens kun je ook zien als iets schoon. Mijn vrouw die is door Liesje, niet door Liesje, door de bevalling van Liesje, heeft die een keizersnee gehad in een urgentie. Dat is een groot litteken. Ik heb dat altijd gezien als een ereteken. Maar zij voelde zich verminkt. Littekens kun je ook schoon vinden. En littekens hebben een verhaal, dragen een verhaal.
0: Uw vrouw zit mee in de organisatie.
1: Zij heeft me altijd heel erg gesteund, ja. Ze heeft mede zelf een prop opgericht. En zij staat nu nog soms op marktjes en zo. Ze helpt. Maar ze heeft nooit eigenlijk een beleidsfunctie in de organisatie genomen.
0: En eilanden van kennis? Ik kan me er iets bij voorstellen, maar...
1: Eilanden van kennis, dat is eigenlijk het kenniscentrum dat we nu oprichten. We willen eigenlijk nu, met ons netwerk dat we in die 30 jaar hebben opgebouwd, eilanden van kennis. De een is goed daarin, de ander is daar goed in, de ander is daarin goed in. En dat idee kwam samen met die Benoit, met die neurochirurg, toen wij dan met twee we sliepen toen in het tuinkot van die chirurg. Dat is allemaal heel klein begonnen. En dan waren wij aan het dromen van, als we nu eilanden van kennis maken, gedragen door Afrika zelf, die tonen dat het kan in Afrika. En hij heeft dat zeker gedaan met de neurochirurgie. Maar anderen hebben dat gedaan rond die continence management. En anderen hebben dat gedaan rond mobiliteit, rond scholing, rond andere aspecten van het leven. Het is een beweging. De schone dingen die ontstonden, ik keek ernaar en ik was blij.
0: Dus je hebt er al iets over verteld, ooit Bollerol. Het is eigenlijk een internationaal kunstproject,
1: ja.
0: Met tijdschriften van ter plaatse.
1: Nee, ik zocht eigenlijk, omdat ik de wereld rondreis, toen ik voorzitter was van IF, kwam ik overal in de wereld. En ik wou eigenlijk een kunstproject doen dat eigenlijk in mijn handbagage kon. En ik wou daar lokale kunstenaars bij betrekken. Zodat er eigenlijk een netwerk ontstaat van kunstenaars die eigenlijk... los van hun galerijen, los van hun bekendheid, eigenlijk in een internationaal platform komen. En dan heb ik die altijd covered, gedacht van, wat is nu een interessante drager? En ik vond een gazet een interessante drager. En waarom? Omdat een gazet, een krant, die refereert naar een datum en die refereert naar een plaats. Dus we hebben toen met vier kunstenaars, een Ethiopiër, ikke, Willo Gonnissen en Frank... Castellens, ja, sorry. Hebben wij de standaard gepakt. Ene standaard. En op die standaard een werk gemaakt. Milugette, die van Ethiopië is, die heeft dat meegebracht naar Ethiopië. En heeft daar een tentoonstelling gedaan. Ik geloof, vijf zijn erbij gekomen. Dan is naar Dar es Salaam gegaan, naar Zuid-Afrika gegaan, naar China gegaan, naar Vietnam gegaan, naar Turkije op drie plaatsen, naar Duitsland gegaan. En dat heeft intussen zijn er al meer naar Polen gegaan, het laatste. Naar Documenta in Kassel gegaan. Dus dat heeft naar al die verschillende plaatsen gegaan. En intussen is dat al in zoveel landen geweest en zijn er al over de 100 kunstenaars die daaraan deelnemen. Maar we presenteren altijd de print. Dus omdat ik met mijn valiesje, twee dagen later was ik weg. Hè? Dus ik kon die prints daar laten, maar niet werken. En dus digitaal werden die gefotografeerd en dan het is een tentoonstelling dat ook met die nieuwe media werkt. En dus nu zijn we op zoek naar de volgende locatie. En dat gaat dikwijls met een kunstenaar mee. Er zijn kunstenaars die het hebben meegenomen. Ik heb daar contacten. We hadden bijvoorbeeld geprobeerd in Palestina, maar voor de grote oorlog daar. En dat is toen nog niet kunnen doorgaan, omdat we niet geraakt zijn. Je krijgt daar geen visum voor.
0: Contextuele kunst.
1: Wil ik bij mij contextuele kunst gaan noemen? Omdat ik eigenlijk altijd werk ben gaan maken binnen een context. Antwerpen 93 is zo'n context. Maar toen ik de laatste galerij, de laatste keer in de galerij, dat was in 93, in galerij 121. Dat was een belangrijke galerij. Hè. Dat is
0: Megasysteemweg.
1: Megasysteemweg, daar stelden ook...
0: Tegenover de lensgalerie.
1: Ja, daar heeft veel mensen hebben daar tentoongesteld, maar ook Kietering bijvoorbeeld en zo. Hè. Dus daar heb ik tentoongesteld, maar heel de tentoonstelling ging over de context van een galerij. Ik heb toen visjes geplakt tegen de raam, alsof die in een aquarium zitten. En aan de overkant van de straat heb ik dan vogelhuisjes gezet, die eigenlijk naar de vrijheid wouden. Zo de galerij als een soort gevangen, als een soort opsluiting. Daar heb ik ook een werk gemaakt, stop painting, waar ik een stapeling heb gemaakt van al mijn lege doeken. Omdat eigenlijk op dat moment... Ja, schilderen op doek geen betekenis meer had voor mij. Dus ik ben echt altijd binnen de context. Ik ben gaan werken met bejaarden, ik ben gaan werken met Alzheimer, ik ben gaan werken met daklozen, ik ben gaan werken met... Ja, met dingen uit het leven eigenlijk.
0: Zoeken naar verbinding.
1: Ja, ik denk dat dat eigenlijk is hetgeen dat ik zoek met kunst ook. Verbinding. En dat vond ik niet meer in de kunstwereld. Ik vond dat iedereen... Ik wist daar collega-kunstenaars die daar, wist ik, die aan het bijklussen waren in een nachtbar, die dan aan het stoeven waren van hoe goed dat ze deden. In plaats van samen te zitten... Ik heb ooit een intervisiegroep... Ik heb als psychotherapeut het meeste geleerd van intervisie. En intervisie is eigenlijk als therapeuten samenkomen. En daar gaat het boek over, hoe dat ik eigenlijk heb geleerd vanuit die verschillende werelden. Daar bespreek je niet de therapie, maar je bespreekt eigenlijk de therapeut. Waar loop ik vast? Daar heb ik het meeste uit geleerd voor mijn vak. En dan heb ik dat gedaan, vanuit, ik ben dan mij actief gaan bezighouden met Tennis Zee, ben daar lang secretaris van geweest, en heb ik met een aantal mensen rond die NCC een intervisiegroep gedaan, waarbij we afspraken, we gaan elkaar 8 keer zien. Wel een engagement van 8 keer, dat niet iemand wil weglopen met je verhaal. Hè? En we gaan telkens in iemand zijn atelier een kunstwerk bespreken. Zodat we mekaars kunst leren kennen, maar dat we ook feedback krijgen op die kunst. Een probleem, iets bespreken. Ik zou er morgen direct terug beginnen. Dat is zo leerrijk geweest en dus gestopt door COVID. We mochten niet meer samenkomen.
0: En wie waren de kunstenaars waar je toen mee verbonden was of die meededen?
1: Ja, Zhang Lijiazhu van de Chinese kunstenaar, ik ben heel slecht in namen, dat is ook mijn leeftijd, hè. Die Turkse kunstenaar is...
0: Turkse welke?
1: Die kunstenaar...
0: De animatiefilms.
1: Ja.
0: Ze zijn er twee.
1: Als het hoort, gaat het verschil vinden, want het is een goede vriendin geworden.
0: Dus is het die klein mager of is het die ietsje groter?
1: Ze is juist bevallen.
0: Ah, dan denk je, dan is het, ja, ik weet wie je...
1: Ja, je weet het ook niet, maar ik weet het direct.
0: Jawel. Ik kan het direct ook...
1: Dat is gelijk de naam van een artiest niet vinden en niet weten. Dan was er een... dan iedereen, we waren met drie, dus Shangli... het zijn 3 letters, een voornaam.
0: Och. Ik kan ze normaal...
1: Laat het toch zelfs vinden. En dan hebben we nog iemand anders uitgenodigd. Iedereen heeft iemand anders uitgenodigd. En dan waren we normaal 6, 7. Er was ook een performance kunstenaar bij. 2 jonge schilders. Maar dat was bijzonder boeiend. En dat is iets, vind ik, dat we verder moeten doen. Kunstenaars elkaar ontmoeten, een engagement naar elkaar verbinden. Verbinden.
0: Kan kunst de wereld redden, wat denk je?
1: Wel, ik heb dat geprobeerd. Hè. Dat was de opdracht met Antwerpen 93. We moesten dus dan met fotografie de kunst... Dat is een kunstproject geweest samen met Bert Tankaert en Xavier Rombouts. En we hebben toen op verschillende pleinen werk gemaakt. En dat was heel boeiend. En dat was boeiend werk ook, denk ik. Maar het is vernield geweest. Dus het heeft eigenlijk het conflict getoond en eigenlijk niet verbonden. Ons eerste project was, we gaan werken met foto's van henzelf, van de bewoners, rond feesten. Want iedereen feest, onafgezien van de cultuur. Er worden dan duo's gemaakt, gewoon op plastische vorm. Dus niet op basis van thema. En dat was blijkbaar onverdraaglijk, dus dat is van de muur gerukt. Dus ik denk dat kunst de wereld niet werkt, maar wel een spiegel kan voorhouden. En wel tot diepgang kan leiden. En wel een gesprek kan op gang brengen. Dus ik wil bijvoorbeeld met covers, als ik dat hier kan tonen, is dat eigenlijk om decolonisatie binnen de kunst eigenlijk echt bespreekbaar te maken. Voor mij is het echt niet voldoende van hetgeen dat we eigenlijk met de ertsen doen, Afrikaanse kunstenaars hier dan een groot forum te geven en naar boven te katapulteren. Dat is niet decolonisatie. Eigenlijk is dat opnieuw koloniseren. Dat is terug een Afrikaanse cultuur brengen in onze cultuur. In ons systeemke, in ons neoliberaal systeem. Wat je niet voorstel is samen te werken met Afrikaanse kunstenaars. Zien wat die bevruchting... We hebben samen bijvoorbeeld een poort beschilderd. Met 3 kunstenaars, ik en 2 Afrikaanse kunstenaars. Gewoon tijdens dat schilderen, hè, namen we elkaar taal over. Kunt je dat voorstellen? Ik begon dingen over te nemen van hun schriftuur en zij van mij. Dat is toch boeiend? Dus ik denk dat de kunst... Je gaat het niet van de kunst moeten vragen. Ik denk de wereld wordt gered door de massa.
0: Door de massa?
1: De massa die zich terugbewust wordt van kracht. Mensen die op straat komen.
0: Ja, juist. Ik moet eigenlijk nog iets aankondigen. Dus ik ben vorig jaar op 14 augustus een nieuw tijdsperk begonnen als kunstproject. En dat noemt Victory by Joy. En dus volgende maand is het terug 14 augustus. En dan zou ik een soort birthday festivalletje willen organiseren. En iedereen mag meedoen met mail art. Dus iedereen die geïnteresseerd is om mee te doen met Victory by Joy, bij de eerste geboortedag, 1 jaar.
1: Eerste verjaardag.
0: Eerste verjaardag. Iemand die dus een mail art werk stuurt naar de Wolkenbreer, Lammekestraat 35 in Borgerhout, 2140, die is deel van het geheel, is deel van het mail art project Victory by Joy. Ik ben aan het kijken naar een ruimte. Ik kan wel zeker iets vinden, waar, dat weet ik nog niet zeker. Maar ik ben wel van plan, ik heb dat gisteren beslist, om toch iets te doen. Want als ik het zelf niet vier, dan zal niemand anders het doen. En dus iedereen die mij hoort in Kinshasa en in Tokio en de Nederlands Verstraat.
1: Ik kan het doorgeven aan mijn Afrikaanse kunstenaars.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja. Allee, het is ook omdat ik zo laat beslist heb om het te gaan doen, is het ook een beetje een turbo mail art project. Want op een maand tijd gaat je niet zo heel veel bijeen krijgen.
1: Ja, de post vanuit Afrika kan ook een maand duren.
0: Ja, ik was al in het denken, zou ik dan e-mails toelaten, maar dan wordt dat te waanzinnig. En ik bedoel, dan zet ik me niks anders, als ik pech heb, ben niks anders bezig dan afdrukken te maken en... Die ga ik dus niet doen, het is een mail art project. En ik kan er een filmpje van maken, zoals bij die andere mail art projecten. Het rare was, ik dacht, dus straks was ik op YouTube aan het zoeken en ik vond mijn eigen mail art projecten niet meer op YouTube. Heb ik dan daar ook al iets technisch verkeerd gedaan? Of, ik weet het niet. Anyway, de bedoeling is om daar een filmpje van te maken, om dat in het archief van Victory by Joy te voegen. En... We gaan proberen die kaartjes te verkopen. De helft voor de kunstenaar, de helft voor de organisatie. Dus de VZW Cloud Force One organiseert het. En ja, dat gaat 14 augustus zijn. Met een beetje geluk gaat er ook 15 augustus of 16. Ik heb een plaats aan het spreken. En als het daar doorgaat, zou eigenlijk... De werken langer mogen hangen. Dat zou dan een paar weken mogen hangen. Maar ik kan nog niks beloven, want het staat nog niet vast dat het die ruimte wordt. Misschien wel. Maar dus wat wel vaststaat, iedereen die een mail art kaartje of brief of weet ik veel wat, of idee of whatever, door de Lammekestraat 35 de Wolkenbreier stuurt 2140 in Burgerhout die kan meedoen. Dus dat is het. En wat hebben we eigenlijk gedaan de laatste jaar? We hebben 13 deuren beschilderd in de stad, 12 rond de kathedraal tegen de verzuring van de maatschappij. Toen zijn we mee op Antwerp TV geweest en gezet van Antwerpen. Hebben we dat heel plat gekregen, ik weet het eigenlijk niet meer.
1: Heb je dat gelezen?
0: En dan hebben we... Ik heb 52 radioprogramma's gemaakt bij Radio Benelux. Dat noemt nu Radio BNL. Elke zondag tussen 10 en 12 kun je muziek horen. Samengesteld door de Wolkenbreier. Ik heb 26 live programma's gemaakt op Radio Centraal. Ik heb een festival georganiseerd, net niet op het TAC, maar daarnaast van het MUCA, met 4 optredens, interviews en dichters. En dan heb ik in maart in het Raamtheater, een internationaal kunstfestival, met het Gaza-project van Hope Foundation uit Den Haag. Dat heb ik georganiseerd. En misschien dat we het volgende project, wat ik bezig ben, ook presenteer dan. Maar ik kan het woord terug aan Pierre Mertens geven, want hij was eigenlijk...
1: Ik vind het een heel mooie titel, Victory by Joy. Ik was gisteren op de fiets en ik zag een mevrouw met een t-shirt. Art is growing every day. Ik vond dat zo positief. Zo, ik denk dat we eigenlijk ook hoop en positiviteit nodig hebben in de kunst.
0: En een victory by joy, ik bedoel, elke mens wil plezier maken. En als je de mensen met plezier kunt verbinden, ik denk dat niemand daar tegen kan zijn natuurlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Of voor welke strekking dat je ook bent. Mm-hmm. Als je mensen kunt verleiden met gezamenlijk plezier te maken, ik denk dat dat de beste verbinding maakt. Vandaar die een titel.
1: Mooi.
0: En iedereen wil plezier maken, hè? Of je nu in welke toestand dat je ook zit.
1: Victory zit ook een... Overwinningen. Overwinningen, hè. En ik schrijf het ook in het boek. Er is een beweging die Beauty Will Change the World als thema heeft. Dat is een slogan. Beauty Will Change the World. En vandaar, ik had het daar net over lelijkheid, hè. Ik denk dat we lelijkheid moeten zien als een symptoom van een niet functionerend bedrijf, organisatie, museum. Lelijkheid is een symptoom. En schoonheid, als iets schoon is, dat wil zeggen dat er ownership is, dat er mensen er zorg voor dragen. Dus ik vind dat ook Victory by Joy, ik vind, ja, er zit ook iets positief in, iets hoop in. En ik vind dat wel mooi.
0: Rijp. Dus dat ik zo, in elk land wordt er mooie muziek gespeeld. In elk land wonen er interessante mensen. In elk land hebben ze lekker eten. En in elk land hebben ze ook goede sportmannen of wetenschappers, whatever. Mm-hmm. En als je de mensen daarop wijst, dat is zo het tegenovergestelde. Hier proberen ze de mensen van alles pijn te maken en tegen een op te zetten. En
1: als je een bakker van China samen zit met een bakker uit België en een bakker uit Amerika en een uit Zuid-Afrika, die hebben toch plezier?
0: Oh.
1: Omdat je iets verbindend vindt. Als we nu focussen op wat ons verbindt en niet op wat ons scheidt.
0: Dat is hetgeen wat is de bedoeling met dat project van Victory by Joy, omdat de mensen proberen in te zien dat er eigenlijk dat je eigenlijk zelf kunt kiezen voor een leven waar je plezier kunt maken op een manier dat je zelf wilt en kunt, in plaats van eigenlijk zo mee te gaan in al die negatieve storytelling waar ze de mensen willen op hun vierkante meter mee willen krijgen, zodat ze die nog gemakkelijker kunnen manipuleren. Dat is een beetje het idee erachter.
1: Ja, dat is mooi. Wel, dat is een kunstproject dat helemaal in lijn ligt met hoe ik ook met kunst en ook met childhelp en ook met andere dingen bezig ben. Ik vind dat ook verbinden. Jij zoekt toch altijd verbinding, hè?
0: Ik heb na al die jaren, heb ik wel zoiets van, in maart heb ik zo beslist om zo, als ik nog projecten doe, dat mijn werk centraal gaat staan. Dat ik niet zo mee op de achtergrond ergens en dan alles organiseren. En dan na 20 jaar denken ze, ah ja, dat is een organisator. En daar kunnen we misschien nog veel van gedaan krijgen. Ja. Dus dat soort mentaliteit van de egocentrisch, debiliteit en parasitair instelling, daar wil ik wel, met collega's en mensen werken die eigenlijk een positieve mentaliteit hebben om samen te werken en verder door te groeien, maar niet
1: met mensen. Oh ja, je hebt mensen die alleen maar meedoen als springplank en die je dan nadien niet meer ziet. Hè?
0: Ja, en die dat vanzelfsprekend vinden. En, maar eigenlijk, als ik dat zie, wat ik allemaal eigenlijk al gedaan heb in binnen- en buitenland, mm-hmm. en wat je dan eigenlijk terugkrijgt van de mensen waar je er jaren van alles mee gedaan hebt, dat is, er zijn er een paar, maar de meeste is redelijk erg mee gesteld, denk ik. Mm.
1: Ja. Nu, dat is in alle sectoren zo, hè. Je wilt niet weten welke competitie er is tussen wetenschappers, bijvoorbeeld.
0: Waarschijnlijk, ja.
1: En daar schrijf daar ook over. Ik heb er heel wat kritiek op over hoe dat kunstenaars zich daarin laten meeslepen. In het...
0: De meeste, omdat die slim genoeg zijn. En een groot deel heeft ook geen overzicht. Ze zijn alleen met hun eigen bezig. Hè. Om het simpel te zeggen.
1: Ja, ja.
0: Of die sudderen in de gangbare systemen die iedereen bewandelt en die ze dan proberen nog harder uit te melken en dan denken ze dat ze frontwerk leveren. Ik bedoel. Anyway, ja. Het woord is aan u.
1: Nee, ik heb geleerd van wel wat ik doe, van te kijken van, is dit zinvol, wil ik dat doen, wil ik dat niet doen?
0: Nee, ik doe wat ik graag doe, daar niet van. Anders zou ik dat niet doen, maar ik word volgende maand 67 en als ik iedereen zijn kar blijf trekken zoals ik gedaan heb, dan ga ik al organiserend de gronden. Hè.
1: Ja, ik herken dat heel sterk.
0: Als je zelf nooit georganiseerd hebt, dan weet je echt niet over wat je spreekt natuurlijk.
1: Nee. En het erge is, en dat is ook in VZ2 is ook zo, pas op, hè. Als het goed is, wilt iedereen mee. En als er een probleem is, dan loopt iedereen weg. Dan blijven alleen degenen over die echt mee zijn.
0: Ja, dat probleem heb ik niet, want ik heb een hele kleine VZ2 die zo meestal niks subsidies heeft.
1: Nou ja, maar als je personeel hebt, dan krijg je een ander verhaal, hè.
0: Wie zeg je?
1: Als je personeel hebt, dan krijg je een ander verhaal, hè.
0: Maar we hebben personeel, hè.
1: Nee, hè. Ik denk dat Child Help in het globale zuiden een 100-tal personeelsleden heeft.
0: Ja. Je hebt nog 3 minuten om de wereld te verbeteren via Radio Centraal, dus ik zou zeggen, neem uw tijd.
1: 3 minuten, hoe krijg je die vol? Nee, ja, het is... wat aan mij opvalt, en dat is ook in het boek, je bent beeldend kunstenaar, en ja, geen haan die erom kraait, hè. Maar Child Help en die kinderen, ja, die kraaien er wel om, hè. Die zijn er. Dus dat is iets waar het leven mij gekozen heeft. Ik heb zeker gekozen om kunstenaar te zijn, maar dit is op mijn pad gekomen. En dat maakt dus dat je niet altijd alles kiest in het leven.
0: Ik vraag je altijd, bijna iedereen zo, ben je geboren als kunstenaar of ben je dat... Heb je daarvoor gekozen of hebben ze dat u geleerd of wat?
1: Gekozen, denk ik. Voor mij is het een keuze.
0: Oké.
1: Bril zegt goesting en heel hard werken. Zweten, zegt Bril.
0: En ja, die vraag heb je al geantwoord. Meestal vraag ik dan zo van, Is kunst belangrijk in de maatschappij? Dat is een vaste vraag. Ik, zo, iedereen
1: ik kan niet zonder. Ik word ziek als ik niet kan maken.
0: Ja.
1: Voor mij is het alleszins belangrijk in mijn leven, ja. Of in de maatschappij belangrijk is, daar ben ik niet van overtuigd.
0: Oké. Okay. Ieder zijn mening. Je hebt nog 70 seconden. Dus als je, wat je nu zegt staat op je bandje, dat ik je ooit ga doorsturen, als ik het vastkrijg van de opname.
1: Ja, nee, ik denk dat de kunst zeker een functie heeft in de maatschappij en dat cultuur moet gesubsidieerd worden, maar de subsidie moet gaan naar de kunstenaar. Dat is volgens mij de grond waaruit kunst komt. Niet de galerijen en niet de musea. En de ondersteuning is veel te weinig naar de kunstenaar. Als ik dat als laatste boodschap mag geven. Ik denk dat daar ontstaat de kunst, bij de kunstenaar.
0: Ik kan u bedenken, want het is nog 32 seconden. Het is maandag de 6e. Klopt dat? 7e juli al. Het is bijna de verjaardag van Victory by Joy. Dat is volgende maand, 14 augustus. En als je snel zit, kunt je nog een mail art kunstwerk sturen naar de Lammengestraat 35, 2140 in Burgerhout. Zorg dat mijn brievenbus morgen barst. Dan ben ik gelukkig. Maar ik heb nog 5 seconden die ik moet gaan afsluiten. En dan ga ik mijn collega die Lea noemt.
2: Juillet cette année-ci, un festival le dimanche 12 juillet au Café Tati avec

Goedenavond, beste luisteraars. We starten meteen met een intens nummer van Lambrini Girls. Nothing tastes as good as it feels. Wat meteen het topic van vanavond goed inleidt. Het is een heftig thema vanavond. Ik wil het namelijk hebben over hoe dat momenteel aan een extreem tempo de terugkeer van extreme magerheid eigenlijk heel hard op de voorgrond is gekomen. Vooral natuurlijk in de media, maar ook in het dagelijks leven merk ik toch op dat er terug een heel harde focus is op dunheid en dat daar ook veel morele oordelen aan vasthangen. En als iemand die zelf een heel lang verleden heeft met een eetstoornis, voel ik toch wel gewoon de verantwoordelijkheid of de urgentie om daar iets rond te doen, het daarover te hebben. En dus nu al meteen een disclaimer. Het gaat dus wel vaak gaan over triggerende zaken in deze episode. Dus als dat iets is wat je niet wil horen, dan best eventjes zo laten. En later terug naar de radio luisteren vanaf 7 uur. En ik wil ook meteen zeggen van het gaat ook niet hoofdzakelijk gaan over eetstoornissen zelf. Maar ik wil het eigenlijk vooral hebben over de politiek van dunheid. En ook de gezondheidsproblemen die daar eigenlijk bij komen kijken. Daar gaat mijn focus op liggen. Nu, ik ga het ook wel op bepaalde aspecten hebben over eetstoornissen, maar dat is dus niet de focus. Om even context te geven voor degenen die misschien niet even hard op de hoogte zijn. De laatste paar jaar kun je zeggen dat er wel een skinny trend is gekomen. Vooral dan op sociale media kun je dat zien, maar ook in Hollywood zelf vooral. De normalisering van extreme dunheid op de Oscars bijvoorbeeld dit jaar zag je heel veel celebrities die volledig uitgemergeld zich lieten verschijnen. Nu, ik ga daar ook niet super hard op uitweiden, maar zeker de rise van Ozempic heeft daar ook veel mee te maken. Dat is de diabetes medicatie eigenlijk, die nu ook wordt misbruikt door mensen die eigenlijk totaal niet omwege van medische redenen moeten afvallen. Ook iets wat direct belangrijk is om te zeggen, die normalisering van extreme dunheid is niet plots gekomen of zo, is niks nieuw eigenlijk. Dit is al veel, veel vaker het ideaal geweest, is eigenlijk nooit echt volledig naar de achtergrond gegaan. Maar het heeft nu wel een nieuwe wending gekregen, van een nieuw kaliber ook. En het is nu ook veel meer subtiel, omdat er zoiets is als skinny talk, dat op TikTok dus een soort algoritme is waarin dat allerlei video's rond hoe dat je moet dun zijn, hoe dat je moet eten en zo verder, circuleren. En het is eigenlijk heel makkelijk om als jong meisje in de algoritme te geraken en daar dus soort van ingesleept te worden. Nu, vroeger was dat iets anders. Dan had je al wel bijvoorbeeld van die blogs op Tumblr, waar dat je dan ook Thinspo, Thinspiration, noemde het dan, kon vinden. Maar dan moest je wel echt gaan zoeken. En nu word je er zelf al mee ingetrokken als je gewoon maar een video bekijkt van meal prepping of zo, zeg maar. Eigenlijk iets dat mij heeft heel hard getriggerd, of waardoor ik dacht van oké, nu moet ik er toch ook wel echt over gaan spreken, is
Ariana Grande, die duidelijk heel uitgehongerd en ongezond is momenteel. Die ook, waarvan het ook geweten is dat ze eigenlijk heel haar leven een eetstoornis al heeft. Die eigenlijk beweert dat ze op haar gezondste ooit is nu. En dat mensen moeten stoppen met commentaar hebben op haar lichaam. Nu, enerzijds ga ik er zeker mee akkoord dat we niet te veel commentaar moeten hebben op mensen hun lichaam. En ik wil dus ook zeker niet de focus leggen op individuen of zo. Het is niet mijn doel om Ariana Grande te shamen, totaal niet. Maar het is wel problematisch dat mensen die zo'n groot platform hebben en voornamelijk ook tienermeisjes, dat die dan gaan beweren dat die het gezondste ooit zijn, terwijl die duidelijk lijden aan een ziekte. Nu, dat is dus elk even de kadering. Maar dus, wat we dus nu zien, vandaag de dag, is dus die terugkeer van extreme magerheid. Niet alleen in de extreme gevallen, of alleen niet. Je hoeft niet per se een full-blown eetstoornis te hebben. Maar die normalisering van extreme magerheid en de herdefinering daarvan als soort discipline, als wellness, als persoonlijke keuze. En de moralisering daarvan ook onder het mom van welzijn. En dus die dunne lichamen worden gezien als moreel, ja, eigenlijk superieur. Dat is eigenlijk allemaal niet neutraal. Dat gaat ook niet over esthetiek, maar gaat over macht. Het speelt zich allemaal af te midden van een zeer reële wereldwijde verschuiving naar een autoritaire politiek. De uitholling van burgerrechten en de heropleving van openlijk vrouwenvriendelijke, racistische en fascistische ideologieën. En dus ik wil ook wel dieper ingaan op die politieke aspecten van dunheid en hoe dit verweven is met het patriarchaat, met christendom, met white supremacy en dus ook de gezondheidsproblemen belichten van die extreme dunheid. En ook toch wel een soort alternatief ook bespreken. Maar dus, dat politiek aspect is meteen ook al best controversieel. Omdat, ja, er zijn sommige mensen die bijvoorbeeld zeggen van, het is telkens wanneer vrouwen eigenlijk meer rechten krijgen, meer macht krijgen, dat de schoonheidsidealen als antwoord daarop strenger worden. En dus, naarmate vrouwen meer sociaal, politiek en economisch invloed krijgen, wordt het acceptabele vrouwelijke lichaam steeds kleiner. Nu, dat kan ook klinken als een soort conspiracy. Het is zeker niet zo dat er een soort, ik weet niet, een groepje mensen zitten denken van, oei, nee, nu hebben vrouwen te veel macht gekregen, dus nu moeten we terug de schoonheidsidealen terugschroeven of zo. Ik denk niet dat dat zo in elkaar gaat, maar het is wel zo dat dunheid in periodes waarin dat rechten terug worden gedraaid of repressie eigenlijk toeneemt, een teken is van maatschappelijke conformiteit en een politiek instrument wordt om de autonomie van vrouwen te beperken. En dat gaat dus ook niet enkel om een esthetische voorkeur, maar om een norm die elk vorm geeft aan een biopolitiek van het vrouwelijke lichaam, die dus de gewoontes van vrouwen gaat reguleren, het gedrag gaat aansturen en elk voortdurende zelfcensuur en zelf policing eigenlijk. Policing van je eigen lichaam dwingt, betreffende voeding, beweging en uiterlijk. En daarin zit ook een impliciete boodschap dat een gedisciplineerd lichaam een volgzaam lichaam is, een docile body, dat ook makkelijker te beïnvloeden is. En dit kan gelinkt worden aan Foucault, een Frans filosoof, die in Surveiller et Punir beschreef hoe moderne machtsmechanismen niet alleen straffen, maar ook lichamen disciplineren om ze nuttig en gehoorzaam te maken. Dus dat niet enkel, hoe moet ik dat goed uitleggen? Dus bijvoorbeeld, het is niet dat mensen tegen ons nu zeggen van, je moet
dun zijn, je moet afvallen. Want anders, dat is niet dat, dat je een boete krijgt of zo als je dik bent. Maar er gaan eigenlijk andere mechanismen ervoor zorgen dat je... Dat lichamen gedisciplineerd worden en dat niet vanuit de staat eigenlijk die macht hoeft opgelegd te worden, maar dat mensen eigenlijk zichzelf gaan beheersen, gaan controleren en zo verder. En dus in het geval van slankheid of dunheid komt deze disciplinering tot uiting in restrictieve eetgewoonten, voortdurende zelfbeheersing en een esthetische vorm van... eigenlijk surveillance, die zich voordoet als een eigen keuze, maar in feite het resultaat is van een aanhoudende maatschappelijke invloed. Je hebt ook Suzanne Bordeaux, die in Unbearable Weight, een boek van haar, analyseert hoe slankheid in een westerse samenleving in verband wordt gebracht met een goed beheerst lichaam. En in het verlengde daarvan met een aanvaardbare vrouwelijke identiteit. Dus de dunne of de slanke vrouw wordt gezien als deugdzamer, meer respectabel en meer waardig voor maatschappelijke erkenning. En dus ook met die, eigenlijk die politiek van het lichaam wordt dus eigenlijk ook mee bepaald wat aanvaardbaar is voor een vrouw om te zijn. Nu, ik ga daar zo meteen verder op in, maar we gaan eerst nog een nummertje luisteren. Typical Girls van The Slits.

Het was typical girls van de Sleets. Ik ben net even van studio geveranderd, want het is echt super warm in de kleine studio. Maar we waren dus bezig over hoe dat die controle over dat lichaam, hoe dat eigenlijk ook bepaalt wat dus een aanvaardbare identiteit is voor de vrouw. En ja, dus in het nummer Typical Girls van de Slits is er ook een lyric die zegt: Who invented the typical girl? En nu ja, dat is ook een complex onderwerp. Dat wordt door heel veel factoren beïnvloed. En

veranderingen. En ja, ik ga niet super diep ingaan op heel de geschiedenis. Maar ik denk eigenlijk dat je kunt zeggen, vanaf de Victorian era, dus de 19e, 20e eeuw, werd eigenlijk dunheid een ideaal. En dat was gelinkt aan de notie van zelfcontrole. Dus ook een protestantse deugd eigenlijk, die geassocieerd was met moderatie en moraliteit, gehoorzaamheid. En dat werd dus ook gebruikt om respectabele vrouwen te onderscheiden van eigenlijk onrespectabele vrouwen of vrouwen die moreel corrupt waren. En misschien denk ik daar nu al meteen ook iets wil over zeggen, dat dus ook wel, ik ga daar zo meteen dieper op ingaan, maar dat is ook heel hard gelinkt aan raciale noties en aan de slavernij. Nu in de 20e eeuw dan, vooral tijdens de naoorlogse periode, werd eigenlijk het ideaal van dunheid terug heel hard reinforced, zeg maar, als een deel om de traditionele familie te promoten. En werd het dunne lichaam van de vrouw eigenlijk ook gezien als ook gehoorzaam, als verantwoord. En dus de ideale soort van eigenschappen die een vrouw ook kon bezitten om het huishouden dus in goede banen te leiden. Het was ook een symbool van conformiteit, dus suburban, 1950s wife, die docility, die discipline, de soort kleinheid of zo, de behapbare vrouwelijkheid. Ook in autoritaire regimes van de 20e eeuw, zoals in Spanje onder Franco, werd dunheid heel hard geassocieerd met ook religieuze waarden zoals puurheid en persoonlijke opoffering. En ik moet eigenlijk meteen denken, nu dat is een soort sidetrack, maar Simone Weil was daar ook heel hard mee bezig. En die was dan ook alleen vooral met die politieke situatie in Spanje. En dan kan je toch ook wel zien. Dat is eigenlijk te veel afleiding, sorry. En dus vandaag de dag heeft het een soort nieuwe wending gekregen, omdat het heel vaak wordt geformuleerd als een soort wellness trend, individuele keuze. En dus je hebt gewoon de keuze om te gaan sporten, om gezond te eten, om af te vallen. En dat hangt nauw samen met de neoliberale soort choice, free choice, liberal feminism ook. Dus choice feminism is een woord waar ik aan moet denken. Dat is het idee dat elke keuze die een vrouw maakt inherent feministisch is, omdat een vrouw die keuze heeft gemaakt en dat het een uiting is van haar soort agency. Nu, daar is veel kritiek op ook, terecht. Je kunt ook denken aan dat er tegenwoordig gezegd wordt dat plastische chirurgie een feministische keuze is. Daar gaan we nu ook niet op ingaan, maar daar ga ik totaal niet mee akkoord trouwens. Ook die dunheid zien we vandaag de dag, dat dat toch ook heel hard verbonden is aan traditionele waarden, en dat dat ook meer opkomt in conservatieve kringen, dat dat toch ook snel gelinkt is aan die conservatieve waarden van traditionele vrouwelijkheid, mannelijkheid. Wat trouwens ook heel ironisch is, ergens. Daar kom ik misschien subiet nog op terug. Maar het feit dat dunheid zo hard gezien wordt als een soort virtue binnen die kringen, is tegelijkertijd ook een beetje dubbelzinnig, omdat, zoals ik ook subiet ga dieper op ingaan,

is extreem ondergewicht hebben of extreme diëten volgen, heeft dat een negatieve impact op je hormonen als vrouw. En dus ook op uw ability, uw mogelijkheid om kinderen te baren. En dat is toch juist ook vaak iets wat binnen de conservatieve kringen heel hard gepusht wordt. Die fertiliteit. En dus dat is een beetje in strijd met elkaar. Maar bon. Dus wat duidelijk is, is dat vrouwelijkheid een soort performance is. En waarbij dat elk lichaamscontrole over je eigen lichaam en een soort surveillance die je hebt geïnternaliseerd, centraal staat. En dat het zo natuurlijk is en vanaf een jonge leeftijd eigenlijk wordt aangeleerd, dat een deel van jezelf wordt. Dus als een deel van je identiteit wordt ervaren. Dus dat je dat ook niet ziet als iets dat is opgelegd aan jou. En ik denk dat heel herkenbaar is voor heel veel mensen, maar dat is niet enkel door bepaalde media dat je consumeert, maar dat wordt ook doorgegeven in je familie, op school. Gewoon op de werkvloer en zo verder. Het is ook vaak tussen vrouwen dat eigenlijk heel vaak de conversatie gaat over eten of over hun lichaam, over een broek die hun niet staat of zo, of dat je gewoon eigenlijk al vanaf je 12 bezig bent met oei, ik heb een perenlichaam. En het kan gewoon niet dat je als 10-jarig persoon al zoveel daarmee bezig bent. Of zo. Dat je eigenlijk gewoon nooit echt hebt geleerd hoe dat je in je lichaam moet leven, maar dat je gaat leren observeren en je eigen lichaam elk gaat objectiveren. En dat dan een soort basis wordt van je identiteit. Dat was voor mij ook waarom dat ik het dus ook niet alleen wil hebben over eetstoornissen of zo, omdat dat is ook nog complex en daar spelen ook nog andere factoren in, maar het feit, full-blown eetstoornissen zijn nooit een norm geweest, maar de echte epidemie of zo zit hem in juist mensen die zogezegd normale eetgewoontes hebben, die toch constant hun eigen lichamen en hun eigen dieet en zo monitoren om dun te blijven. En dus vrouwen leren eigenlijk om constant hun eigen bewakers te zijn, calorieën te tellen, hun gewicht bij te houden, lichaamsbeweging te beheersen, bepaalde voedingsmiddelen te vermijden. En dat eigenlijk allemaal vanuit het idee dat dat een persoonlijke keuze is. En dat is heel slim gezien van het patriarchaat, omdat het ergens die patriarchale controle van buitenaf shift naar van binnenuit. En dat vrouwen dus die soort regels adopteren als hun eigen stem of hun eigen wil. En het naturaliseert ook lichamelijke repressie. En het maakt elke soort teken van verantwoordelijkheid en volwassenheid. En het is dus ook bevestigd weer dat dunheid niet gewoon een soort fysieke manifestatie is, maar dat het een technologie is van macht dat opereert onder het mom van individuele vrijheid. Nu, de gevolgen hiervan is dat vrouwen heel gedisconnecteerd zijn van hun lichaam. Eigenlijk ook de autoriteit over hun eigen lichaam. Ze zijn ook makkelijker om te controleren. En elk uzelf wordt eigenlijk onbereikbaar, inaccessible. En uw gedachten worden meer en meer overgenomen door eten, lichaam. En dus eigenlijk heb je fysiek, mentaal en emotioneel geen ruimte meer om bezig te zijn met creativiteit, met verbinding, maar ook met resistance tegen bepaalde politieke structuren. En dus heeft het ook een ernstig gevolg voor collectief verzet en solidariteit onder vrouwen, omdat die interne policing ook geprojecteerd wordt op andere vrouwen. En ik moet even de auteur opzoeken van wie ik dit heb. Maar het is een artikel dat ik heb gelezen. Is zo Spreading the Religion
of Thinness from California to Calcutta. En daarin zegt de auteur, terwijl ik dus echt glanzende beelden van het witte westerse ideaal verkopen alles, van auto's tot nagellak, tot fitnessvideo's. Dus modellen en filmsterren die lang, gezond, rijk, onevenredig blond en wit zijn, uitzonderlijk dun. En die verkopen dus alles van California tot Calcutta. En het cumulatieve effect van dit nauwe, maar verrijkende model van vrouwelijkheid is niet alleen het bevestigen van de ondergeschikte positie van vrouwen ten opzichte van mannen door hun waarde te bepalen aan de hand van hun uiterlijk, maar ook het versterken van de hiërarchische positie van een select groepje vrouwen die lang, wit, rijk en dun zijn, boven een diversiteit aan anderen. En ik ga daar dus zo meteen nog meer over zeggen. Maar ondertussen luisteren we naar een nummer dat daar goede uitdrukking aan geeft. En even kijken wat hier. Ik ben er niet gewoon van in deze studio te staan. Dus ik moet even zien wat de juiste. Dingen is.

Zo gaat het nummer nog wel even door. Twist Barbie van Shonen Knife. Nu wil ik het dus nog even hebben over hoe dat sommige feministische analyses van dus ja, het vrouwelijke lichaam en een soort die policing en de politiek daarvan soms ja, niet genoeg benadrukken in hoeverre dat ras, religie, klasse en cultuur ook cruciale aspecten zijn geweest van de idealisering van vrouwelijke dunheid in het Westen. He, want dus dat komt ook niet van het niets. Ja, als we daar naar gaan kijken, dan kunnen we inzien dat de constructie van dat dunheidsideaal, vooral in de Verenigde Staten en dus de verspreiding ook ervan naar niet-Westerse contexten, ja, licht werpt op een neocoloniale dynamiek. De sociologe Sabrina Strings traceert in haar boek Fearing the Black Body de moderne ja, fatfobia terug naar slavernij en kolonialisme, waar eigenlijk ja, dunheid werd geassocieerd met witheid en beschaving, met zelfbeheersing en morele superioriteit. En dikheid daarentegen geracialiseerd werd en afgeschilderd werd als excessief, ongedisciplineerd en minderwaardig. Om dus zwarte lichamen van nature gewoon meer dik waren, werd er een soort van morele superioriteit ook gelinkt aan die dunheid en werd dat ook gebruikt als een manier om om een hiërarchie te installeren en overheersing en geweld te rechtvaardigen. Aangezien dat slavernij ook gepaard ging met missionarissen die het christendom verspreiden, waren deze oordelen ook vaak gelinkt aan christelijke ideeën van puurheid, van gematigdheid en zo verder, versus dan de onzuiverheid en de gulzigheid. En ik wil nu ook meer ingaan op die religieuze aspecten. Die ook kunnen... eigenlijk zelf kan je ook dat dunheidsideaal zien als een soort religie of als een soort... het is echt heel diep verwoven eigenlijk met het christendom, maar het is ook op zichzelf eigenlijk een beetje... religieus. Een auteur schrijft bijvoorbeeld ook: eating disorders are often closely related to a desire to make oneself pure and sinless through disposing of all the characteristics that make one's body an object of sexuality. En dat gaat dan specifiek over eetstoornissen wel. Ik ga ook een gedicht voorlezen van Even Boland, dat dan nog verder illustreert die soort van religieuze taal die daarmee is geassocieerd. Dus. Flesh is heretic. My body is a witch. I am burning it. Yes, I am torching her curves and paps and wiles. They scorch in my self-denials. How she meshed my head in the half-truths of her fevers. Till I renounced milk and honey and the taste of lunch. I vomited her hungers, now the bitch is burning. I am starved and curveless, I am skin and bone, she has learned her lesson. Thin as a rib, I turn in sleep. My dreams probe a claustrophobia, a sensuous enclosure, how warm it was and wide, once by a warm drum, once by the song of his breath in his sleeping side. Only a little more, only a few more days, sinless, foodless, I will slip back into him again, as if I had never been away. Caged so, I will grow angular and holy, past pain keeping his heart such company, as I will make me forget in a small space to fall into forked dark, into python needs heaving to hips and breasts and lips and heat and sweat and fat and greed.
Nu, zoals ik ook al zei, ken dus die soort fixatie op dunheid ook ja, al zelf als een religie gezien worden. De religie van dunheid. Dat is ook wel een beetje te kenmerken aan vooral hey, hoe dat je nu die skinny talk hebt, maar ook hoe dat je vroeger dus pro-Anna of pro-Mia, dus anorexia, bulimia, Tumblr had en zo verder, waarop dan soort geboden circuleerden, bepaalde mantra's die herhaald worden. Het is nothing tastes as good as it feels, as skinny feels. En het creëert een soort groepsgevoel waar je bij hoort. En dus dat is heel, ja, heel religieus eigenlijk van aard. Nu, je gaat ook in bepaalde rituelen deelnemen. En ja, het is niet nieuw dus, maar dus vandaag de dag wel in een soort nieuwe vorm. Een TikTok-algoritme waar de grens steeds meer vervaagt. En ja, ook mensen worden meegesleept eigenlijk via esthetiek. Van bijvoorbeeld Pilates. En zonder dat je het weet, ben je eigenlijk meteen dieper in algoritme. Wat dan gaat lijken op ja, iets dat representatief is voor de wereld. Waardoor je geloofsovertuigingen worden verstevigd. En je steeds ook meer eigenlijk geïsoleerd wordt van je eigen leefomgeving of zo. En dus daar zit wel iets cult-achtig in. En dus ja, die auteur, ik moet ze biedt echt even opzoeken. Zegt dus ook van, net als patriarchale religie, moedigt de religie van slankheid, het lijden, de opoffering en de zelfverloochening van vrouwen aan als middel om macht uit te oefenen en publieke goedkeuring te verkrijgen. Het zet goede vrouwen tegenover vrouwen die geen aflossing hebben, die zichzelf hebben laten gaan, idealiseert een slanke minderheid en plaatst hen op een voetstuk of een tijdschriftcover, terwijl de rest met elkaar moet concurreren door zichzelf te vergelijken met het ideaal en altijd tekortschiet. De esthetische hiërarchie van vrouwelijke lichamen die de religie van dunheid weerspiegelt en in stand houdt, komt voort uit een superioriteitscomplex dat vrouwen aanmoedigt zichzelf te verbeteren door hun lichaam te veranderen. Vrouwen worden zo aangemoedigd om zich voortdurend bezig te houden met het controleren, hervormen, beperken, beoordelen en straffen van hun lichaam en een breed scala aan multinationale bedrijven, van de cosmetica- en mode-industrie tot dieet- en fitnessbedrijven, helpt hen daar maar al te graag bij. Sterker nog, die bedrijven cultiveren en proberen juist de schaamte uit te buiten die ze beloven te genezen. Dan ga ik ondertussen, denk ik, dit stuk afronden. En wil ik beginnen overgaan naar eigenlijk meer te praten over ja, een meer persoonlijke insteek en ook dus de lichamelijke gevolgen van eigenlijk ja, restrictief eten, van het nastreven van dunheid. Maar ondertussen luisteren we, gaan we dus een beetje duiken in hoe dat klinkt. Dat is niet juist. Excuses.

Nothing tastes as good.

Dus dat is voor mij Sonisch hoe dat mijn eetstoornis heeft geklonken, klinkt. Nu, ik ga mijn persoonlijk verhaal niet al te lang maken, maar als een brug gebruiken om dus die lichamelijke aspecten daarvan te bespreken. En ik wil dus nog even benadrukken van die soort politiek van dunheid en de normalisering van extreme dunheid is niet hetzelfde als eetstoornis. Hè. Dus het is niet dat iedereen die dieet of iedereen die afvalt, dat die een eetstoornis heeft. Ook wil ik niet beweren dat de oorzaak is dat eetstoornissen ontstaan. Want hè, zoals ik al zei, is een complex gegeven. Maar het is wel een soort... het is wel een soort wereld waarin die het mogelijk maakt om voor eetstoornissen om te ontstaan en wat wel een vruchtbare grond vormt daarvoor. En dat kan je niet ontkennen. Maar dus, ik heb zelf eigenlijk sinds mijn 12 jaar heel lang gestruggeld met eetstoornis. Zelfs meerdere eigenlijk. En... dat was toen ook wel begonnen uit een soort van idee van oké, met mijn vriendinnen, van we moeten afvallen voor de zomer. 12 jaar, denken. We moeten sporten, we moeten diëten en zo verder. Want we wilden eigenlijk allemaal lijken op Victoria's Secret modellen. Dat was toen een soort van toonbeeld. En goed, in het begin... Dacht mijn omgeving daar ook niet te veel over. Tot op een bepaald moment dat die soort bezorgdheid wel op de kop opschoot. En niet veel later beland ik elk in het ziekenhuis met dan een diagnose anorexia. En dan heb ik ook lang niet naar school kunnen gaan. Heb ik veel in het ziekenhuis moeten zijn. Heb ik heel veel eigenlijk van mijn tienerjaar ook... gemist een beetje door zo vast te zitten in die obsessie over mijn lichaam. Ik had toen ook niet door hoe groot de impact dat eigenlijk had op mijn lichamelijke gezondheid. Natuurlijk, dat maakte mij op dat punt ook niet zoveel uit. Maar ik wist ook niet dat dat zoveel permanente schade kon veroorzaken. Die eigenlijk tot op vandaag de dag nog een invloed heeft. En wat ik ook wel belangrijk vind, als je in behandeling gaat voor een eetstoornis, dan ligt de focus vaak op het gewicht. Dus je moet aankomen, wat wel ergens begrijpelijk is, maar daarna is er vrij weinig ondersteuning. En dus vanaf dat ik elk een gezond gewicht had bereikt, dan dacht ik van oké, ik ga nu eigenlijk... En ik had zo mijn ondergrens van een gezond gewicht bereikt. En dan dacht ik ga naar de fitness gaan, zodat ik met spieren de rest kan bijkomen en dat ik dus geen vet moet bijkomen. En ik weet het niet, mijn familie zag dat niet echt als een probleem in, dus die lieten mij gaan. En dus ik had een soort manier gevonden om mijzelf en mijn omgeving ook verder te foppen. En dus dat heeft heel lang geduurd trouwens. Ik ben op mijn 15 begonnen met fitness en tot mijn 22 denk ik dat ik echt in die overtuiging zat dat ik hersteld was. Want ik at genoeg. Maar ik was nog steeds heel hard bezig met mijn lichaam te controleren. En ik had nog steeds niet genoeg vetmassa ook voor... eigenlijk voor mijn hormonen normaal te laten gaan. En dus ik heb ook gewoon jarenlang geen menstruatie gehad. En ik zeg het, ik had niet door dat dat zo'n... permanente schade kon veroorzaken, dat ook darmklachten kan geven en zo verder. En het is eigenlijk pas vorig jaar, dus op mijn 23, dat ik een controle had in het ziekenhuis voor mijn botmassa. Als je dus geen hormonen produceert als vrouw, als je je menstruatie niet hebt, dan maak je eigenlijk ook geen botmassa meer aan. En
Dat kan dus leiden tot osteopenie of osteoporose, wat dan weer kan leiden tot botbreuken. Dus dat is eigenlijk iets dat vrouwen in de menopauze ervaren. Maar dus als je niet genoeg eet, als je te intensief sport en zo verder, dan kan dat ook gebeuren. En dus het was pas vorig jaar dat ik eigenlijk te horen kreeg van je hebt eigenlijk osteopenie. Dus osteopenie is een stadium voor osteoporose. En ik was eigenlijk helemaal in shock, want ik dacht, ik ben toch al 8 jaar lang naar de fitness aan het gaan. Want krachttraining is iets dat, is iets dat juist je botmassa versterkt, zeg maar. Dat was voor mij een heel grote shock of zo, om te horen van, je hebt osteopenie, botontkalking en zo verder. En het was pas toen dat ik eigenlijk ging denken van, dat heeft wel degelijk een soort permanente invloed gehad op mijn lichaam. En het is ook pas van daaruit dat ik echt ben gaan herstellen of zo. Maar ik vind dat heel belangrijk om in dit soort conversaties, dat eigenlijk heel hard wordt onderbelicht hoe een desastreuze gevolgen dat ondereten of over, gewoon te veel sporten en jezelf niet genoeg voeden of zo, niet genoeg rusten, dat eigenlijk wel echt heel problematisch is. Als je dit soort discours voert, krijg je snel de commentaar van maar te dik zijn is ook niet gezond. En dat is zeker waar. Maar ik denk dat er absurd weinig aandacht wordt gegeven aan de gezondheidsproblemen die komen kijken met ondergewicht en ondervoed zijn. En dat gaat niet enkel over osteoporose, dus botontkalking, maar ook je organen die eigenlijk falen. Want als je niet genoeg eet, gaat je lichaam eigenlijk eerst je vetreserves opeten, dan je spiermassa. En je hart is je grootste spier, dus dat gaat ook je hart opeten, maar ook andere organen zijn ook spieren. Dus dat kan tot van alle problemen daar leiden. Ook tot darmklachten, ook tot diabetes eigenlijk. Elektrolytenbalans kan ook veroorzaakt worden. Cardiovasculaire problemen, nierfalen en zo verder. Al die dingen, dus niet om mee te lachen eigenlijk. En dus ook permanente vruchtbaarheidsproblemen zijn ook typisch. En ik denk, iets wat ik gewoon wel belangrijk vind of zo, is dat we dus gaan eigenlijk leren of zo om voor vrouwen om echt in hun eigen lichaam te zijn en dat niet meer te soort objectiveren en controleren, maar eigenlijk echt te beginnen bewonen en belichamen. En dat je dus bijvoorbeeld echt meer gaat voelen hoe dat je lichaam wilt bewegen, hoe dat wilt bestaan. Dat je intuïtief meer kunt aanvoelen ook wat dat nodig heeft. Dat je ook creativiteit eigenlijk terugkrijgt en zo verder. En dat als je sport of als je met voeding bezig bent, dat je dat doet om eigenlijk die kracht te ondersteunen. Die hormonen te ondersteunen ook. En zo verder. Nu, het is bijna tijd, zie ik. Ik ga nog 1 nummer spelen. Om soort van te zeggen dat het goed is geweest met al die dingetjes. Ik ben even aan het zien. Ik ben terugvinden.

En dit is niet. Het is nummer Diet Pill van L7, de band. En binnen 2 weken ben ik terug met Birgit, normaal gezien, als gast. Het is Radio Placenta.

Vijf minuten over zeven. Welkom bij het Afrobureau op Radio Centraal 106.7 FM. Afrobureau elke maandag tussen 7:30 en 8:30. Afrikaans trompetjes, gitaren, drums, bassen, percussie, strings, orgeltjes. Alles waar geluid uit komt. Het wereldkampioenschap voetbal zorgt ook ervoor dat de Belg wat meer vertrouwd gaat met Afrikaanse cultuur en met Afrikaanse namen. Sinds vandaag kent iedereen naast Janssens en Peters en Van der Smissen ook de naam Balogun. Een typische Yoruba-naam uit Nigeria. Folarin Balogun beheerst al de hele dag het nieuws. Mag hij nu meedoen vanavond, vannacht, ondanks een rode kaart of niet? We gaan het hier niet hebben over Folarin Balogun, maar Balogun is geen onbekende naam in het Afrobureau. Verschillende Nigeriaanse muzikanten heten ook Balogun. En dus we beginnen met een muzikale tribuut aan de familie Balogun. Een aantal Nigeriaanse artiesten met diezelfde naam als Folarin. Misschien wel familie, ik weet het niet. We beginnen met deze Nigeriaanse jazz-trompetist Temidayo Balogun. Uit zijn album Afrolution hoor je de Juju Dance. Balogun, all the way vandaag. Allee, all the way. De eerste 20 minuten of de eerste half uur van Afrobureau dan toch.

Balogun stopt ineens met te blazen op zijn trompet. Even zien of hij nog wil herbeginnen. Ja, hij doet verder. Temidayo Balogun.

0: Temidayo Balogun. Er heeft trouwens ook al eens een Balogun op het podium gestaan in België. Op het podium van het Sphinx Festival was dat in 1993. Stond daar Sikiru Ololade Ayinde Balogun op het podium. Maar hij was bekend, of hij is bekend onder de artiestennaam Alhaji Chief Dr. Wasiu Ayinde Barrister. Maar zijn echt familienaam is dus ook Balogun. Hij stond daar met zijn Talazzo Fuji Londoners. 93. En voilà. Als je Balogun heet, kom je vandaag in het Afrobureau. Je hoort de Ayinde Barrister hier met ja, een Fuji medley. We gaan er een stuk van spelen, niet helemaal. Of we zijn een half uur van het Afrobureau daaraan kwijt. En er komen nog een aantal Balogoons hierna. Fuji music from Nigeria.
1: Eteti egbo idi ti afin gbawe musulumi aye kami asowa u kasimo lohun

zie ze daar op het podium staan. Op de Sphinxweide, niet de huidige Sphinxweide. Het werd toen nog ergens anders georganiseerd, ook niet aan het kasteeltje. Dat is zo tijdelijk. Het Sphinxfestival nog eens op een andere wei ergens georganiseerd. Ik denk dat de eerste keer was, en misschien ook de enige keer, dat we een echte grote, originele Nigeriaanse Fuji-groep hier in België aan het werk konden zien. Wasiu Ayinde Barister, oftewel Sikiru Ayinde Balogun, met zijn Talaze Fuji Londoners. Balogun is dus een typische Yoruba-naam uit het zuidwesten van Nigeria wonen de Yorubas. Een van de belangrijkste, grootste bevolkingsgroepen ook in Nigeria. En de meeste Balogoens spelen dan ook traditionele percussieve, hoe zegt men dat in Nederlands? Yoruba, meer traditionele Yoruba-genres muziek. Met vooral dus heel veel percussie, waarover dan wordt gezongen. Dit is Fuji-muziek. Volgende, ook een Balogun, speelt Sakara, een ander traditioneel genre. Een naam die hier misschien gek zou klinken, maar ook in Nigeria bij de Yoruba's heel gewoon is. Salami, Salami Balogun. Bijgenaamd Lefty. En je hoort hem hier in zijn typische Sakara.

muziek uit Nigeria van Salami Balogun. Het LP Salami Balogun Play Sakara. En zijn groep heet dan ook gewoon His Sakara Group. En Salami Balogun ook nog een vrouwelijke Balogun, want er zijn natuurlijk ook vrouwen met de familienaam Balogun, ook vrouwelijke artiesten. Een van de populairste artiesten is deze Queen Ayo Balogun. Je hoort haar hier met het nummer Goodness.

Je hoort het, ze kunnen niet alleen voetballen, ze kunnen ook veel beter muziek maken, de Balogoons. Of het nu jazz is, Fuji, Sakara, Juju, je vindt altijd wel een Balogoon die het speelt. En ook voor de jongere generatie is er een Balogoon die hun genre speelt. Tegenwoordig, of al een hele tijd, is de populaire Nigeriaanse en eigenlijk Pan-Afrikaanse muziek in heel Afrika zijn vooral de Nigeriaanse Afrobeats. Niet de Afrobeat, maar de Afrobeats. En een van de absolute grote sterren al meer dan 10 jaar lang, of al 20 jaar misschien, is Wizkid. Een wereldster is het. En zijn origineel naam is ook Balogun. Hij heet Ayodeji Ibrahim Balogun. Dus deze Balogun special voor vanavond sluiten we af met een van de grote recente successen van Wizkid, Ayodeji Ibrahim Balogun. Je hoort hem hier met het nummer Kesse.

0: Wacky.
1: Bamba, Moffy, Julie, Gage. Dat is een nummer uit het meest recente album van Baba Maal. In 2025 verschenen. Supermama Jumbo nu. Zij komen uit Guinea-Bissau. Pamparida. Dat is de titel van het nummer.

Joseph Kamaru was dat. Joseph Kamaru, Kikuyu Benga uit Kenia. Een nummer dat hij opnam in 2007. Kimiri was dat. En te vinden op een compilatie, ook vorig jaar uitgekomen, van allemaal werk van, allemaal nummers van Joseph Kamaru. Nummers die hij opnam tussen 1966 en 2007. En dit kwam dus uit 2007. Heavy Combination heet die CD, of ik weet niet of dat ook op vinyl is uitgekomen. Compilatie vorig jaar dus uitgekomen. Billy Abel zingt, Ringo Starr speelt alle instrumenten op deze Dooku Dooku uit het album Ironie.

0: c'est fini. Oh. Le coin est gâté. Laissez vos ordures dans la poubelle.
1: Enkele maanden geleden was hij nog special guest voor een paar nummertjes op de Papa Wemba Tribute in de Roma. Awilo Longomba, ex-drummer van Viva la Musica, de groep van Papa Wemba. De groep die hij, wanneer was het, eind jaren 80 of begin jaren 90, verliet. En hij begon een eigenlijk heel succesvolle solo carrière. Heel succesvol dan vooral buiten Congo, in West-Afrika, ook vooral in Nigeria en nog een aantal landen. En deze Gâté Le Coin was een van zijn vele successen uit zijn album Coupé Bibamba. En op solo-gitaar hoorde je Japonais, oud-muzikant, oud-gitarist, solo-gitarist van Wenge Musica Mesomer, Wenge Musica Mesomer van Werrason, die dan weer afgelopen zaterdag speelde in Brussel, in Vorst Nationaal. El Manicero, honderden, zo niet meer dan 1000 versies, covers, bestaan ervan. Dit is een reggae-cover, maar geen reggae-cover uit Jamaica, maar een reggae-cover uit Côte d'Ivoire van Jimmy Hyacinthe, Manicero.

Adoa, dat is een instrumental op het gelijknamige album van John Kay, Ghanese muzikant uit Engeland. We eindigen met een ander Ghanese muzikant, Thomas Frimpong, ook opgenomen tijdens zijn verblijf in Engeland. Menenamu, Thomas Frimpong, onder meer ook nog zanger geweest in de Noble Kings van Dr. KJC, maar hier dus uit zijn soloalbum Menenamu. Thomas Frimpong is er helaas ook niet meer. Dit was Afrobureau, tot volgende week maandagavond, 7 uur.

0: Feestje.
1: Half negen geweest. Tijd voor Freaksin. Tijd voor Riccardo Sinigaglia. U hoort Ringspiel komt uit de LP Ambient Music uit 1984. Riccardo Sinigaglia. Welkom bij Freaksin.

Ricardo Sinigaglia met Ringspiel uit Ambient Music, 1984 is dat gevolgd door Ikuro or The Wanderer LP van Luis Landeslevi, Bart Slow en Timo van Luik. U hoorde Butterfly Graveyard. Dit is de track Happy Keys, komt uit There's No Guru van No Guru. Australische band met Joel Stern, Jeremy Nusky, Ian Watley, Ian Fire, Michael Donnelly en Chelsea Charlton. No Guru, Happy Keys.

share power lined up with their pants down.

Dingen half negen bevatten, There's No Guru, of beter No Guru, met Happy Keys uit There's No Guru, The Mad Labori of Antimatter, met Annihilation of Denial en Punching at Power, tribute to Allen Ginsberg, twee tracks uit Study of a Dead End. Je hoort ook nog uit Broken Allures twee nummers getiteld. Het titelnummer beter. En Outspoken Keres, zo is het. Outspoken Keres en Broken Allures, titelnummer uit de AP van Jacques Berrocal, David Venech, Vincent Epley en gasten Cozy Fanituti en Ja Wobble. Onder het sluiten hoort u nog Erasau, of het openingsnummer uit Erasau van Maria Portugal, Keo Vazio, getiteld. U hoort zo dadelijk ook nog Dois Litorais. En Maria Portugal is met het Erasau septet te gast op het Summer Bummer Festival eind augustus, ook nog met een duo met Marta Warelis. Dit is Erasau, Maria Portugal met Dois Litorais.

Maria Portugal met Dois Litorais. Komt uit Eroçao. En Maria Portugal staat met het Eroçao Septet op het Summer Bummer Festival. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Maria Portugal ook met Marta Warelis. Op 29 augustus. Dit is Spontaneous Music Live.

Goedenavond. We begonnen met een track uit een recent nieuw album van Max Cooper. Feeling is Structure genaamd. Hierin onderzoekt Cooper de relatie tussen fysieke vorm en menselijke emotie. Via 10 ruimtelijke audiovisuele werken onderzoekt hij hoe structuur in geluid, architectuur, biologie en kunst onze gevoelens vormgeven. Het album is eigenlijk gebaseerd op het idee dat ons innerlijke emotionele leven diep verbonden is met onze leefomgeving. En het album is ontstaan uit een opdracht voor een liveshow in de Royal Albert Hall in Londen. Max Cooper bouwt dus voort op dat idee. Hij verwoordt het als volgt: ik ben gefascineerd door architecten die brutalistische gebouwen menselijkheid kunnen meegeven. Of kunstenaars die een kleurvlak kunnen schilderen dat hun ziel vertegenwoordigt. We hebben dit opmerkelijke vermogen om onszelf via vorm in de wereld te projecteren. En toen ik begon te werken aan een show voor de Royal Albert Hall, nam die connectie tussen grootschalige fysieke structuren en gevoel de overhand. En dit album is uit dat proces voortgekomen. Muzikaal gezien leunt deze Feeling is Structure op Cooper's meer complexe en weloverwogen compositiestijl. In plaats van improvisatie focust deze plaat op zorgvuldig ontworpen systemen en processen die evoluerende, sonische architecturen creëren. Uiterst precies op microniveau, maar toch eigenlijk met een diepgaande emotionele impact. Twee verdere tracks uit deze Feeling is Structure van Max Cooper.

Er heerst een speciale spanning in het derde studioalbum van de Mexicaanse artiesten Jay Zunz, die in de stad Ensenada woont. Dat album heet Obsidiana, uitgebracht op het label Rocket Recordings. En Lorena Quintanilla, dat is haar ware naam, heeft altijd gewerkt in een sfeer waar droompopnevels overgaan in industriële onrust. Of het nu via Lorraine Meets the Obsolete of haar solowerk was. Maar hier, onder haar alter ego Jay Zunz, voelt de balans ineens dus intens aan. Het album is een soort extractieproces waarbij elk nummer een nieuwe psychische laag afschraapt tot alleen puls en residu overblijven. De titel van het album is veelzeggend, Obsidiaan, vulkanisch glas dat historisch werd gebruikt voor wapens en waarzegspiegels, wordt hier zowel thematisch het anker als sonisch de blauwdruk. Quintanilla bouwt namelijk de nummers op met scherpe randen en reflecterende oppervlakten. Basfrequenties schuren tegen flikkerende synths, terwijl haar stem dikwijls verschijnt en verdwijnt als een half vergeten bezwering of zo. Ondanks de texturen die schuren, voelt Obsidiana nogthans toch zelden uit. Er is beklemmend aan en draait het juist om bevrijding. Minimale elektronica, hypnotische herhaling en meeslepende trance-toestanden. Maar wat deze plaat uiteindelijk onderscheidt van de huidige overvloed aan dark ambient en industrieel-achtige elektronica, is het gevoel van kwetsbaarheid. Quintanilla is niet geïnteresseerd in dystopische esthetiek, omwille van de dystopie zelf. De zwaarte van het album komt voort uit geleefde spanning en geërfd verdriet dat in real-time op het lichaam drukt. Obsidiana transformeert die druk in iets tastbaars en vreemd lichtgevends, net als het vulkanische glas waaraan het zijn naam ontleent. Ik heb trouwens ooit uit Mexico een beeld meegebracht in Obsidiaan. Snijdt de plaat scherp door de muziek, maar weerspiegelt tegelijkertijd alles rond. Jay Zunz, Obsidiana, 4 tracks.

Petrolio is het soloproject van Enrico Cerato, een veelzijdige Italiaanse artiest die zich moeiteloos beweegt tussen experimentele en noise muziek. Club Atletico, Voces y Gritos is de nieuwe release van deze Petrolio. Het album bevat 5 nummers met een sterke emotionele intensiteit. Gehuld in rauwe duisternis. Allemaal gecomponeerd en uitgevoerd door Petrolio. Afgelopen jaren heeft Cerato een aantal singles, EP's en albums uitgebracht. Door heel Europa getoerd en het podium gedeeld met artiesten als Lingua Ignota, Winterkelte, dus Udo Wiesman, Mai Mai Mai en Pankov, om er maar een paar te noemen. In 2018 had deze in Piemonte gevestigde artiest al een aantal spraakmakende samenwerkingen op zijn naam staan. Met onder andere Jochen Arbeid van Einstürzende Neubauten, Aidan Baker en veel bekende artiesten uit de Italiaanse noise, industrial, experimentele scene. Onder andere mensen van Blind Cave Salamander, Larsen, Sigi Lumes en Mai Mai Mai. Dit album, Club Atletico Voces y Gritos, verscheen 3 weken geleden. Het is een verontrustende opera, vol met bovenaardse stemmen, met zeer opvallende, adembenemende vocale onrust, verweven met een peinzend, eigenaardige, verontrustende geluidsachtergrond. Elk nummer bevat suggestieve zang van een andere internationale artiest of artieste. U kan er meer over lezen op Google, maar de 5 tracks die we zullen draaien zijn het volledige operastuk. En dat begint met 2403, met als gast Pallas Athene. Dan Inadie Queria Saber, met een zekere Alos. La Picana met Pierpaolo Capovilla. El Silencio met een zekere Giulinco. En tenslotte Strangled Cry met Bestial Mouths. Wat het werk betreft, het bestaat uit 5 sonetten, elk verschillend van het vorige. Maar als geheel vormen ze toch een samenhangende ervaring. Soms wat moeilijker om naar te luisteren eigenlijk, en dan weer toch wel dromerig ook. Het schakelt dus eigenlijk moeiteloos tussen koele en ronduit rampzalige sferen. Zoals gezegd, zoals een goede opera verdient, draaien we de release volledig. 31 minuten Petrolio.

L'Oriol is een experimenteel muziekduo en geluidsproject van violiste-componiste Clara Levy en geluidskunstenaar Stéphane Clore. Een gelijknamig album van het duo werd onlangs op 26 juni uitgebracht op het Vlek Records label op vinyl. Het duo combineert traditionele snaarinstrumenten, de viool en de violoncello piccolo, met innovatieve klanktechnieken. Ze maken namelijk gebruik van transducers en resonatoren die op verschillende klankobjecten en oppervlakten zijn geplaatst. Het resulteert dan in een unieke meeslepende soundscape die akoestische klanken naadloos laat overvloeien in experimentele elektronische texturen. Het duo combineert dit alles om vogelgezang, resonantie en de transformerende kracht van geluid te verkennen. Een transducer is een trillingsomvormer, een apparaatje dat de ene vorm van energie omzet in een andere. Het werd bijvoorbeeld ook gebruikt door Peter Frampton op zijn hit Show Me The Way uit de late jaren 70. Sommigen zullen zich misschien nog de videoclip herinneren. Frampton had zo'n soort buisje in zijn mond dat zijn gitaar liet spreken. Dat is zo'n transducer. Het is dus een apparaat dat fungeert als een vertaler. Het zet fysieke grootheden, zoals druk, temperatuur of geluid, om in elektrische signalen of andersom. Bij L'Oriol worden akoestische instrumenten zoals het ware geprojecteerd op cymbalen, drumvellen, aluminium blikken en andere resonerende objecten, waardoor rijke lagen van kleur, textuur en ruimtelijke diepte ontstaan. De L'Oriol release is geïnspireerd door het werk van Olivier Messiaen en zijn fascinatie voor vogels. En deze release ontvouwt zich als een reis door verbeelde vogelzang, zwevende geluidslandschappen en rauwe uitbarstingen van akoestische energie. Het heel werd trouwens opgenomen in Stuk in Leuven. Je kan, als je het eens wil bekijken, L'Oriol live aan het werk vinden op YouTube. Ze traden trouwens ook al op in het bos in Antwerpen. En u krijgt nu 3 tracks te horen. Evocaties van de volgende vogels: Hydrobates pelagicus, in het Nederlands het stormvogeltje, de Corvus coronae, of de zwarte raaf, en de Icterus auratus, zijnde de Yucatan tropiaal. L'Oriol.

Oren Ambachi is een Sydney, Australië, geboren componist en multi-instrumentalist met een langdurige interesse in het overstijgen van conventionele instrumentele benaderingen. Zijn werk richt zich voornamelijk op de verkenning van de gitaar, waarbij hij naar verluid het instrument heroriënteert naar een zone van buitenaardse abstractie, waar het niet langer gemakkelijk als zichzelf te herkennen is en in plaats daarvan die gitaar een laboratorium voor uitgebreid sonisch onderzoek wordt. Chris Cole is een in Winnipeg, Canada, geboren geluidskunstenaar die werkt met compositie, geïmproviseerde performance en geluidsinstallaties. Ze gebruikt contactmicrofoons, telefoons, haar stem, eenvoudige elektronica en veldopnames om geluidsomgevingen te creëren die ongemakkelijk blijven hangen op de grens van de waarneming. Een album van Chris Cole is veel meer dan alleen een reeks aangename klanken. Haar werk is diep geworteld in de geschiedenis van elektroakoestische compositie en improvisatie. Daardoor heeft het de nauwkeurigheid van academische elektronische muziek, maar ook de messcherpe spontaniteit van de beste vrije improvisatie. En hoewel het in eerste instantie misschien sober en intellectueel lijkt, schuilt er toch ook nog iets diep psychedelisch in haar labyrinthische geluidsstructuren. Nu is er een nieuwe release van het duo Sparkling or Silent. En het is een moment van bezinning in respectievelijke artistieke benaderingen. Het werk zet een stap opzij en markeert een punt van focus rond een elektroakoestische methode die, hoewel altijd latent aanwezig in beide personen hun werk, zich hier manifesteert als een centrale compositiemodaliteit. De elektroakoestische benadering wordt hier echter niet om formele redenen gebruikt en al helemaal niet als een esthetische leidraad. Integendeel, het wordt gezien als een schrijfgereedschap, open voor alle mogelijke klankmogelijkheden, een instrument waarmee de kunstenaar binnen het geluid zelf een verweven ruimte kan creëren waar herinneringen, indrukken en gewaarwordingen een verhaal vormen op de grens van de verbeelding en de samenbeleefde momenten, een verhaal waarin een complexe en gevoelige klanklaag is ingebed die de grenzen tussen artistiek project, intieme reis en gedeelde dromen vervaagt. Chris Cole en Oren Ambachi, Sparkling or Silent, onze pièce de résistance voor vanavond. Tot volgende week.

0: Bonsoir, goedenavond en welkom bij de Staat van ons Onderwijs. Ik ben Peter van Petrem en elke twee weken breng ik op maandag om 5 uur dit programma met focus op onderwijs. Vandaag wordt een bijzondere aflevering van de Staat van ons Onderwijs, want dit is de laatste aflevering van deze jaargang. Vanaf over 2 weken duiken we terug in de zomermodus. Vandaag wordt een compilatieuitzending waarin ik een aantal fragmenten heb gekozen van uitzendingen met mijn gasten van het voorbije semester. En dat waren er terug veel. Zeer veel. Ik ga dus niet van alle uitzendingen een fragment kunnen laten horen, waarvoor nu al excuses aan de betreffende mensen. Mijn eerste gast van dit kalenderjaar was Jelle de Schrijver en met hem had ik het over kritisch denken in het onderwijs wetenschappen. Mijn gast vandaag is nog altijd Jelle de Schrijver en we hebben het met Jelle over kritisch denken. In het begin van de uitzending zei Jelle dat jij zowel wijsbegeerte hebt gestudeerd als biologie. En het is zo dat in jouw onderzoek pas jij dat kritisch denken toe op wetenschappen. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Eigenlijk zou ik zeggen, en ik ben daar niet alleen in uiteraard, maar filosofie zit in alle disciplines die wij geven op school. En zeker en vast ook in wetenschap. Het zit er een beetje impliciet in verborgen. Namelijk, hoe weten we dat wat we weten juist is? Wetenschappers zouden zeggen, ja, we hebben daar bepaalde methodes voor. En zo komen we tot iets wat we waar noemen, of wat we betrouwbaar noemen. Dat is juist, dat is iets wat we min of meer aanleren op school. Ja. Dus we hebben bepaalde methodes om tot kennis te komen. Maar eigenlijk is dat een filosofisch fundament dat er onder de wetenschap gebouwd is.
0: Dat je met andere woorden waarnemingen nodig hebt om vast te stellen van iets is waar.
1: Ja, dat zou iemand... Dan heb je al een bepaalde stelling ingenomen. Je hebt waarnemingen nodig om te weten of iets waar is. Iemand anders zou het daarmee oneens kunnen zijn. Of zou kunnen zeggen, ja, maar dat is niet altijd het geval. Soms kan ik weten dat iets waar is, gewoon omdat ik het logisch beredeneerd heb. Ja. Als we het wiskundig beredeneren, dan heb ik niet per se een waarneming nodig.
0: Ja.
1: En wat we hier aan het doen zijn, is verkennen welke filosofische opvattingen over wetenschap dat je kan hebben. En hoe dat we ertoe kunnen komen om te zeggen dat iets waar is.
0: Dus dat betekent dat er nog andere manieren zijn, behalve het theoretisch redeneren en behalve waarnemen en experimenten.
1: Ik wil het anders draaien. Ik zou zeggen, we hebben allerlei bronnen, informatiebronnen, vormen van kennis, van horen zeggen, omdat we het zelf gezien hebben, omdat we het hebben waargenomen met cijfers, omdat we het hebben waargenomen in woorden. En al die zaken, dat zijn verschillende materialen die wij gebruiken, maar die op zich nog niet voldoende, die niet uit zichzelf spreken. Dus een lijst cijfers, dat is potentieel iets wat we afgeleid hebben of wat we waargenomen hebben. Maar wat dat betekent, daar gaat de wetenschapper mee aan de slag gaan. Het is niet dat die lijst cijfers voor iedereen hetzelfde hoeft te betekenen of kan betekenen. Er bestaat discussie onder wetenschappers. En bijvoorbeeld het verschil maken wat ik hier aan het doen ben tussen aan de ene kant het waarnemen of die lijst cijfers of die foto's die we hebben genomen en de betekenis die we eraan geven. Wat betekent dat? Welke ideeën vermoeden we daarachter? Dat is een sprong die gemaakt wordt waar we ons bewust van moeten zijn. Waar dat we ook leerlingen zich bewust van willen laten worden.
0: Begrijp ik dan goed dat er een verschil is tussen waarneming en interpretatie?
1: Ik denk mij een voorbeeld dat we ook regelmatig gebruiken in een klascontext. We werken in dit geval met oude afbeeldingen. Afbeeldingen die ooit in de 17e eeuw, 18e eeuw, als ik me niet vergis, zijn gemaakt door...
2: Wow. Hey, the Mendel. Hey, Mendel.

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Welkom bij de Middelelf.
1: Welkom bij de Middelelf.
0: Radio Centraal 106.7.
1: Het is vrijdag 3 juli. We zijn er klaar voor. Zelfs komen...
0: Morgen de knoop.
1: Ja, morgen de knoop. Jan Tromp en...
0: Alex de Vos.
1: En dan gaan we die op hete kolen zetten. Maar daarvoor gaan we nog even genieten van muziek.
0: Klopt.
1: Hopelijk jullie ook.
0: Ja, dat weten we niet, natuurlijk. Dat kunnen we zien.
1: Gaat jij daarvoor zorgen, Leo?
0: Ik ga mijn uiterste best doen, natuurlijk. Dat is daarom ook waar we bij betaald worden. Om onze job te doen, uiteindelijk.
1: Klopt.
0: Maar daar zullen we misschien jullie niet mee vervelen.

concrete. For a wild listening quest.

as absurdities leak into. River of surrender.

luistert nog steeds naar de Mendelelf. Centraal 106.7. Donald is lawaai aan het maken. Hij is naar de vogels aan het roepen.